0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: man op die track, man.
1: Een hele goede avond voor de fans van Mart Vijf bij jou thuis.
0: Sorry, geef lapdance.
2: Hoe laat je gaan?
1: Natuurlijk, laat je gaan.
2: Yes.
1: Het wordt weer gezellig.
2: Yes.
1: Elk wees abi if in a dance in a olo i want tank na plek wan bobo I sak. Nee, ik sta niet daar als een bobo hoor. Trouwens, ik ben achter de knoppen, dus min op keus.
0: Kijk, gek, vier batters op mijn tafra hier. Ik dans niet, maar kijk wel naar jou.
1: Mart Vijf is een programma die in leven gebracht is voor de zieken en de bedlegerigen die eigenlijk niet meer uit kunnen, willen, mogen. Wie soort reden, hè? Maar ze kunnen niet meer uit. Dus dan zorgt Radio Mart ervoor. Jij blijft lekker thuis. Ik kan niet zeggen pot je Hennessy of je whisky. Nee, want als je aan de tabletten bent, dan kan het hooguit een pakje melk zijn dat die kan potnessie. Om het gezellig te maken, zodat je kan er niet aan rusten. Voordeel is, je hoeft niet bang te zijn dat er geblazen moet worden, want in afblaas. En je mag dronken worden. Tenzij je rekening houdt met je medicijnen. Want daar hou ik hier ook rekening mee. Ik kan draaien bepaalde pokoepen, dat jongen, ik wil los.

0: En natuurlijk laat je gaan. Het is zo met die non-stop zool. Of een beetje discofie kan jompen toe.
1: Wat kijk je gek, vie.
0: Maar je bent vrij om te doen of te dansen met en hoe je wil. Oké, mensen, hoe begin je dat CBTK? Stel je voor dat hij of zij aan het werk is. Dus ze is niet thuis of hij is niet thuis om te dansen. Nou, doen we het dan even met de bezemstok. If you want your bezemstok ondersteboven.

0: En natuurlijk, je weet het, voordat wij beginnen, die is naïeve atjoen om te zeggen dat te asan owarandalek, sta niet als een bobo. Zorg dat je dans. Want dat dansen in dansen, no mek grap, no vermoor zo. Maar we weten het, voordat dat allemaal gaat gebeuren, dan gaan we even gezellig met de zieken in gebed.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Vitata, die deed in de hemel, je nemo de santa, je kon erin kon, je wanneer me godoro naar groot tapusoleke hemel, je weet die den aan jou voor wie, je weet pardon voor de ogri die we doen, zo weet u die pardon naar de summa die doe je ogri, no make we kona in het kiesje, maar poor we naar de ogri. Bi ala konde nanga grani nanga glory tafu. Tego, tego. Onze Vader, die in de hemel zijt,

0: goedenavond.
1: Goedenavond. U bent in de uitzending?
0: Goedenavond met Yvonne.
1: Dag Yvonne.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ik mag niet klagen, Yvonne.
0: Met mij ook hoor. Mooi weer, dus we nemen het ervan.
1: Maar waarom hoor ik zo weinig en zuinig over jou?
0: Was het niet toch?
1: Oh, je was weer weg. Oké, kan gebeuren.
0: Ik ben net terug, dus ik luister.
1: Oké. En hij is bij jou? Want er moet gedanst worden natuurlijk, hè?
0: Ik ben al aan het dansen daarop.
1: Oh, oké. Oké, nee. Als je het gezellig thuis hebt, dan heb ik het hier hartstikke gezellig.
0: Oké.
1: Okay. Abo.
0: Ik heb een Bacardi cola.
1: Oké. Maar drink met mate, hè? Alhoewel, hey, drink hier, want je mag dronken worden. Ja, toch? Ik zeg het ook, thuis mag je dronken worden.
0: Je weet drink voor je. Van een vrouw die dronken is, toch?
1: Wat zeggen ze? Ik ben benieuwd.
0: Nee, ik zeg niet. Je bent toch een man, je weet het toch?
1: Ik heb het ergens gelezen. Een dronken vrouw is een engel in bed, no?
0: Oké, dat hoef ik niet meer te zeggen.
1: Mag ik je zeggen dat niet allemaal, hoor? Want een dronken vrouw is een slaper in bed, hoor. Nee, want om in de schrijf, ik wil liever hersituatie.
0: Ik kan het voor mezelf.
1: Oké, dat is waar. Aboe.
0: Oké. Okay.
1: Leuk dat je er weer bij bent.
0: Ja, dank je, joh.
1: Doei. Ja, dat was de gezellige Yvonne. Die is er altijd als ze er is, natuurlijk.

0: Bee.
1: Goedenavond, u bent in de uitzending.
0: Ben ik in de uitzending, goedenavond.
1: In de uitzending, goedenavond.
0: Nou, ik wil je alleen maar zeggen, alleen maar sexy liederen draaien, boy.
1: maar Peggy. Eigenlijk dat na bedoeling eigenlijk, hè?
0: Zo, heerlijk hoor.
1: Dank je, dank je.
0: Goedenavond.
1: Dank je, doei doei. Dus mensen, je hoort het. Je hoort het niet van mij alleen.
2: Let's just say this is ground for divorce.
3: Divorce? What's that?
4: Something I want us all to see.
5: What is this?
3: Oh, like you said, honey. Grounds for divorce. I'll see you in court.

En natuurlijk gaan we richting reclame en nieuws. Dus neem lekker een slokje van je Bacardi. Of wat je drinkt natuurlijk. Want na de pauze en na nieuws kom ik hard weer terug bij jou.

Oké, mensen, mijn tweede uur gaat in. En net hoe ik beloofd had, we gaan keihard verder. Not even one sad day or minute have I had since you've come my way. En natuurlijk ben ik ook benieuwd als mijn fanatieke luisteraars mij kunnen zeggen hoeveel nummers ik in mijn eerste uur afgedraaid heb. Vind ik altijd fijn om te weten als er echt wordt opgelet.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. In Letland gaan vandaag zo'n 1,4 miljoen kiezers naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens de peilingen maakt de centrumrechtse regering een goede kans om door te regeren, wat historisch zou zijn voor het wisselvallige politieke landschap. Grote ophef is er over oppositiepartij Suverena, die tweede staat in de peilingen. Partijleider Stepanenko ligt zwaar onder vuur omdat ze ruim 4 ton aan giften uit Rusland kreeg. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op tot nieuwe landelijke protesten aanstaande dinsdag. Gesprekken met het ministerie van Onderwijs over het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen leverden volgens hen geen concrete toezeggingen op. Nadat gisteren al ruim 400 scholen dichtbleven, voert de overheid de veiligheidsmaatregelen op. Er zijn inmiddels al meer dan 5000 mensen opgepakt. De studentenorganisaties distancieren zich uitdrukkelijk van de rellen. Ajax, BNU, Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vitakruid. BNU vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt vandaag bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de noodculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. De co-piloot die woensdag de gezagvoerder van een Flight Dubai toestel aanviel was eerder geschorst bij Oman Air. Volgens bronnen van ABC News was in 2024 extremistisch materiaal bij hem gevonden. Tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv stak hij de gezagvoerder meerdere keren. Passagiers overmeesterden de man, waarna 2 meereizende piloten het toestel overnamen. Het vliegtuig landde in Saoedi-Arabië. Hoe hij bij Flight Dubai kon worden aangenomen, wordt onderzocht. Een Russische aanval heeft vanmorgen de noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev geraakt. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. Hulpdiensten zijn naar de brug gestuurd over mogelijke slachtoffers en de omvang van de schade is nog niets bekend. De afgelopen dagen werd ook de zuidelijke brug in Kiev meerdere keren getroffen door Russische drones. Daarmee komen belangrijke verbindingen over de Dnipro verder onder druk te staan. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, dat God u zegent vandaag als wij beginnen een nieuwe dag. En wij zijn hier samen met jullie om iets simpel te zeggen. Er is hoop in God en wij kunnen vrede in hem vinden. En wij zijn hier met Pastor Luima. Pastor Luima, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen, Pastor Victor, en goedemorgen alle luisteraars.
3: Het is goed. Pastor, wij hadden een vrede-evenement. Was de eerste en gedurende 3 zondagen zullen wij de vrede van God zoeken. En misschien deze persoon is net wakker geworden. En allang heeft geen vrede in het hart. En begint, wie weet, de kracht te verliezen om te leven. Geen zin meer om te leven. Maar er is wel een oplossing die bestaat. En straks wij gaan ook naar een getuigenis luisteren. Deze persoon kan ook vrede hebben.
4: Ja, zeker. En wij leven in een wereld dat veel onrust heeft. Een wereld dat veel problemen heeft. En we hebben deze vrede nodig in onze binnenste. En misschien luistert u nu en zegt u, ik heb deze vrede ook nodig. Ik heb misschien niet eens goed geslapen. Ik heb moeilijke weken, maanden achter de rug. Weet dat er een oplossing is.
3: Het is waar. Er bestaat een oplossing. Wij nodigen u uit om met ons nu te blijven. Wij gaan nu naar een muziek luisteren. Straks komen wij terug met een hele goede getuigenis. Iemand die had een heel mooie ervaring in deze dienst, zal met ons delen. En u, wat u betreft, God kijkt naar u, God kijkt naar mij, God kijkt naar ons. En hij weet precies wat wij meemaken. En soms het kan lijken die... Het is zoals God niet aanwezig is, maar alles is door het geloof. Als wij hebben het geloof en deze persoon heeft, iedereen heeft. Maar het is iets nodig, een stap nemen om te zoeken. Dat tonen God die wij geloven en dat is een open deur zodat God kan werken.
4: Ja, en de eerste stap is dat wij zo meteen, na alles, gaan we samen bidden. Gaan we samen bidden, gaan we kracht vragen aan God. Als u een glas water, een fles water daar bij u heeft, of niet, dan neem het alstublieft. En aan het einde van het programma zullen we bidden. En dat zal stap 1 zijn voor de verandering van uw leven.
3: Dat is het. En wij gaan natuurlijk met u delen wat God aan de kerk geeft, aan ons geeft. En dat is wat brengt het verschil in zoveel levens, ook in uw leven. Maar nu laten we naar dit muziek luisteren.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Het is goed, wij zijn nu terug en wij willen iets met u delen, Gods woord. Want God kent onze strijden, onze pijnen. Is niet die God heeft ons verlaten, hij verlaat ons nooit. Maar soms wij voelen ons verdwaald alleen. En wij kennen nog niet het geloof. Of wij hebben geloof, maar wij weten niet wat te doen. Dat kan ook gebeuren. Pastor Louis, er zijn veel mensen die hebben geloof en ze geven niet op. Ze blijven zoeken naar een oplossing. Alleen die soms, wij zoeken op de verkeerde plaatsen. En wij zoeken en wij stoppen niet. Hoeveel mensen blijven jarenlang in het zoeken. Ze kloppen aan alle deuren. Als iemand zegt aan hun, ga naar die plaats. Daar zal u hulp vinden. Als iemand zegt, ga dit doen. U zal zien, uw leven wordt beter. Mensen zijn in staat om alles te doen, want ze zoeken de vrede, ze zoeken een oplossing voor hun leven, ze geven niet op. Het probleem is die alleen Jezus heeft de ware vrede om ons te geven en hij heeft alle macht in de hemel en op aarde om ons leven in orde te zetten. Dan deze persoon die naar ons luistert, die voelt zich verdwaald, verloren, moe, uitgeput. Er is nog steeds een oplossing. Zelfs als wij komen tot God en wij zeggen, God, dit is mijn leven. Is niks. Ik ben moe. Ik heb geen kracht meer. Maar als wij eerlijk zijn en wij de waarheid spreken en wij geven hem een kans, dan wij kunnen de ware vrede vinden en ons leven kan echt een nieuw leven worden.
2: Exact, het is wat u zegt. Hè. Deze vrede zoeken is niet zomaar op elke plek. Het is alsof we iets gaan kopen dat niet verkrijgbaar is in een bepaalde winkel. We moeten naar de juiste winkel gaan, degene die het verkoopt. En degene die de vrede, de innerlijke vrede te bieden heeft, is de Heer Jezus. En hij vraagt aan u, en dit is een uitnodiging voor u, om de stappen te ondernemen om deze vrede te vinden. Zoals de mensen afgelopen zondag hebben gedaan. En nu ook deze gelegenheid hebt, deze komende dagen, om dit te doen. Om tot Jezus te komen en eerlijk zijn, uw hart aan hem te geven en zeggen, Heer, dit is wat er met mij aan de hand is en ik heb uw hulp nodig, Heer Jezus.
1: Inderdaad, en wie weet, u kreeg de uitnodiging. Misschien u luistert naar ons programma. Misschien u heeft een folder in de brievenbus gekregen. Iemand op straat heeft u uitgenodigd. En u kwam niet naar de dienst. En u had niet de kracht op die dag. U voelde misschien een beetje ziek. Gebeurde iets met u. Maar de deur staat open. De deur staat open. In een stunde zondag zullen wij opnieuw deze speciale dienst houden. Het is de tweede week, zijn drie zondagen. Want wij moeten wel volharden, sterk zijn. Want wat een leven is van pijn, problemen. Misschien 10 jaar lang, 20 jaar. Mensen die zijn ziek, die lijden met een depressie, die begonnen zelfs te drinken, hebben controle verloren over hun leven. Wij kunnen leven in orde zetten met Gods hulp, maar wij hebben hulp nodig. En dat vinden wij in de kerk. Wanneer wij naar Gods woord luisteren, het gebed ontvangen, en dan God begint een werk binnen ons, zodat wij een nieuwe kracht hebben, de vrede ontvangen en wij kunnen dan ons leven in orde beginnen te zetten. Daarom houden wij deze drie speciale zondagen.
2: Ja, en dit is, pastor, ook natuurlijk voor degenen die zeggen, Nou luister, ik heb al deze innerlijke vrede in mij, maar als ik kijk naar mijn gezondheid, ik heb geen vrede in mijn gezondheid. Als ik kijk naar mijn familie, ik heb geen vrede in mijn familie. Dit is ook voor u. U kunt deze vrede aan God vragen in de familie, want onze God geneest, hij herstelt, hij haalt alle wonden weg en hij geneest. Dus weet dat voor u dit ook mogelijk is om deel te nemen aan deze 3 zondagen en hersteld te worden.
1: Inderdaad. En wij gaan nu naar iemand luisteren die kwam naar de eerste zondag en deel met ons een persoonlijke ervaring. En natuurlijk, u bent welkom om deel te nemen van onze volgende dienst van de vrede. Zijn 3 zondagen hier in Amsterdam Oosten, Borneostraat nummer 40, om 10 uur 's ochtends. Bereikbaar met tram 14, 19 en 25. Hier dichtbij Javasplein, Timorplein, Dappermarkt, Meidenpoort Station. Dan heel makkelijk om te kunnen bereiken. De dienst is om 10 uur 's ochtends. En wij hebben ook kerken in Amsterdam-West.
2: In Amsterdam-West zal het zijn aan de Postjeskade nummer 23H. Postjeskade nummer 23H. Bereikbaar met de bus en met de tram. Stoppen bij tramhalte Hoofdweg of Postjesweg. En de dienst zal zijn om 11 uur in de ochtend.
1: Het is heel goed. En nu zullen wij naar onze getuigenis luisteren. Van iemand die nam deel van de eerste dienst van vrede en zal haar ervaring met ons delen. Straks komen wij terug met het woord van God, met het gebed. Maak uw flesje water klaar of glas water om een God te consecreren.
3: Ik ben Sandra van Amsterdam-Oost. De dienst was voor mij plechtig. De reden waarom, omdat ik ben gekomen met heel veel pijn, heel veel verdriet in mijn hart. Maar door de dienst, door de woord van God, heeft me zodanig zo sterk gemaakt dat het al die pijn en verdriet die ik had in mijn hart nu helemaal weg is. Dus nu ben ik een nieuw persoon met veel liefde, met veel vrede in mijn binnenste. En zo voel ik mij ook. Ik voel me nieuw. Ik voel me vrij. Ik voel me zo gelukkig. Zo iets heb ik wel ervaren, maar op een hele andere manier. Dit is niet menselijk, maar dit is geestelijke vrede, geestelijke liefde, geestelijke... Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar zoiets moet je gewoon zelf ervaren. En dat komt ook daardoor ook door de getuigenis die ik vandaag heb gehoord. Dat een persoon zoveel met zoveel pijn, met heel veel probleem naar de kerk is gekomen, naar de dienst. En dan moet je die persoon vandaag zien. Die heeft ook andere mensen naar de kerk gebracht. En ze zijn vandaag al gelukkig. Ze zijn vandaag ook in vrede. Dus dat heeft mij ook een eye-opener gemaakt. En ik voel me gelukkig door de dienst van vandaag. Ik heb vandaag mensen gewoon omgehelst, terwijl ik dat bijna nooit zou doen. Maar vandaag heb ik het extra gedaan. En dat wil ik ook aan jullie meegeven. Doe jullie best. Het leven is niet makkelijk, maar met het woord van God en met God erbij en alles wat je doet, dat is alles. Geld maakt mensen niet gelukkig, maar God in onze binnenste, heerlijk, verrukkelijk. En dat wil ik aan jullie meegeven. Het is alles. Alleen het woord doet alles in onze leven.
1: Wat een mooie getuigenis. En jullie zien hoe die persoon wordt door God aangeraakt. En nog iets. Zij luistert naar een hele mooie getuigenis. Dan u ziet, zij heeft ook het kunnen begrijpen dat God een leven kan echt nieuw maken. En waar die persoon is gebroken in zijn ziel en hart, God kan herstellen, vrede geven en die persoon kan een nieuw leven bouwen. En mevrouw Sandra spreekt precies over de getuigenis die gaf van haar kracht. En nu wij luisteren naar haar getuigenis, En wie naar ons nu luistert, kan ook morgen een getuigenis geven.
2: Ja, ja, het is een domino-effect. Dat is wat God doet. De ene wordt aangeraakt door God, neemt de stappen, wordt geholpen. En die gaat weer anderen helpen. En die persoon die geholpen wordt, zal weer anderen helpen. En dit kan met u gebeuren. Dan stel u uzelf voor. Stel u eens voor dat u deze persoon zou zijn. En dit kan en dit is mogelijk voor u als u deze stap van geloof zou nemen. Als u eerlijk zou zijn en met geloof tot de Heer Jezus zou naderen. En dat is mogelijk aanstaande zondag.
1: Precies, dat is de uitnodiging. Dan maakt niet uit uw situatie, wat u heeft meegemaakt, uw eigen fouten. Dat heeft God al gezien. En hij roept ons met liefde. Hij is klaar om ons te helpen. Maar Gods woord zegt aan ons het volgende. Is een gebed, is een psalm. Die zegt het volgende. Ik wil alleen maar vrede. Dan u ziet de psalmist zegt, ik wil alleen maar vrede. Maar ik kan met hen niet over vrede spreken. Zij willen alleen maar strijd. Dan hier hebben wij een man die de vrede wil, maar wie rondom die persoon is, wil strijden, problemen. En soms dat is wat gebeurt met een persoon, misschien die nu naar ons luistert. Iemand die de vrede wil, maar kan niet vinden. En rondom die persoon, er zijn alleen maar strijden. Mensen die hebben hun eigen problemen, mensen die God nog niet kennen. Mensen die maken dat alles worden nog erger voor die persoon.
2: Ja, ja. En dit maakt het niet makkelijk. Hè. Alles wat om u heen gebeurt, zeker weten. En dat is ook de reden waarom de vrede die wij zoeken iets van binnen is. Hè. Dat we innerlijk hebben. Want ondanks dan alle strijden die om u heen zullen gebeuren, zal het niet effect hebben op u. Het zal niet iets slechts doen tegen u. Waarom? Omdat u in uw binnenste de vrede van God hebt. U hebt de kracht van God. En dat zal ervoor zorgen dat uiteindelijk de strijden om u heen ook zullen veranderen.
1: Dat is het. Dan, zoals de psalm zegt, ik wil alleen maar de vrede. Maar wie rondom is, wil de strijd. En misschien er zijn vele negatieve energie rondom u. Die brengt veel strijden. Strijden in uw familie, strijden in uw gedachten, strijden in uw zielen. Maar zoals we hebben net gehoord, er is een God die wil ook de vrede. En hij wil die vrede die van hem is aan u geven. Maar wij gaan nu samen tot God komen, is het moment van het gebed. Wij gaan samen met God praten. Dan maak je flesje water klaar, je glas water. Wij gaan het aan God presenteren. En zoals we hebben gesproken in het begin van ons programma, dit is een eerste stap. En zondag, wij wachten op u om 10:00 's ochtends aan de Borneostraat nummer 40... en om 11:00 bij de kerk in West.
2: Aan de Postjeskade nummer 23A.
1: Precies. Maar nu laten we met God praten.

0: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.
1: Onze Heer en onze Vader, wij verenigen ons geloof in gebed op dit moment met mensen die wij op dit moment niet kunnen zien, maar wij weten dat ze aan het luisteren zijn en zich herkennen in misschien de getuigenis, in de woorden die gesproken zijn. En Heere, wij bidden voor hen, zodat zij deze vrede kunnen ontvangen in hun leven. En dit is een eerste stap om al deze strijden die ze ervaren, zoals de Bijbel zei, de strijden om hen heen, zodat deze weg zullen gaan uit hun leven. Heere, ik bid zodat u hen op dit moment zult aanraken. En zult aanraken met uw kracht. En neem weg alle negativiteit, alle negatieve energieën, alles dat ervoor zorgt dat deze persoon zich verdrukt voelt. Dat de persoon misschien niet goed kan slapen, niet meer goed aan het functioneren is. Of vanwege de problemen in de gezondheid, in de familie, in het financiële leven. Vader, laat er een aanraking zijn met uw geest op dit moment. Raak aan in het hart van de persoon, in het verstand. En geef de kracht in Jezus Christus' naam.
2: Ja, mijn Vader, dan kom en consecreer dit water met uw geest. Zoals wij hebben gelezen, maar de psalmist zegt, ik zoek alleen maar de vrede, maar wie rondom mij is, zoekt de strijd. Maar nu, mijn God, het moment is gekomen dat dit hart en zielen zal u vrede vanaf nu ontvangen en de krachten om naar uw huis te komen. En dan, mijn Heer, ook door u getransformeerd te worden in Jezus' naam. Vader, wij danken aan u. En als deze persoon van dit water drinkt, die wij tot u consecreren, laat mijn God uw leven stromen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
1: Amen.
2: Drink nu van dit water. God zij dank. Dan wij komen nu tot het eind van ons programma. Zondag is onze speciale bijeenkomst. Natuurlijk hoeft niet te wachten tot zondag. Onze kerk staat open elke dag. En wij zijn klaar om u te helpen. Maar zondag is de tweede zondag van de vrede. Borneostraat nummer 40, om 10 uur 's ochtends in Amsterdam-Oost. Dichtbij Javasplein, Timorplein en Dappermarkt. En in Westen is om 11 uur 's ochtends.
1: Ja, aan de Postjeskade nummer 23H.
2: Dan goed. God zegent jullie in overvloed. MUZIEK

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

praise the name von Jesus. Halleluja, praise the name von Jesus. Praise the name von Jesus. Halleluja. Dankjewel, geliefden, voor deze nieuwe morgen. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Hi.

0: Ding, lobby brada na nga sisa. Gumorgo, gumorgo, gumorgo.
1: Isuku Radio,
0: Okai. Ja, luisteraars, vandaag ben ik weer in uw midden. Goedemorgen. Ik wil u sowieso, wil ik u, zeg ik goedemorgen. Goedemorgen, lieve luisteraars. Fijn dat u weer met ons verbonden bent. Fijn dat u er weer bent. Laten we God alle lof en eer geven. Deze morgen ben ik extra blij, want mijn man is jarig vandaag. Dus extra ben ik blij. Maar God kreeg alle eer. Trouwens, bij mij in huis is al lang begonnen. Oké? Okay? Maar we gaan een allejarige van de maand oktober alvast feliciteren. De one zijn bij verjaardag 1 oktober, 2 oktober, comité 3 oktober. En de hele week dat ik er niet ben. Dus tot en met, als ik het goed heb, even snel rekenen, even kijken. Tot en met, ga even op een kalender kijken hier ook. Tot en met 9 oktober, dan is mijn broer jarig. Ik denk 8 oktober is mama Erna jarig. En zo kan ik doorgaan. Er zijn zoveel mensen. Oh, Marlon, een goede vriend van mij. Een bestie van mij, Marlon. Zijn naam komt niet zo gauw in mijn geheugen. Die is 10 oktober jarig. 11 oktober of 10 oktober. Hou meteen goede. Als je meeluistert, Marlon. Je bent uit het oog, maar niet uit het hart. Heel veel geluk en succes in je huwelijk. En ik bid dat het jullie alleen maar goed gaat. Daar, ondanks dat je in geen maanden heb gesproken. Of zelfs een jaar niet heb gesproken. Wens ik je het allerbeste toe. Het is onze maand, dus ik feliciteer alle jarigen. Dus neem dit, begin alvast, ook al ben je 5 oktober jarig, ben je morgen pas jarig, ben je 9 oktober jarig. Reggie, mijn broer, alvast gefeliciteerd voor vrijdag. Maar dit is voor jullie allemaal, maar in het bijzonder voor mijn hubby.

Amen. Ik wil God danken. Ik wil God danken voor het feit dat ik vandaag alle jarigen vanaf 1 oktober een aangetrouwde familielid die was 1 oktober jarig. En ik wil ook deze aangetrouwde familielid van harte feliciteren. Ik hoop dat de mensen die luisteren hem wel en die weten over wie het gaat, die zullen hem de boodschap overbrengen daar waar hij te landen is. En ik dank God voor de maand oktober. Lieve mensen, kijk niet gek op hoor. Het gaat niet speciaal omdat mijn man vandaag jarig is. Oktober was een maand. Dat is jaren mijn realiteit geweest. Dat ik haatte volstrekt vanuit de kruin van mijn zijn. Haatte ik de maand oktober. En ik zal ooit uit de doeken doen. Zodra de Heer daar toestemming voor geeft. Zodra ik zelf ook zo geestelijk klaar voor ben. En geestelijk volwassen voor ben, ga ik ooit vertellen waarom ik de maand oktober haatte. Echt wel, haatte. En nu ben ik zo blij om in de tiende maand van het jaar te zijn. What a mighty God we serve. Is het niet mooi om God te dienen? Lieve mensen, deze discipel van God die hier zit, is een voorbeeld voor u, om u te laten weten hoe slecht het leven u ook gaat. Bid nooit voor de dood. Vraag nooit om de dood. Er is een reden waarom het in uw leven gebeurt. Er is een reden waarvan u en ik op dat moment niet weten waarom het gebeurt. Maar ik wil u bemoedigen. Ik bemoedig u. Stuur dit door naar familieleden, naar vrienden, naar kennissen. Schrijf even naar uw vijandie senengodjeng. Meka arki, a bemoediging disi. Want het is belangrijk om naar Radio Oppo Ai te luisteren. Waarom? Omdat je kiest Sani uit het leven gegrepen. Snap je? En aan het akimi met grondtapsa niet mee hoor. Maar van je leeftijd, Sami Abi, kan ik veel mee praten. Ik kan veel vertellen. Ik heb veel zelf moeten doen. Maar God was aan mijn zijde. God heeft me altijd gedragen. Gisteravond reden wij met z'n tweetjes naar huis. En vertelde ik hem mijn leven. Mijn leven, waaruit God me gehaald heeft. De prijs die ik heb betaald om in dit leven te zijn. De prijs die ik moest betalen om een voorbeeld vandaag voor anderen te kunnen zijn. Om anderen te kunnen bemoedigen. Bemoedigen, het eindigt met de N. Snapt u wat ik bedoel? Het is belangrijk om te weten dat kan de minnen op je leeftijd jaren. En ik heb toch Israël sma, als na motaken lek van sandera mangapa. O lobby luku neer tap trouwen. Vooral if op wampchi leeftijd. Dat nou wampchi meisje. Zijn meisje die sap voor grond tapu. We fi maken me sap chi meisje die smik me. Haha. Kande. Maar me no mek alles aan me. Maar op chin so sami mek me. Fap chin tot die leeftijd sam abi. Ik kan boeken schrijven. Wan film nosari voedraaiing. Om aan te geven dat ik ben behoorlijk door een modder Polandes ref no ben dotso. Als ik naar mijn leven terugkijk, dan ben ik dankbaar dat ik daardoor heen gegaan ben. Want God is groot en zeer en zeer en zeer en zeer te prijzen. Wat het leven u ook brengt, lobby brother Nangasisa. Misschien ben je jarig vandaag. Misschien stap je in het huwelijksbootje. Mens, stap erin. With dignity.
met waardigheid. Stap erin met waardigheid. Wie is this my love you looking? Dan tindelie is hij trouw. Mens, trouw. Even looking. Dan taki, look of abekri. En masra ben dede, dan look of abekri. Ja, ik kree, want je laat los. Je bent aan het rouwen. If de nou alo, na de zaak. Na de zaak. Looking. Weet je, zo denken mensen. Maar ik wil u vertellen vandaag, God bestaat echt. Alleen, is op z'n asani, omdat une shanga ai. Toch? Maar als je om je heen kijkt, dan zie je Gods hand wel. Als je, minusap, if you low like me, mi grandma botak if you tonne like me, toch? Dan, en solisi mi kans don dan mi ka yere, en a kriyesi. Dan mi luku long to tak, eh? Suma deja. Want, lieve mensen, dingen, er is meer tussen hemel en aarde. Maar het is belangrijk om te weten welke stem achter die stem is. Het is belangrijk te weten dat wanneer God geest spreekt tot u, dat u alert en waakzaam bent. Maar als dat nog bij te heren, we gaan naar een tweede pokoe. En want, mi want, versteer dit maar. En vooral van, mi maas refereren. Bij hem, dus heb ik voor nu heren, maar mi kan niet. Nou, maar je hebt hier, hè. So, sorry.

0: gaan uitzondering maken vandaag, lobby mensen.
1: Dat... Is er nog niet de tijd, hè? Dan
0: nee hoor, u mag met Gia toestemming. Zegt ja, u het maar.
1: Ik wil je feliciteren met Ellie, echtgenoot, die ook jarig is.
0: Mm-hmm.
1: Mijn zoon was 1 oktober 55 geworden.
0: Gefeliciteerd.
1: 1 oktober, ja.
0: Mm-hmm.
1: En wat ik je wil vragen, als je je banknummer wil noemen, dan moet je het langzaam doen.
0: Ga ik doen.
1: Je moet niet sneller. Want sommige mensen moeten een pen zoeken, moeten dat doen, dat is wat niet voorbereid. En dat je moet het niet zo snel doen. Dus, je moet het langzaam doen, dan kan ik het opschrijven.
0: Ga ik doen, Miles Pekki. Ga ik doen. Ja. Ga ik zeker doen. Dank u wel.
1: Ja, sorry dat ik...
0: geen sorry. Geen sorry. Okay. God laat alles gebeuren zoals het moet gebeuren. Dank u wel.
1: Ja?
0: Oké, dank u. Dag. Ja, lobby brother en sister. We houden te veel van protocol. We moeten leren om met Gods geest te bewegen. Kijk, niet alles kan. Maar wanneer Gods geest is toelaat, vaak genoeg ga ik mee met de flow. Ik weet niet waarom. Want kijk, die abigiman take no de. A lobby brother take no de. Dami sabi taki. Kijk, veel mensen bij me zeggen, je praat te snel. Ook kinderen zeggen maar dat je vrouw, je praat te snel. Dat voelt idee. Dat moet ik. Ga ik steeds stellen. In mezelf. De Melissa nummer. Ga ik doen. Maar we gaan terug. Alvast gefeliciteerd met uw zoon, meneer Creton, die 55 jaar is geworden. En Soso Lobby en Kado Genade. We gaan verder.

Hiermee wil ik wil met dit lied even stoppen. Ik heb hem geposeerd. Lieve luisteraars, misschien bent u onderweg of zit u thuis met een kop koffie. Of bent u al druk bezig met alles wat deze dag van u vraagt. Maar voordat je verder gaat, Lobby Brother Nangasisa, wat er allemaal moet gebeuren, wil ik u uitnodigen. Wat er allemaal moet gebeuren, wil ik u uitnodigen.

is kinder jammer eerder dat dat LOW. Toch? De Heere wil dat we pas op de plaats maken, geliefden. De Heere wil dat wanneer hij tot ons spreekt, dat we met volle attentie praten. Mm-hmm. Toch? Wanneer hij aan de beurt is om te praten, want zo lees je weer Biggie Boy, een marathon. Ja, bij zo'n smaak dat je meisje met Biggie, meisje met Biggie Heer, die dat otenga dit kan je dan. Otenga dit kan je dan. Wanneer hoor je God stem, dan heeft Heer die je Biggie. Je kan een gebed, een biddende houding nemen. En zeg, Heer, hier ben ik, ik luister. En gewoon niks zeggen, echt letterlijk luisteren. If na rei, keep quiet, kira radio in a wagifi. Of zo lees je nou een discotheek in a wagifi, kira discotheek in a wagifi. En make gadot jeje taki nanga you. Lobby brother en sister, het is zeer belangrijk. Weet je soms, hè? Ben ik van huis gegaan, voorbereid. Misschien moet ik buiten Amsterdam zijn, Utrecht, den presie. Pim, go. Dan roept de Heer mij een halt toe. Dat duas kan de dora poku. Maar je stil. Dat ik hier alles aan in wagi. Dan luister ik. Dan ga je regisseer me. Dat je Carmen. Ik heb dat ik met een protocol. Maar je kan het overboord gooien, boy. We gaan hem niet doen. We gaan hem niet zo doen. Dat is, Heer, maar hoe dan? Vertrouw me, Carmen. Vertrouw je me? Vertrouw je me? Wie zeg jij dat ik ben, Carmen? En zo ga ik vaak genoeg naar plekken waar ik me eigenlijk niet bekwaam voel om te zijn. Maar wanneer ik daar aankom, dan ik ben een beetje schuw. Ik ben introvert eigenlijk. Ben ik een introverte persoon. En dan wanneer ik aan de beurt kom om te praten, dan vergeet ik mijn introvert boy. Want dan... En dan schrik ik zelf, terwijl ik praat, dan schrik ik van wat ik allemaal zeg. Want eigenlijk, ik kijk altijd eerst de kat uit de boom. Altijd. Meneer Kamper is dan niet zorg. Ik vind dat een meisje, een meisje. En dat je van weerie. No! Ik kies altijd achtergrond. Tegenwoordig durf ik wel op het voorste rij te zitten. En te luisteren. Nu ik weet dat ik met mijn telefoon kan opnemen, dan neem ik veelal op, zodat ik de ander ook aandacht kan geven. En ook de non-verbale communicatie, mijn richting wordt uitgezonden of wordt uitgezonden in het publiek, dat ik ook dat meeneem. Dat ik dat opvang en kan verwerken in mijn stuk, mijn verslag die ik elke keer voor mezelf maak. Geliefden, het is goed om God, let God. Het is goed om dingen los te laten en God toe te laten om dingen te doen in ons leven. Want eigenlijk moet u zelf afvragen, hoor ik God nog? Tussen drukte, stemmen, meningen en onze gedachten. Hoor ik God nog? Of zijn we alleen maar bezig af te vinken? En plotseling dat je body, ik had het niet. Maar je bent zo druk bezig geweest, je hart zelf kon het niet meer dragen. Die geeft een signaal dat ik, hey Carmen, luister nou, sorry. Mino mancha, die CR is te veel. Dus het is goed om een pas op de plaats te maken. Soms zijn we druk bezig met antwoorden zoeken. En vergeten we om te luisteren naar degene die al het antwoord heeft. En ik kan u vertellen uit eigen ervaring. Dat als ik iets heb geregisseerd thuis. En Gutaki Mogonawang interview. En Migona interview. Mi regisseren, mi oefenen, gokong. Geloof me, tenminste, don't rapen.

dan zit ik wel zelfverzekerd. Maar ik merk hoe ik langzaam maar zeker stiller word, omdat ik niet geoefend heb op de vragen, de onverwachte vragen die er komen. Terwijl als ik ga, natuurlijk moet je weten waar je naartoe gaat. Je onderzoekt de organisatie. Is het een match? Of ga ik daar zitten van, alsjeblieft, neem me aan, neem me aan, neem me aan, alsjeblieft, neem me aan. Maar is het een match? Pas ik binnen de organisatie? Ja, klikken we eigenlijk? Als ik dat doe en ik laat God de boel verder overnemen, ik zeg, Heer, wilt u het gesprek totaal overnemen? Dan word ik tot nu toe, in de fase waarin ik ben ik nog niet aangenomen. Maar wat ik wel steeds terugkrijg is, jij moet op een ander niveau solliciteren. Je zoekt beneden je niveau. En geloof me, dat ander niveau wat ze bedoelen, daar ben ik. Eigenlijk voel ik niet dat ik al daar ben hoor. Is voor mij een stap bovenop. En het is belangrijk om te weten dat wanneer mensen dingen zien, God staat toe. Want ik vraag God elke keer eigenlijk van Heer, maak me bekwaam. Maak me bekwaam in alles wat ik moet doen. Heer, spreek vandaag tot mij. Ik worstel met dit. Heer, spreek tot mij. Maak me bekwaam om met de situatie om te gaan. Hoe lastig ook, Heer. Ook al wordt mijn ego ondermijnd in deze situatie, papa. Maar help me. En ik zal je vertellen. De Heere geeft antwoord op een unieke manier. De Heere geeft antwoord op een unieke manier. Tot nu toe heeft elke gesprek die ik heb gevoerd, ik ben tot nu toe nog niet aangenomen als directeur van een school. Tot nu toe nog niet. Ik opereer op middenmanagementniveau. Maar iedereen die zegt, mevrouw, u moet solliciteren op bestuursniveau. Geloof me, lieve luisteraars, ik zeg dit omdat ik persoonlijk dat niet voel. Mina abi ervaring. En dat is eerlijk mijn hand in eigen boezem steken. Dus mensen kunnen dat zeggen, maar ik ben nooit bestuurder geweest. Dus van mij kan God doen, Sani. Zang, mij denk je, dat alles maar ik kan niet kan. Nee, ik wil eerst op directeurs, de schoolleidersniveau gaan werken. Ik oefen wel de dingen die ik heb geleerd, oefen ik wel uit, hè? Dus weet ik wel waarvoor ik capabel ben. En God spreekt elke dag. Waarom gebruik ik dit? Is om u te laten zien dat wanneer God een deur voor je opent, niemand het kan sluiten. Maar jij moet zelf instappen door die deur. Ja, man. Ik kan toch niet bij u thuis komen en u doet de deur voor me open en ik blijf buiten staan? Nee, toch? Dan hoe ga ik zien wat u me wil zeggen? Hoe ga ik horen wat u me wil zeggen? U wil niet schreeuwen voor de buren. En zo doen we ook met God, toch? We staan voor de deur terwijl God spreekt. Hij laat zijn Heilige Geest ons verwelkomen. Zijn gastheer doet de deur voor ons open en wij blijven buiten staan. Zo boem, ik ben hier goed. Comfortzone. Waarmee u ook vandaag worstelt, let go, let God. Wat er ook gebeurt in uw leven, blijf stil om naar God te luisteren.
Soms zijn we te druk met praten, met denken, met regelen, met zoeken naar oplossingen. En vergeten we om stil te worden. Hè? Ons hart laat ons weten dat je gaat te hard, je gaat te hard. Hè? Ik kan je niet volgen, ik kan je niet volgen. Je gaat te hard, je krijgt eerst een stikke tik, tik, tik. Je gaat naar me. Je want echt te doen. Je jump zo. Je vieren dat. Hé, pas op de plaats. Vertel ik dit omdat ik het van iemand heb gehoord? Nee hoor. Maar heb ik zelf meegemaakt. Anders mij confronteer me. Toch? Dan voel je. Hé, is de. Mijn sapipi, mijn ben de. Oh, ik ging naar Fomar. Maar ik voelde me al een beetje dizzy in, mijn hoofd. Alsof ik een beetje aangeschoten was. Maar, want ik wilde een broodje, een zacht broodje eten. En we zijn samen met mijn man naar de winkel gegaan. En vijf je me door in vol, maar me breedte dat ik me knap zie wang. Voor je karasai niet wang, wang. Of ding. Ik weet even niet hoe. Of de installatie. Gelukkig stond ik daar, want ik is zoet me zodanig dat ik bij alles leun anga. Hoor me ede. Want mijn begrijp Sam Sammy. En gelijk me at die nacht. Ik hey, vrouw, je gaat te hard. Je gaat te hard, Carmen. Je gaat te hard. Ik ben eventjes bang geworden. Eventjes. Omdat ik bepaalde signalen heb herkend. Ik ben een sakas dong, man. Maar ik dacht, no. Bijna na ten voor z'n rot ook. No, ambulance en alles wat z'n ook. En ja, ze smoken af en lukken. Met trouwen met film. No. Meisje, doe. Ga gewoon je broodjes halen. Die je wilde. En. Of die je wil. En ga naar huis. Ik was gelukkig niet alleen. Heb ik al eerder gezegd. Mijn man kwam en zei. Schat, wat is er? Ik zeg. Dit doet me zo net. Echt alsof er een naald me heeft gestoken in mijn hoofd. Zo zorgzaam als hij is. Hoe waka in haar winkel. Hoe go naar kasa opai. Hij asked me, I go. Alleen, ik moet het alleen rustig aan gaan doen. Dus die mika also was direct beddy. Direct beddy. Waarom vertel ik dit, Carmen? Waarom zeg je die mensen dit allemaal? Ik wil dat mensen bewust worden. Dat wanneer de Heer ons waarschuwt. Wanneer de Heer ons signalen geeft door middel van zijn geest. Dat we moeten luisteren. We moeten niet koppig zijn. We moeten ons lichaam, we moeten één zijn met ons lichaam. We moeten in balans zijn. Lichaam en geest moeten in balans zijn. Het is belangrijk om in balans te leven. Als je gebalanceerd leeft, dan merk je dingen gauw op. Een ander voorbeeld is, ik zit in de klas en ik kijk op mijn laptop, maar ondertussen hou ik de klas in de gaten. En dan denken sommige leerlingen dat je niet ziet wat ze doen. En dan doen ze bepaalde dingen, dan wanneer je ze waarschuwt, wanneer je ze confronteert met wat ze doen, zeggen ze, zomaar juf. Juf, ik heb niks gedaan. Zomaar. Ik zeg, oh yes, dan ben ik gek, hè. Ja, juf. Snapt u? En zo kunnen kinderen soms, gisteren heeft een leerling bij wijze van spreken die aan mij gezegd van, nou, niet bij wijze van spreken, dat heeft hij echt aan me gezegd. Ja, ik ga mijn mentor zeggen. Ik zeg, nou moet je doen. Ik zeg, wil je ook niet gelijk naar de directeur? Nee, ik ga mijn mentor zeggen. Wat gebeurt er heden ten dagen op school? Wanneer een kind waarschuwt, je hebt soms van die docenten die gaan naar school, die willen vriendjes en vriendinnetjes zijn met leerlingen. Dat kan en moet kunnen. Alleen niet ten koste van je collega.
Er is een policy dat er geen telefoons gebruikt worden in de klas. En iedere les, eigenlijk gedurende de les, noem ik Carmen dat. Dus eigenlijk bij binnenkomst zeg ik al, alle telefoons in je broekzak, alle telefoons uit je broekzak in de tas. Oké. Sommige mensen doen het demonstratief, andere ze proberen je toch uit. Hè? En lieve luisteraars, dat wat schetst mij verbazing. Dan een leerling kijkt me, a boy e pire a je lukumi. A denki mi noshi di ateka telefoon pot onder in da boy e lukumi langa. Juf gaat het. Ik dacht, Ondertussen is hij toets aan het maken, geliefde luisteraars, met zijn telefoon op schoot. U gaat niet willen geloven. Ik zeg, mag ik alsjeblieft je telefoon? Want toch aan een systeem dat je graag bent, maar is dat een probleem? Dus mi godam taki, mag ik die telefoon alsjeblieft? Ik dacht, ik wil hier lawaai. Mag ik alsjeblieft je telefoon? En hij geeft het aan mij. En wat doet deze leerling? Hij gaat natuurlijk naar zijn mentor en naar de conciërge om een klacht in te dienen. De conciërge komt met hem mee naar mij toe in de pauze. En ik zag ze staan en ik zei, heer, neem over. En die jongen, ik weet niet wat er voor die jongen is gezegd, want de manier hoe die jongen op me afkwam was niet correct. Dus ik liet de andere kinderen naar buiten gaan en hij zei, ik wil naar binnen. Ik zeg, oh, wil dan. En ik zag die conciërge hem wenken anders doen. Mijn kiel zit in de gaten terwijl ik niet rechtstreeks keek. En zo traint Gods geest ons om dingen op een andere manier te observeren zonder daarbij aanstoot te nemen. En die jongen zei, ja, maar kan ik nu naar binnen? Ik zei, wil je naar binnen? Ze kom dan. En hij komt, ja, ik wil mijn telefoon. Ik zeg, oh, je wil je telefoon? Ik zeg, oh, wil je naar buiten, want die telefoon krijg je niet. Je hebt onze afspraak overtreden. Dus ja, sorry, dat gaat hem niet worden. En met die woorden zag ik conciërge weglopen in een andere klas waar zijn mentor zit. En ik hoor ze praten en die jongen en ik alleen in de klas. En ik die jongen even aangeven van, hey, zo gaat het niet. Zo gaat het niet. Als er regels worden gemaakt, en dat is schoolbreed gedaan, en ik doe het dan in het klein, in de klas, ik benoem het steeds, ik geef kansen. Ja, juffrouw, maar ik werk en mijn collega heeft... Ik zeg, dat is niet mijn probleem. De schoolregels zijn geen telefoon in de klas. Dat zijn de regels. En hij zegt, ja, maar jij alleen bent zo moeilijk. Iedereen zegt dat. Ook je collega's zeggen dat. Ik zeg, oké. Dat mijn collega's zich niet aan de regels houden, betekent niet dat ik me niet aan de regels moet houden. Ik zeg, lieve schat, ik moet me kunnen verantwoorden. Als er iets gebeurt in de klas, ik zeg, kijk, luister. Nu gaat het om jouw telefoon. Maar stel eens voor, iemand maakt een filmpje van jou waarvan jij niet bewust bent. Stel eens voor, je zit te peuteren in je neus omdat iets je hindert. Ja, juffrouw. Ja, en iemand maakt dan een filmpje daarvan over en manipuleert het. Ik zeg, wat zou het met je doen als je zo'n filmpje terugzet? Juffrouw, dan zou ik boos worden. Ik zeg, nee. Ik zeg, denk goed na. Wat zou dit met je doen als eerste, voordat je boos werd?
Ja, zou me pijn doen. Ik zeg, nou, en dat moet ik. Ik moet daarvoor zorgen dat het bij jou niet overkomt. Niet voorkomt, maar ook niet bij andere kinderen. Dus als de juf zegt, je telefoon weg. Ja, juffrouw, maar ik was niet aan het berekenen. Ik zeg, dat interesseert me niet. En ik zal je vertellen, in een andere situatie zou ik heel erg boos worden. Ik zou boos worden, maar doordat ik God hierin heb betrokken. En ik zeg, Heer, spreek! Maak me capabel om dit op te lossen. Het is opgelost, want die jongen moest weg. Normaliter geven ze pas om 4 uur in telefoon. Maar ik heb hem volgens mij, laten we zeggen, 11:15 zijn telefoon gegeven. Om aan te geven, onderwijs, werken in het onderwijs is niet slank. Het is je, ik weet het niet. Ik ga niks zeggen, want het is gewoon mijn baan. Is gewoon mijn beroep. Maar ouders moeten weten dat hun kinderen geen koekjes zijn, hoor. Ze thuis zijn ze lief, poes en aardig, hoor. Ik heb zelf toch ook één. Thuis is een schatje, een poppetje. Als je leest wat de school schrijft, van dit niet meegenomen, dat niet meegenomen. Het stagneert je werk. Zo'n kind loopt, je wil niet dat kinderen achterlopen. Tenminste, ik verlaat mijn bed niet om kinderen te laten achterlopen. Maar wanneer God spreekt, dan zijn we zo misleid omdat we met zoveel dingen bezig zijn. Dat is de reden waarom ik normaliter stil ben. Waar ik ook ben. Kijk, ik moet nog administratie doen. Ik ben al een paar dagen geleden begonnen, maar door de drukte en de zwarte van mijn werk, die ik ook meeneem naar huis, heb ik niet alles kunnen volbrengen. Ik moet nog dingen betalen die betaald moeten worden. Dus ik loop een beetje achter. Normaliter ben ik op tijd met administratie. Maar dit keer ietsje later. Mensen, train je kinderen goed nou. Train ze echt. Want weet je, ik zal u vertellen. Soms kom ik naar huis. Ik heb niet eens meer geen aandacht meer voor mijn kind. Waarom? Je moet kinderen, die discussie met kinderen, vergat hem minomang. Want als wanneer de Heer, want soms dan zeg ik, dan, wanneer God tot mij praat, ik ben stil. Wanneer mijn moeder tot me praat, lijkt van meneer Creton Bel, ategi me. Ik ben stil, ik wil aannemen wat hij me zegt. Want inderdaad, niet iedereen is zo snel. Inderdaad. Dat is toch goed als iemandje, zoals een Sisa Ohema, mijn vorige keer. Het heeft me zeker 2 tot 3 dagen laten nadenken. Hoe ga ik een volgende keer mijn radioprogramma zodanig presenteren? Huh? Zodat iedereen mij kan verstaan, maar ook de mensen thuis. De mensen thuis. Want ik ben hem gaan terugluisteren. Inderdaad, het was heel erg zacht. Je hoort bijna niks. Is toch lekker? Dat is wanneer God mensen gebruikt. En God en ik gebruik ze zoals ze maar zei, ga keer keren. God en ik gebruik anyone. Dus die droom, haal het weg. Maar ik ga het hierbij laten. Anders gaat het nieuws van mij overnemen. Wat wil ik eerst doen? Ik ga let go, let God aan het einde. In de tweede sessie ga ik daarmee door. Maar voor nu ga ik naar dit. Dit is Radio Opo Ai. Blijf afgestemd. We zijn zo terug na het nieuws.

Mensen, ga alvast uw, hoe noem je dat? Uw pen en papier gereed zetten. Uw koffie, uw thee, uw water. Straks, gelijk daarna, ga ik, na het nieuws, ga ik het bankrekeningnummer opnoemen. Ja?

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Amen. Wanneer God spreekt, wees stil, luister en kom in actie. Dat was het voor vandaag. Kort en simpel. Wanneer God spreekt, wees stil, luister en kom in actie. Wat het leven u ook brengt. Het kan moeilijk zijn. Het kan een moeilijk proces zijn. Het kan een moeilijke vaart zijn. Het kan een moeilijke... Het zal moeilijk zijn iets wat om te behappen. Iets te dragen. Ik wil u bemoedigen. Wees stil. Luister. En kom in actie. Vul je horen met olie. En kom in actie. Ga op weg. Doe wat je moet doen. Want door stil te zijn, ontvang je de instructie. Door niet met andere dingen bezig te zijn terwijl u stil bent, gewoon hier in het nu, gaat u dingen begrijpen. Gaat u precies weten wat er aan u wordt gezegd. Gaat u precies zien wat u moet doen. En het kan zijn door middel van een droom. Dat je sribi, dat je zo'n dring. No zo'n visioen, dat want dat ineens sribi. Maar plotseling is zo'n heerbeeld. Ik kan dit ook wel sma, wat kan met jou? En als ma op een, all of a sudden, plotseling, als ma op een tori nanga jou. Zang, you want sabi. Zang, you nanga gadotaki. Ik wil u bemoedigen. Wanneer God spreekt, wees stil. Luister en kom in actie. Dat is mijn boodschap voor vandaag. Dat is een bemoediging voor u allen, maar ook voor mij, de boodschapper. Ik moet dat ook doen. Want het ding is, practice what you preach. En also, im do sa je taki na nga taki sa je do. Daarom ik mi lop saran an tongo. Gim mi saran an tongo. Wan dam sapi dam mi no kamek no an foutu. Ik weet veel Surinamers, vooral de sprekers, vinden dat Surinaams het niet doet. Maar weet u, als je niet kan omarmen wat van jou is. Hoe wil je vertellen? Wie je bent. Ik omarm waar ik vandaan kom. Ik ontken niet waar ik vandaan kom. Daarom hou ik van die Serenantongo. Want Serenantongo, dat is wie ik ben. Ik ben een dochter van de Allerhoogste. En die heeft me in een huis geplaatst waar een Serenantongo werd gesproken. Nederlands was onze voertaal in huis. Wanneer mijn ouders spraken tot ons, was het Nederlands. Maar Serenantongo, als ze iets wilden verduidelijken, dan moest je als kind gaan begrijpen wat ze bedoelen, maar je mag het niet spreken. Hè? Oké, dit is hoe ik ben. Maar luisteraars, we zijn beland in het tweede gedeelte van Radio Oppo Ai. Ik hoop dat u inmiddels al uw pen en papier hebt gepakt, zodat ik u de bankgegevens kan geven. En ik wil u vragen om goed te luisteren, dus wees stil. Luister. Kom in actie. De bankrekeningnummer van Radio Oppo Ai is... NL 24.

safe and yeah. Nathan Safen.

Ik ga hem voor u, die heeft geschreven, even herhalen, zodat u kan kijken als u alles hebt opgeschreven. NL 24. ASNB.

0: Oké? Ik ga het even opnieuw doen, want ik word hier gecorrigeerd. NL 24, Anton, Simon, Nico, Bernard. Het gaat om de ASN Bank, toch? Dus Anton, Simon, Nico, Bernard, de B van bank. Maar ik zeg Bernard. Ten behoeve van, dus dan schrijf je afgekort TBV, ten behoeve van Radio Oppo Ai, TBV, Radio Oppo Ai, op naam van Henry C.L. Ik ben Henry. Mijn meisjesnaam, mijn moeders meisjesnaam is Henry. En de C staat voor Carmen en de L staat voor Letitia. That's all. Ik hoop dat ik u op deze manier heb bediend. En ik dank u wel dat ik u op deze manier mocht en kon bedienen. En als ik toch nog zo snel ben geweest, dan bel mij privé op 06-14-86-92-99. Dat is mijn privé-nummer. Dat aan het telefoon dat die mee wakker bijna alasie. Want temes ribi, dan is het wel naast mijn bed. Maar kan demi no tikking if sribi tjir mi toonsi. Als ik echt heel veel slaap heb. Kan het zijn dat ik hem niet opneem. En als ik voor de klas sta, neem ik niet op. Als u me een bericht stuurt, reageer ik wel daarop. Ook al sta ik voor de klas. Radio Open Ai, goedemorgen.
1: Goedemorgen, lieve Carmen. Hoe gaat het?
0: Het gaat goed. Hoe gaat het met u?
1: Het gaat nu stukken beter.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben eigenlijk bijna 3 weken nu even ziek geweest.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu gaat het echt niet beter. Thank God.
0: Oké.
1: Okay. Ja, de weersomstandigheden ook, hè. Het is mooi weer, maar we vergeten ons in het mooie weer, hè.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan een beetje mensen met een minder goede weerstand, kan het soms verkeerd aflopen. Mm. Maar goed, ik ben er. Matan kan tribon, ik napu arutu tranga, anefados.
0: Amen, zo is dat.
1: Ja. Nou, ik bedank je weer voor je mooie Oppo Ai.
0: Mm-hmm.
1: En oh ja, deze bankrekening is toch dezelfde wat ik heb?
0: Ja.
1: Oké, dus want ik heb niet genoteerd, ik denk, want ik heb het al.
0: Mm-hmm.
1: Dus nee, dan weet ik dat het nog steeds hetzelfde is. En ik wens je een mooi weekend met je gezin.
0: Dank je.
1: Kinderen, kleinkinderen, je partner. En ik groet iedereen die op luisteren zit. Ik feliciteer de jarige van de afgelopen dagen. Gisteren was mijn idool jarig. En dat is Yvon Mayen van Tabaku. Mm-hmm. Hij is 60 jaar geworden. Staan Mayen, wat grote jongen, grote man. En ja, ik wens hem een hele goede gezondheid. En vooral een succes. Dat alles wat hij doet, dat het succes altijd aan zijn zijde mag zijn. En de andere die ik niet bijna heb genoemd, ook gefeliciteerd en een goede gezondheid. En de zieken, wens ik een heel voorspoed beterschap. En ik noem geen namen hoor, want heel veel mensen zijn ziek. Dus alle mensen, inclusief mezelf, wens ik een goede gezondheid en bedroefden en heel veel sterkte in deze donkere dagen. De familie van de heer Weibold wens ik heel veel sterkte. En van de familie van de heer Bleed, Marijn, goede familie, ook heel veel sterkte. En alle anderen een atrangama want lekki e kon en gado e ondersteun vakwe tak ni gado e fabien de mi mi je krijgt de kracht hoor hoe moeilijk het ook is.
0: Amen.
1: Dus daarom zeg ik ja, het is niet goed, maar laten we elkaar meer respect tonen en vooral waar je kan die lobby. Je kan niet van alle mensen houden, want dat is niet norm. Dat is niet goed. Daarom zeg ik altijd, ik hou van bijna alle mensen, want ik kan niet van alle mensen houden.
0: Mm-mm.
1: En ik vind het ook niet erg dat alle mensen niet van me houden, want als ze 10 niet van me houden, dan is het nog niet de wereld.
0: Mm-mm.
1: Niet van me houden.
0: Zo
1: dus
0: is
1: daar
0: dat.
1: Lig ik nooit wakker van. Ik word alleen maar sterk en opletten.
0: Amen.
1: Weet je, met peer potie foto, meneer vrede voeten, dat ga je niet gaan doen, jongens. Nee, ik heb daar geen tijd voor. Ik zeg elke dag, go door één deur, oma ondersteun elkaar. Met ugi elkaar a grani, dat die lobby aan het spekje. En dat mevrouw Creton, Odie, Ellie, Elfriede, Orkan, Tante Loes, meneer Martel, Jerry uit Spanje, heb ik lang niet gehoord, meneer Frey. En zo wens ik allemaal Lilian Deekman, hoe gaat het nu met je? Ik wens alle mensen, min of Karineng, nog 4-1 Fassi, want min of elkaar zo meneer. Alle luisteraar, want die zijn er veel. Wanneer je loopt, of dan hoor je mensen luisteren, maar ze bellen niet, ze laten het aan mij over. Dus dan groet ik alle luisteraars. Ik groet Toet ook. Ik wens er ook een mooi weekend.
0: Amen.
1: En sorry, ik ga je lijn niet langer warm houden. Goedoe. En zuster Carmen, je weet het. Ik ben ook fan van jou. Dat weet je toch?
0: Dat weet ik zeker. Dank u wel.
1: Ja, dus ik beloof niet. Ik laat je weten wanneer ik weer in de rij van Sinterklaas ga staan.
0: Prima. Dank u wel alvast.
1: Oké. Okay.
0: Dank u.
1: Doei.
0: Hetzelfde. Doei. Ja, lieve luisteraars, het is belangrijk om open en transparant te blijven. Wees stil, luister en kom in actie wanneer God spreekt. Snapt u? Het is mooi om te zien. Ik wil iets met u delen. Een oppo ai is mij overkomen. Dus alles aan samen voor het tijdje. Anos massa nina. Amitimi. Vorige week, Lobby Wang deed mijn laptop deed raar. Dus, want ik heb een antivirus op mijn laptop. Dus mijn laptop deed raar. En ik kreeg te veel. En ben ik op Google gegaan. Ik heb een nummer gevonden. Dan bel haar nummer. Mevrouw, meneer, hoe arki boensamo tegunu is mij overkomen. Amitimi. Ik bel, in mijn beleving, bel ik met McAfee. Want dat is wat ik heb, McAfee. Mensen. En die meneer aan de andere kant sprak alleen maar Engels. Oké, mijn Engels, in gebrekkig Engels, ja. En op een gegeven blik heeft die meneer gezegd, Om mijn e-mail te verifiëren, moeten we via mijn bank gaan. Toen de alarmbel op een knappe wante tang, de antenne. Misschien wat rollen ready vragen. Ik ga toch door hoor. Misschien ready vragen. Ik ga toch door. Dat ga ik nu vertellen. Mensen, eerste instantie. Mijn man en ik, we hebben het gesprek verbroken. Want ik dacht, nee, dit voelt niet goed. Oké. Toen ben ik weer naar Google gegaan. Dan ben ik op een 020 gekomen. Dacht ik, ah, lekker in Amsterdam. Dan kan ik die mensen bellen. Kan ik Nederlands praten. En dan, mijn man heeft een 0900 gebeld. Ik bel een 020 nummer. U gelooft het niet. Ik hoor bijna, eigenlijk exact dezelfde stem. Maar alleen mijn hersen wilden het niet goed registreren. En ik leg die man uit, zeg van, ook weer in het Engels. Ik leg die man uit, maar dit keer sprak hij beter Engels, was ook begripvol. Mensen, dan een kies me dan een strategie. Hierin, ja, weet u mevrouw, dat was mijn collega die met u sprak. Want waarom? Waarom doen we dit? Iedereen kan zeggen dat die account van hun is. Dus vandaar dat we dat doen. Mensen, om een lang verhaal kort te maken, lobby brada na Sisa. Dan meneer, takia, dan moet je toch, dan mijn berekening schrijft dat ik ga het safe spelen. Ik gebruik mijn identifier van ABN AMRO. Ik gebruik mijn identifier. Want misaptaki, daar ben ik een beetje safe. Want minocha denk op mijn salaris tot voor de grabalapuru. Maar ik ga kijken waar ik een beetje safe ben. Maar zo safe was ik niet, lieve mensen. En ene misschien Albert Heijn. Misschien rekening Albert Heijn. 150 moto. Misschien in paniek begon ik alles te blokkeren. In paniek. Alles te blokkeren. Me blokkeert en blokkeert psa. Beld gelijk met de gelijk. Terwijl ik die man aan de telefoon hield, was mijn man bezig met de bank. Om uit te leggen wat er gaande is. En ik weet niet of je het weet, maar als je geld weg is je geld weg, hoor. En ik begon te blokkeren. Maar nu, de bank wil verifiëren. Dus het is een lange ochtend geworden. Die maandagochtend. Is een lange, zure ochtend voor me geworden. Dat eigenlijk, ik moet brieven gaan schrijven. Mailtjes gaan sturen naar instanties. Om aan te geven wat mij is overkomen. Ik had zoiets van, dit is een oppo ai. Want waar ik dacht, ik heb met de juiste persoon ik ben met de juiste persoon, de juiste instantie in gesprek. No way. Toen, op een gegeven moment, nadat ik alles heb geblokkeerd. En wat ze ook doen, die mensen zijn agressief. Oh my goodness, lieve luisteraars. Die man begon te schreeuwen tegen mij aan de telefoon. Ja, maar dit is... Ja, en ik zeg dit, en hij zegt zo, en hij zegt zo, you have to do this. En hij heeft mijn laptop, want hij had een soort... Even hoor, ik ga even wat vragen. Dan kom ik terug.

0: En toen wat ze hebben gedaan, ze hadden onze laptop in. Eigenlijk hebben ze dat van tevoren gedaan hoor, maar dat hadden we niet door. Door een soort ultraviewer te installeren op die laptop. Dus was onze laptop, ze hebben dan, ga herhalen wat ik net zei. Wat ik niet doorhad, is dat ze door een ultraviewer te installeren op onze laptop, was onze laptop in beheer door hun. Dus we konden hem niet uitzetten. We konden niks. Helemaal paniek in ons huis. En toen ik uiteindelijk was spraken met de bank. Mijn man was bezig met de bank te praten. Ik heb toch neergelegd. Want ik heb met mijn telefoon gebeld. Maar met mijn laptop ben ik bezig geweest. Heb ik neergelegd. Heb ik toch even gekeken naar iets van McAfee waar ik het kan vinden. Heb ik McAfee zelf aan de lijn gehad. Nederlands sprekend. Heeft voor me gecheckt. Heeft ook weer gekeken. Heeft gezegd, nee mevrouw, uw laptop is nog is in beheer van hun. En zo heeft die man met mij dat ding doorgelopen. En konden we het bestand wat ze hadden geïnstalleerd op mijn laptop, konden we het wegwerken. Dus ik wil tegen u zeggen, wees alert en waakzaam. Want den boy gauw. En ik zeg je, het doet pijn in mijn zak. Ik kan niet schreeuwen, maar ik moet het delen, boy. Ik moet het delen. Ik moet het delen, want dat ding is, ze zijn rap. Ze zijn echt rap. Dat ik heb een beetje tranen in mijn ogen. Dat ziet u niet, maar dat doet me wel wat. Omdat, weet je, dat de wereld zo naar is geworden, dat doet pijn. En misschien zou het geld me geen pijn doen als ik een heleboel had. Maar je werkt zo hard om de dingen te doen, hè, die je moet doen. De kosten die je moet maken. En dan zijn er mensen die gewoon tot hun beroep hebben gemaakt om anderen op te lichten. Dat doet pijn. Ik ga niet voor u jokken. Dat doet pijn. Daarom zeg ik ben een beetje gestopt. Ik moest dingen doen en in paniek. Ik kon niks meer. Want de bank had ons ook gezegd, even niks meer doen. Even alles loslaten. Dus ik moet sowieso, vandaag is al 3 oktober. Oh ja, Rieke van Philip is vandaag ook jarig. Ook van harte gefeliciteerd, Rieke, als je mij hoort. En ik moest dingen loslaten. En heb ik ook gedaan. Ik ben gaan werken. Oh, iemand belt. Momentje. Radio Open Eye, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, de Carmen.
0: Ja, bigodo. Mille spiekie.
1: Alles goed?
0: Op zich wel hoor, maar ik moet nog even bijkomen.
1: Ik wil maar verder gaan. Ik hoor je zeggen van het in die oplichters van de laptop en de telefoon. Hebben ze straks al eerder voor jou afgetrokken?
0: Ja.
1: Heb je niet teruggehaald?
0: Nee, je krijgt het niet terug.
1: Maar bank moet het doen eigenlijk.
0: Nee, de bank heeft gezegd, ze hebben wel meegekeken, zijn nog bezig met onderzoek, maar je krijgt het niet terug.
1: Maar bank moet het doen eigenlijk.
0: Nee, de bank heeft gezegd, ze hebben wel meegekeken, zijn nog bezig met onderzoek,

0: ja vind hem bekend, maar ik wil je ook feliciteren.
1: Dank je.
0: Met je verjaardag is vandaag.
1: Ja, mijn man.
0: Piep,
1: dank je wel.
0: Jij bent ook jarig met je man, maar gewoon. Maar jij bent aan de andere kant, Simon is ook jarig.
1: Ja, zeker weten.
0: Maar ik praat niet, maar ik ook moet zeggen van een garbage sade. Dus dan ben ik ook blij dat ik kan praten, want die opportune moment, ja, je was stem, maar want normaal is dat je ja stem, dat wil zeggen dat het bij hem gaat. Dus dat was voor een probleem, voor een eentje aan elkaar met deze mensen, dus dat kan je me laten.
1: Amen.
0: Oké, dan ga ik verder. En iedereen die op luisteren zit bij de open eye, wil ik groeten. Mijn makkala's van de samen naar de oude bakari, door toen naar de makkala. Maar ik goed, wel een oma, goedemorgen. Ik wens je een zekere zaterdag en een zekere weekend. En zo. En verder wil ik mijn nekje Leo Deekman groeten. En wees dat het te wensen, ze toch een beetje ziek. Maar een tijd ben ik daar door de knap op. Leo Deekman met familie daar allemaal. Sherida en Kathleen en al die andere families van mij. Groetjes ook met je bakboord en zo, maar op. De baro ook die schrift, ik krijg ik heb mijn negligent die nog een beetje ziek is. En dan, ik hoor een mevrouw, Nana, Obrewa niet. Wat is met die mevrouw aan de hand? Goedemorgen, Nana Obrewa. Ik hoor je niet, goedemorgen. Ik ben goed, ik zie groeten voor jou door de telefoon. En ik zie groeten ook van mevrouw en Roos van Kapelaar de IJssel. Emma de Vrij. En al die andere blijven is. Groeten allemaal. Ik heb me betrokken van mevrouw Carmen. Heel sterk, want die jongens van de school zijn echt brutaal soms. Ze willen niet luisteren. Maar je hebt gelijk, pak je hart aan, want jij bent de lijster. Je moet die je daar les en dan komt dat wat naar beneden. Dat wat naar beneden toe, maar ze moeten luisteren naar jou. En dat is het toch?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Mooi. Dus jij en je kinderen die vandaag gaat vieren van je man. Ik wens je veel felicitatie vandaag. Veel plezier, veel kracht op zaterdag. Dus ben ik af en toe ook aan boord, Juno.
1: Dank je.
0: Ik wens mijn kinderen. Allemaal kinderen, kleinkinderen van mij, familie Bakboord, Dinkman, Keesburg van Engelen. En ja, Alta, Slinkburg, goedemorgen. Ik zei misschien straks horen of andere keer. Ik wens jullie allemaal gezegende zaterdag, gezegende weekend. Het was heel september, was het mooi weer. Oh, mijn breedje dan, mijn moeder samen met Sabaya, want ik ben via toe. En ik ben 81 jaar geworden, 32 jaar terug. En vanaf die vast dat jij wel weer mooi tenen werd, ik ben blij toe en voor jou man vandaag ook mooi weer.
1: Ja, zeker, dank je wel.
0: Ik heb je rekening gehoord, dat heb ik al lang, want ik stuur altijd een eind van de maand als ik ook ontvangen heb.
1: Dank u.
0: Iedereen een gezegende dag vandaag, die op les zit bij jouw radio en op AI. En met alles al gaan boeken, allemaal lang.
1: Amen.
0: Dus van Dams, Deekman. Goedemorgen. En iedereen die op luisteren zit met Baro die bij jou. Oké, meneer Vrij, heb ik dat genoemd nog?
1: Ja.
0: Adams, goedemorgen, gezegde zaterdag. En ja, ik moet ook groeten. Die mensen van Kraka, bij me daar, Brouwer Griolen en Kroep. Ik wens jullie allemaal veel sterkte en gezondheid en graag. En het mooie weekend voor jullie allemaal. Ik blijf wel luisteren op mijn kanaal, niet aan toezien, we horen alleen. Maar ik blijf wel luisteren op mijn kanaal, mijn fijne dag straks.
1: Dankjewel.
0: We zien met de man samen, oké?
1: Okay? Dank je. Doei. Ja, luisteraars. Ja. Vroeger kreeg je het terug. Maar tegenwoordig niet meer. Wat ik heb ook gezegd dat de bank daarvoor moet gaan opdraaien. Daar zit ik niet op te wachten. Maar weet je, die andere die moet verdoren zeggen, zo maar niet, de nootjes mee. Nou, dat had ik ook gezegd. En nog erbij, als ik mijn gevoel de eerste keer had gevolgd, was dit niet zo ver gekomen. En daarom steek ik mijn hand in eigen boezem. Als je merkt, mensen willen je omleiden naar je bankrekening. Want weet je wat ik zag? Ik zag 000. Dus ik dacht,

0: Hallo, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen, hoor je mij?
0: Ja, hoor.
1: Ze zijn klaar met Odi Odi.
0: Odi Odi.
1: Odi Odi Nala C. En ik hoop dat ik goed overkom, hoor, want die mensen komen niet 100% over, hoor.
0: Nu nog niet, want ik laat iemand anders mee luisteren en diegene zegt dat
1: degene... Ik hoor jou wel, ja hoor ik wel.
0: Oké.
1: Okay. Ja, de eerste persoon was nauwelijks te verstaan.
0: Oké.
1: Okay. Maar dat heb ik ook gehoord, kan je wel een beetje verstaan. Ik heb net ook gehoord, ook een beetje, weet je, maar ik weet niet wat er gaande is. Want je hebt momenten dat je die mensen wel, die bellen, kan verstaan, maar jij bent meer verstaanbaar.
0: Oké.
1: Okay. Dus wanneer die mensen met jou praten, dan geef jij wel antwoord. Maar wij die thuis zijn, begrijp je? Voor de helft.
0: Oké. Okay.
1: Juist, ik dacht ik moet het doorgeven dat je het weet.
0: Oké. Okay. Ja. Gaat u gaan. Ai,
1: Odi Lala C. Tell you see one you day broke. En als zo'n kengi gron tapu. Wie moet dat ik gado tanyi? Die kadaki? Na hewani? Vele zijn naar weg geweest. En zijn niet meer opgestaan. Of ze gaan naar het kerkhof. Of naar het ziekenhuis.
0: Ja.
1: Ik ben blij dat de heer Laurens Nede, mijn goede, mijn honey pony, krachtig in de Duro DDC. Dan laat ik voor je dochter. Ja, Sani de Carmen, nou met mijn tak Sani. Carmen de op een pas. Nou met mijn tak Sani. En misschien go.
0: Oké.
1: Kom de robo nou nou de.
0: Ja.
1: Carmen, je verstaat code.
0: Helemaal. Helemaal.
1: Hey, misakaya, yes, naughty, yes, naughty, dan verstaat dat, hey. Artiste Udoro Café C. Carmen, artiste met draai luko. Miau, miau bij de zoek. Miau bij de zoek, mine du sama noti. Maar gado, en luko fmi, minsa ome wata ome squala. Je kan je neem buko, kino sref no sari. De kik mi sref no sari, te is mata et mi met banti. De banti ego seri. Mek sama lit mi met rus. Je wat kijk in het mensen. Trebwa waka, trebwa presi. Ala maki anomaki. Ala pirti fanola fute, gwa waka no dugrini. Trolley. No so waka na hai baka imitas. Mano go dugrini da presi, wan. Dat ode you an a... You an a... An a... Fales ma abasari taki. Dat ode you an a...
0: Next laugh.
1: Dat ode you edati.
0: Mm-hmm.
1: Je verstaan toch?
0: Mm-hmm.
1: Kijk in de Carmen. Lee de voru tike na die ore kapi, maar mischerp. Mischerp, tamman en trein aan mij. En bij, ook tike je zelf door, mis daar aan mij, misschien wat dringen, ja, met teke bonke, die bij daar was maar ook toe. Dat hoe onze, hoe dat wat je door zo. Drie daar door ze, hoe de inse en die dan ook toe. Ik wist ook waar door ze, hij heeft de zaas als maar grabo, hij dringen. Carmen, de kwaa je je kon aan tapen, graba je glasje uit de anu. Met dat gym gerin heb je nog die, en die gym met dat gym heb je, met dat heb je bonken we. Ik meen het met mensen. Den die neem meen aan mij, mene bada, big is maar de idee ofzo, maar big is maar die mikaap ook toe. Ik was gister bij mijn zus op feest, nelke tam. Ze zag aan mijn minja dat mama, als ik zie euro maken, euro schrijf ik even voor euro. Mijn snoepen, ben jij via du, ben jij die zubi. Niet voor hem is ready. Maar wat ik wilde zeggen, hoe gaat het met mijn meisje? Met mijn meisje.
0: Ze maakt het goed.
1: Hij ook gefeliciteerd met je man, hè?
0: Dankjewel.
1: Mijn zus en Nelleke was gisteren ook jarig. Ja, ik feliciteer je ook met mijn lief. Want wij hebben broer Olly, ben je ook de 25, hè?
0: Ja, zeker.
1: Juist. Die nog vergeet dat hij is ook samen met een broertje van mij.
0: Mm-hmm.
1: Een broertje van mij. Stella is ook 25. Ai, maar daar is niet aan, man. Ik heb ook wat voor je overgemaakt.
0: Grantanje.
1: En ik heb je dochter, mijn vriendin. Ja, mijn vriendin, mijn meisje. Heb ik ook wat beloofd. Ja.
0: Dank u.
1: Ik zeg je niet de helft is voor haar.
0: Dank u wel. Dank u wel.
1: De helft voor jou, de helft voor haar.
0: Dank u wel. Dank u wel.
1: Is dat toch? Is was, maar ik kreeg je wat nodig in me. Met dat noem je nog mij. Met dat ik aan zijn bij wat afvier. Met dat weet je wat. Met dat mooie primair de helft. Als je wil, dan ga je samen Carmen. Samen doen jullie zwaar zo die deden aan mijn bakker. En wat raak hij? Zo'n te met pura wat raak hij, maar de kaart die deed niet. Jus rep nee kon baby. En wat raak hij nee kon por mi fessi. Never. Ik is te mijn doro, mijn chapriciri, of zomaar zo'n idee. Want het leven is een lachende traan. O, ook to abono, ook to inabere. Maar alibi is een lachende traan. Ja, brada neide, bere, dochter. Is dat
0: niet
1: toch? Vrij jong. Ik kan me voor jaren. Ik kan me voor jaren. Ik kan me voor jaren. Nou, alleen, kijk eens kado. Ik kom op die adres. Met de ding 80 lezen. En we zijn ook die Julian Deekman ook toe. Met de Julian Deekman, Seki. Julian. Nolib is Revi. Seki. Die kan zich alle peertje van alle voet.
0: Zeker niet. Zeker niet.
1: Dan neem maar bij, kan er dan kakken, want als je kakken doet. Dan ik val ik aan je maar. Dan pak ik haar aan je maar. Dan wil ik haar aan je maar. Dan ik haar aan je maar.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: En de familie.
0: Dank je.
1: Odi, odi.
0: Doei, doei. Doei, doei.
1: Doei, doei. Tot bellen.
0: Jazeker, dank u. Ja. Ja, lieve luisteraars. Wat ik ook wil zeggen. Wat ik vergeet te zeggen. Ze kopen cadeaukaarten, hè. Bij Albert Heijn. Dat is wat de politie en ABN AMRO Bank ons wisten vertellen. Dat ze nemen direct, en ik weet niet hoe snel, maar ze zijn verschrikkelijk snel. Direct elke keer 150, 150, 150, 150. En ik bedoel maar, we moeten bestand worden tegen deze mensen. Echt, ga na het moment waar ze maar lego, als maar een tikkie je laptop over... Niet toestaan. Niet toestaan. Het is moeilijk deze tijd. Want alhoewel we voorzichtig waren. We hebben nog aan diegene gezegd. Van, ja, maar waarom wil je onze laptop overnemen? Ja, maar dan kan ik u helpen. En degene deed alsof die verstand had over McAfee. Dus lieve mensen. Laat je niet manipuleren. Laat je niet... Voor de gek houden. Weet je, een ammonie schreef je op zich ammonie. Nu er had me. Alleen, ik moet wel regelingen gaan treffen. Maar het komt wel. Het komt wel. God gaat voorzien op een bovennatuurlijke manier. En ik ben wijzer geworden. Ook hierin. Wij zijn wijzer geworden hierin. Want we waren samen. En dit hebben we echt samen beleefd. En we hadden zoiets van... My gosh. Onze dag was heel stil. Volgens mij... Als een nakmiwan griep voor een paar dagen... Was ik heel erg stil. Maar om aan te geven... Dat God goed is. En we gaan... De Heere loven en prijzen.
2: That where the Spirit of the Lord is, there's freedom tonight. We have already invited His Spirit.

Dit is echt ook een gebed van mij naar alle mensen die ziek zijn. Dat nodig God uit om deel te hebben in alles.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Het aantal dieselpersonenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Directeur Linda Boot noemt de uitkomsten kwalijk en zegt dat bepaald gedrag echt niet meer van deze tijd is. Volgens het onderzoek voelen medewerkers zich niet altijd vrij om misstanden te melden. De RET zegt maatregelen te nemen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 vannacht op de Oostmolenwerf. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 30-jarige bestuurder van de auto is aangehouden en de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: naar Suriname of van Suriname naar Nederland, dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
1: We zitten fijntjes.
0: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
1: Hartje bimmeren.
0: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise NBV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise NBV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stofvoeten, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard?
4: We zijn er weer, Oedebaka.
5: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss aboma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
4: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gils.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Nou ja, maar goed. Nou, het kabeltje van mij doet het in ieder geval niet. Dus dat ligt niet aan het systeem, maar meer aan de draad die aan de telefoon... Dus dan ga ik het heel anders uitproberen. We gaan eventjes naar een ander nummer luisteren. En dan gaan we verder weer. Even kijken. Misschien kan jij iets over de spirituele markt vertellen. Kan ik tussendoor hier even heel snel de kabel aansluiten? Ja, eigenlijk nog niet, maar we moeten eerst een fragmentje of een nummer van Norman draaien. Maar kan nu even niet, vanwege de bekabeling.
1: Ja, doe jij maar even rustig jouw techniek. Het komt
0: is goed, top.
1: Goed. Maar, ja. Ja. Nou, goedendag luisteraars. Fijn dat jullie er weer zijn. We hebben vandaag even een iets andere introductie wegens omstandigheden hier. En, maar we laten daardoor de pret niet drukken. We gaan gewoon lekker starten. De afgelopen 2 weken zijn zo snel voorbij gevlogen. Ik zei net tegen Roger van, het leek net op de dag van gisteren dat we de laatste uitzending hadden. Het was een persoonlijk vond ik het een geweldig mooie uitzending. Ik had zoveel te vertellen. Ik kwam gewoon er niet aan toe. Als er, het is maar dat er een andere programmamaker al gepland stond. Anders zou ik hem gewoon nog een uurtje doortrekken. Zoveel had ik te vertellen. Maar we gaan gewoon straks na het muziekje gaan we weer door. Roger, ben je zover inmiddels?
0: Ja.
1: Ja? Oké, nou.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Gramogu, gramogu. Ik denk, hé, hey, wat is deze van aan de hand vandaag? Ik laat mijn tong lekker rollen, want het leven is om te rollen en te bollen. Laat het zo maar zeggen. Ja, het is een heerlijke ochtend. En hé, hey, we mogen blij zijn met deze tijd, jongen. Het is begin oktober en het is nog hartstikke warm buiten. En dit weekend belooft ook weer wat, dat het gewoon lekker een 20 graden, 21 graden wordt in de middag. Dus hoe lekker is dat? Hoe lekker, hoe heerlijk is dat? En je ziet ook, mensen zijn nu weer aan het schoonmaken, de herfstperiode. Ik ben ook aan het schoonmaken, mijn voor de deur ziet er niet uit. Alles eruit gegooid, keuken ontspullen. Dingen die ik langer dan 2 jaar niet heb gebruikt, heb ik allemaal bij grof vuil gezet. Hoe waardevol soms dingen ook zijn. Sommige dingen, die zitten gewoon als een soort bongero daar zo. Ik pot wel aan na citee, ik kan wel in sekong, weet je. Hey, het was heavy, maar we zijn nog steeds bezig. Waarom? We gaan de winterperiode in. Is de herfst, de winterperiode. Maar dan ga je binnen zitten. En dan wil je ook dat je huis lekker is. Niet te veel troep. Weet je, wat we houden van kopen. Het is bewezen dat wij zwarte mensen, wij buitenlanders, laten we het groot houden, buitenlanders, maar vooral die zwarte mensen, ik zeg het gewoon. We houden van geld uitgeven, winkelen, alles luisteren. Eerst aan boek kopen, ja. Mijn potte in elkaar zegt, en het is friari, toen ga niet aan friari, trajari, dan abinkaba. We houden ervan. Eindstand is die friari er. Het is vergeten, want het is onder in die kas gebleven. En het stapelt zich op met degene die dat jaar erop verjaardag zijn. En er komt alleen maar meer bij. Je ziet het ook als we naar feesten gaan. We moeten altijd een nieuwe dress hebben. Ja. En we vergeten ook dat we kunnen recyclen. Bijvoorbeeld van, oh, dit had ik gisteren aan naar het feestje. En die andere had ik vorige week aan. En deze had ik vorige maand aan. Die van vorige maand. Nou, je kan wat strikjes erop zetten. Een kettingje. Misschien heb je een oude ketting thuis die kapot is. Je knutsel even voor die tv. En je hebt een heel nieuw pakje die niemand heeft gezien. We moeten ook leren om met van een iets oud iets nieuws te maken. Daar helpen we onszelf ook mee, maar we maken er ook een betere wereld. Weet je, want dan kunnen we vinger wijzen over, ja, het gaat slecht in de natuur, maar wijs die vinger ook naar jezelf en dan ga je even kijken van hoe, ik ben hier met Takkie. Ik hou van ook wat spullen kopen, ja, hè? Nee. Maar ik heb ook geleerd om naar rommelmarkten te gaan, weet je, en dan leg ik gewoon bepaalde dingen neer. En dan kopen andere mensen het, die het nog leuk vinden. Het krijgt een tweede leven. En ik heb er een klein bedragje voor me. Niet hetzelfde wat ik heb verdiend. Maar het maakt niet uit. Want als ik het weggooi, dan verdien ik helemaal niks. Als ik het weggeef, krijgt het ook een tweede leven ergens anders. Maar soms ook goed om te denken van, hey, dat ding ziet er nog goed uit. En ik kan er misschien nog een paar eurotjes voor krijgen. Waarom niet? Het gaat lekker in de spaarpot. En dan kan je het opsparen en kijken. Mijn sokken hebben gaten. We kunnen nieuwe sokken kopen. Mijn onderbroeken. Ik heb nieuwe onderbroeken nodig. Want ze zien er niet meer zo. Het zijn allemaal dingen die je kan aanvullen. Weet je? En zo willen we eigenlijk. Het is een jaar 1, toch? En dat betekent, je moet gaan nieuwe dingen, je moet gaan starten. Je moet schoonmaken, alle oude bongeren weg. Ook niet dat het jaar 1 is voor andere dingen, maar ook dat je in het jaar 1 gaat staan om te begrijpen van, hé, we gaan nu bijna naar het volgende jaar. Wat wil ik meenemen en wat laat ik? Ik heb een nieuwe start gekregen. Ook je ziet ook ruzies, nieuwe start, weet je? Praat dingen uit. Het is veel beter. Je hoeft dan elkaar niet misschien te omhelzen. Maar als je het volgend jaar iemand tegenkomt waarmee je het jaar die voor bijvoorbeeld niet sprak, is het hartstikke leuk om te zeggen hi of een knikje. Het voelt beter dan boos te kijken en denken van, ah, je hebt me iets aangedaan. We doen allemaal een ander iets aan. Als het nou bewust is of onbewust. Want we vergeten één ding. Wat jij leuk vindt, hoef ik niet leuk te vinden. En wat de ander leuk vindt, hetzelfde. En daar vergissen we ons in. Van ja, ik doe nooit iemand kwaad. Onbewust doe je iemand kwaad. Ik doe geen vlieg kwaad. Nou, je doet wel een vlieg kwaad. Want als die vlieg voor je is, klap je hem. Dus je hebt hem ook iets aangedaan. Dus we doen echt. Klinkt hier stom wat ik zeg? We doen elkaar onbewust soms iets aan. Soms zeggen we net iets verkeerd wat die ander niet wil horen. Je bedoelt het wel niet zo, maar het komt in de oren van de ander, komt het anders over. En dan heb je onbewust iemand toch iets aangedaan. Je hebt iemand helemaal uit zijn balans gehaald met dat ene woordje of die ene zin. En jij vindt het nou, ik vind het normaal hoor, want ik heb niks gedaan. Maar bij de anderen was het net iets verkeerd aangekomen. Dus onbewust heb je iemand iets aangedaan. Dus ja, we maken, we doen soms dingen die minder leuk zijn. Maar staat er ook, dus, oh, ik had het niet zo bedoeld. Een sorry neemt niks weg. Maar meen het ook, weet je. Mensen zeggen, we willen een betere wereld. Maar een betere wereld begint bij jezelf. Dus als je bij jezelf begint om dingen te corrigeren, dan maak je een betere wereld. En sommige dingen gaan gewoon niet. Sommige mensen kunnen niet meer met elkaar. Kunnen niet meer met elkaar leven. Weet je. En op deze spirituele markt die we morgen hebben, daar kan je komen proeven. Je kan komen leren. Je kan komen kijken, ben je uit balans. Om jezelf weer even in balans te krijgen. En dat wil niet zeggen, als je nu 3 maanden in balans is, dat je niet na een tijdje weer moet gaan kijken van, hey, want je ziet het ook met je als je schoenen aantrekt. Op een gegeven moment verslijt die zool. Zo gebeurt het ook met ons. Want op het ene moment zijn we heel erg in balans. En dat kan iets zijn wat je uit balans brengt. Dan zijn er middelen om je weer even terug te roepen. Hé, hey, knap. Sta met je beide benen op de grond. Weet je? Het is normaal. Kleren verslijten. Schoenen verslijten. Ook wij hebben een soort van slijtage. En op deze dag kan je bijvoorbeeld gaan kijken van, hey, dit past beter bij mij. Wellicht kan je iets eruit trekken. Misschien zit je met een probleem en je weet het niet. Je weet niet eens hoe je het moet oplossen. En je loopt op die dag, kom je iemand tegen en die geeft je die tool in 1 keer. Pap! En dan denk je, wojo! En ik loop een 30 jaar en iemand zegt gewoon het woord wat ik zocht, wat ik niet kon vinden. Want die edifuru, we krijgen zoveel informatie. Je werkt, je moet het huishouden doen, je moet voor de kinderen zorgen. En zorg je niet voor de kinderen, dan heb je moeder, misschien een vader, een opa, een oma. Er zijn zoveel, je hebt misschien huisdieren voor wie je moet zorgen. We doen allemaal wat. En soms is het best wel veel. Of vaak is het te veel. Want hoeveel mensen die komen thuis van werk en dan willen ze even op die bank ploffen, laten we zomaar zeggen, pof! En ze zeggen, oh my god, ik moet rijst op vuur zetten, bij wijze van spreken. Dan zet je rijst, maar in de tussentijd ben je rijst en dan zeg ik, oh ja, kom poeda groente ameti uit de koe. Ai, wacht die dan, mijn poeda wasje. Weet je hoeveel dingen je tegelijk hebt gedaan? Je even ervoeren dat je vergeet dat je eigenlijk naar huis ging om eigenlijk een internetbanking te doen, want je moet daar iets betalen. Het is veel. En ons hoofdje heeft af en toe rust nodig. Ja. Rust om wel nieuwe energie te krijgen om dingen beter te kunnen doen. Weet je, al is het maar voor even. Want we moeten, ik zeg het voor even, want wij hebben ook onderhoud nodig. Geestelijke onderhoud. Je kan wel zeggen, ik douche elke dag en poets mijn tanden. Ja, is ook onderhoud. Ik ga naar de schoonheidsspecialist of ik ga naar de pedicure. Of de manicure is ook onderhoud. Maar die geestelijke onderhoud is zo belangrijk. Want de geestelijke onderhoud, wat spreek je uit? Wat haal je naar binnen? Wat eet je? Wat voel je? Het gaat zoveel dieper gaan. Maar morgen, 4 oktober, kan je komen proeven. Als je tijd hebt. En we zullen het vaker doen. Maar als je morgen in de gelegenheid bent, kom langs. Maar voor vandaag, luister alsjeblieft naar ons als je wilt. We zouden het zeer op prijs stellen. Maar probeer ook lekker te genieten van het mooie weer buiten. Vooral als je nu luistert en je hebt een luikje of een raam. Doe hem even open, badjasje aan. Ik ga lekker genieten van dit programma. Claire Wee, Ladies from the Hood. En ik ben niet alleen. Roche, goedemorgen. Hoe gaat het?
0: Goedemorgen. Het gaat zo gangetje. En met jou?
1: Ik zeg altijd van net wat ik zeg, onderhouden. Onderhouden om soms tegenslagen weer aan te kunnen. En als het is gelukt, dan ben je dankbaar.
0: Zeker, want ik moest...
1: Want sommige mensen denken dat het altijd roze kleur en maneschijn bij mij is. Want ik kwam iemand tegen die zei, je lacht altijd. En je bent altijd... Maar soms ben je zo in gedachten over het hepperig steeds zo. Nou, ook ik heb rugzakjes. En iedere keer haal ik iets eruit. Soms haal ik heel veel eruit. Maar vergeet niet, als programmamaakster ben je ook eigenlijk een luisterend oor voor de maatschappij. Dus onbewust neem je ook iets mee, weet je. En soms moet ik ook leren om het ergens te parkeren. Wat niet van mij is, moet ik loslaten. Maar soms krijg je soms hoor je of luister je. En dan is het een beladen gesprek. En onbewust neem je het mee, want je probeert te helpen en te zoeken naar een oplossing voor die persoon. Maar soms is die oplossing niet bij jou.
2: Nee.
1: Want soms is het alleen maar, moet je luisteren. Maar wij hebben dat gevoel van, we moeten meteen helpen. Ook ik ben ook in het proces om dat te kunnen leren. Van alleen luisteren en loslaten. Want soms hoor je echt veel. En dan, ik ben nog steeds de wandelaar in de ochtend. En ik probeer veel meer te wandelen. Veel meer buiten te zijn. Nu het weer het nog toelaat. Kan je nog zonder jas buiten lopen, alleen met een vestje. En ik geniet er intens van, vanmorgen weer. Mijn zoon is nu ook erin, die gaat ook samen wandelen. Je merkt ook dat zo heel veel mensen, ik zit ook bij Juanita, je gaat steeds meer connecten met die kinderen, want zij willen ook. Ze willen ook mee, ze willen ook meer weten. Dus als die kinderen naar je toe trekken, leer ik ook van, houd vast. Het is eigenlijk een soort grani die je krijgt. Een aparte lobby die je erbij krijgt. En wat ze je meegeven. Want eigenlijk sommige kinderen zijn vaak je rechterhand. Onbewust.
0: Klopt.
1: Weet je, sommige zijn echt gewoon je kinderen of vertroetelen. Maar sommige die zijn echt van, ze staan naast je net een soldaat. Van, wiki, wiki, wiki, niet goed. En je merkt het ook, ik zie het niet alleen bij mij, Juanita, maar ook bij heel veel mensen. Dat de kinderen één van ze, of twee van ze, of soms allemaal, dat ze een bepaalde positie hebben in het gezin. Waar ook al is een vader, ook al is er een moeder, maar zij staat centraal erin van als er een problematiek is. Niet de moeder ontdekt het, ook niet de vader, maar dat kind schiet het seintje. Wake up. Ik voel dit, ik proef dit. En de ouders gaan ermee aan de slag. Maar het kind heeft ook een taak soms. En soms een zwaardere taak dan wij zelf.
2: Ja.
1: Maar omarmen. En geef liefde. En geef water. Zodat het kind ook op een gegeven moment in jouw positie kan staan als een echte ouder. Dus dat, zo gaat het met mij. Nu.
0: Precies, ik heb een leuke week gehad. Mijn moeder was jarig geweest.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Afgelopen woensdag.
1: Dan hebben we hippie.
0: Hoeré. Dus heb ik even een fotootje van haar toen op mijn WhatsApp gezet. Op mijn overzicht. Ik weet niet of jullie die hadden gezien.
1: Nee.
0: Hele drukke week achter de rug gehad.
1: Ja.
0: Nou, ik heb een hele leuke verjaardag gehad van mijn moeder natuurlijk. We waren naar de A2-restaurant geweest. Het wereld.
1: Leuk.
0: Ja. Achter de IKEA of achter de Gamma's.
1: Uh-huh. Ja, lekker bijeenkomen met elkaar. En
0: met de fams.
1: Vrietelen.
0: Klopt.
1: Heel fijn. Mama van Rocher.

0: Zeker.
1: Je ziet wat liefde doet, hè?
0: Ja.
1: Het knapt op.
0: Het knapt op, inderdaad.
1: Ja. Dat weet je wat de zorgste oud tegen mijn moeder zegt. Een van die zorgmedewerkers. Zo'n Poolse vrouw. Als mijn moeder de medicijnen niet wil innemen. Dan zegt ze, zegt mijn moeder. Ik wil het niet. Dan zegt ze, de meesten zeggen. Maar u moet het innemen. En dan moet ik helemaal niks. Zegt ze erbij. Huh? Hoe dan? Ja, maar de dokter heeft gezegd. Dan laat die dokter het zelf innemen. Zo brutaal is ze.
0: Zo.
1: Deze Poolse vrouw. Ik leer zo van haar. Ze zegt. Oh, wat bent u mooi. Ik heb wat snoepjes voor u. Weet je, ze zijn niet de lekkerste snoepjes. Maar weet je, drink ze. Met een beetje water. Want water is goed voor je. Dan spoelt het weer even weg. En dan kijkt mijn moeder eraan. Maar onbewust heeft mijn moeder dat ding al gedronken. En dan zegt ze, moeder, maar ik wil geen water meer. Zegt ze, ziet u, u heeft bloemen in uw vaas. Als we nou het water wegschenken, dan gaan ze dood. En u wilt toch dat ze blijven leven? Ja, vindt u ze mooi? Ja. Dan zegt ze, nou, dus u moet ook water drinken.
2: Ja.
1: Zodat hij langer kan leven, maar ook mooi kan blijven. Hé,
2: geweldig.
1: Ik ga zo stuk met die vrouw. Zij en mijn moeder, geweldig. Ja,
0: okay.
1: Ja. Dus ze zijn mooie dingen. Dus zo zie je wat liefde doet. Liefde
0: klopt.
1: Alleen voor oma. Andere mensen geven de liefde door op een hele andere manier.
2: Ja.
0: En soms is zelfliefde ook goed, want dat doe ik ook af en toe. Ga vaak naar het ei toe, langs het water. Ja. Zit ik in mijn eentje en dan zit ik heel diep na te denken over het leven. De leukere dingen, de lieve mensen die om me heen zijn, die achter me staan, zeg maar.
1: Ja.
0: Die mij goede moed geven en zo, dat soort dingen.
1: Mooi.
0: Dat probeer ik, zeg maar, te koesteren en langs het water te gaan zitten. En diep eraan te denken.
2: Ja, dat is zeker hoor.
1: Okay. Ja, ik moet het zeggen. Dit programma doet je wel goed, hè?
0: Ja,
1: je
0: zeker.
1: Je neemt echt die leer. Je luistert goed wat we doen.
0: Klopt.
1: Maar je neemt ook mee wat je denkt dat bij jou past. Of
0: klopt.
1: Soms probeer je het gewoon. En dan kijk je gewoon van, past het bij mij?
0: Ja.
1: Oh ja, het voelt goed.
0: Mm-hmm.
1: Dat merk ik bij jou.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja.
0: Precies, ja.
1: Want ik zit elke ochtend bij het water en nu hoor ik het van jou.
0: Ja,
1: geweldig.
0: Ja.
1: Het blijft rust in je hoofd, hè?
0: Ja, klopt. Die vogeltjes die fluiten en het water die aan het stromen is.
1: Ja.
0: Heerlijk is dat gewoon. En soms kan dat ook emotioneel zijn, hè? Dat je gewoon uit het niets gewoon huilt. Dat heb ik soms ook. Doe ik mijn ogen dicht, krijg ik tranen.
2: Komt het ineens.
0: En komen dingen naar boven, zeg maar, wat ik allemaal heb herinnerd.
1: Of
0: wat ik ervaren heb in het leven.
1: Ja, mooi. Nou, ik geef het
2: applausje.
0: Dan ga ik juist met de mensen om die bij mij passen gewoon.
1: Ja, mooi man.
0: Wat
1: ik
0: goed levelt.
1: Echt een ander dossier.
0: Wauw. Inderdaad.
1: Nou, ik was super trots op je.
0: Dankjewel.
1: Ja, echt. Nice. Mooi. Nou, dankjewel dat je dit met ons wilt delen. Het doet ons
0: zeker.
1: Ook goed hoor.
0: Ja,
1: zeker. Daarom. Nou, thank you.
2: Yo.
1: En bedankt dat je er weer zit.
0: Alsjeblieft, bij deze.
1: Dank je.
0: Ja.
1: Juanita.
2: Yes.
1: ¿Qué pasa? Yeah. ¿Cómo está?
2: Muy bien.
1: Mooi. ¿Está bien?
2: Ja. Très bien.
1: Mooi
2: très
1: zo.
2: Bien. Ze alle talen laat je me spreken, klaar.
1: How are you?
2: Ja, het gaat lekker. Gebeurt veel.
1: Ja.
2: Er gebeurt veel. Het was een hele actieve week. Mijn dochter en ik zijn lekker bezig met de voorbereidingen voor de spirituele markt van morgen. En we nemen dat ding gewoon rustig. We hebben dat ding gewoon rustig genoeg. We zijn op tijd begonnen met de voorbereidingen, zodat we geen stressmomenten ervaren. En fijn is het. Echt fijn om het op deze manier te doen. Claire, zo toen je binnenkwam, heb je weer op mijn papier gekeken, hè? Waar ik het over ga hebben.
1: Zo heb ik op je papier
2: gekeken. Ja, kijk, zo heb ik op papier gekeken. Kijk, wat ik
1: Wacht. Roche, toen je binnenkwam, waren die boekjes niet dicht?
0: Als goed is, waren ze gewoon dicht,
1: Zo gelopen, ik heb niks gezien. Wat heb ik nou weer gedaan?
2: Het bizarre is dat wat ze heeft aangestipt in haar introductie, heb ik ook weer hier staan. Het is zo bizar.
1: En ik heb niks voorbereid, hè. Ik kwam blanco binnen. Onderweg heb ik een muziek uitgezocht. Dus ik weet helemaal niks.
2: Hebben we een bellen?
1: Ja.
0: We hebben een bellen, ja.
1: Frisse ochtend. Je bent in de uitzending. Frisse ochtend. Hallo.
3: Met tante Loes.
1: Dag tante Loes.
3: Roger met tante Loes.
0: Dag tante Loes, goedemorgen.
3: Je maakt mijn dag goed.
0: Oh ja.

0: Anita, ik groet je.
1: Goeiedag, tante.
0: En natuurlijk mijn kind die mij verwaarloost.
1: Oh, wauw. Ook.
0: Dit is een feitje, verwaarloos mij.
2: Ja, ja.
0: Luisteraars, ja. Als u geluisterd hebt, dan heeft u gehoord. Een moeder die weigert haar medicatie in te nemen.
1: Mm.
0: Een vrouw die zegt, het spirituele werk wil ik eigenlijk verlengen. Maar er staat een ander voor de deur die op de stoel moet zitten. Een vrouw die zegt, ik ben begonnen om op te ruimen. Maar het belangrijkste is hoe de dag begonnen is. Het huis verlaten om voor u daar een programma te maken. Roger geeft aan, het water vertelt mij wat. Claire zegt, ik zit ook bij het water. Dat geeft rust. Maar in het verhaal van hun, als u hebt geluisterd, zeggen ze alle drie hoe ze zich voelen. Maar ook u voelt zich zo. En waar Roger ook nog zegt, mijn moeder. Mijn moeder. Je kunt er maar één hebben. En dan zegt Claire, mijn moeder. Maar Claire zei ook altijd, mijn oma. We veranderen elke dag, niet alleen van gedachten, maar ook van onze lach. We veranderen ook via onze gezondheid. Ik weet dat mensen zeggen dat ik sterk ben. Maar ook ik heb een rugzak en het is zwaar. Maar ik Roger heb horen praten over het water en Claire over het klimaat, toen dacht ik van, hé, ik wil er nog even zijn. Maar ook over de medicijnen. Haar moeder, die is aan het slijten. En toch geeft ze aan dat er iemand naast haar moeder staat. Niet boven haar moeder, maar naast haar moeder. Die haar moeder kan bezighouden. Ik heb ook velen die naast me staan. Maar niet allemaal zijn eerlijk. Dat doet pijn. Omdat ik terug ga naar mijn jaren die ik heb gewerkt, heb gestudeerd en klaar sta voor anderen nog steeds. Maar dan voel ik hoe ik aan het slijten ben. Luisteraars, hoop doet leven. De jongeren hebben gesproken over hoe ze zich voelen. Laat ons samen zeggen tegen elkaar, hoop doet leven. Claire, bel eens een keertje op. Groetjes allemaal.
2: Groetjes.
1: Dank u wel, tante Loes.
3: Dank u wel, tante Loes.
2: Ik ga u zeker bellen, tante Loes. En u heeft gelijk, ik verwaarloos. Het is geen onwil, het is vaak een onmacht. En ik bedoel van ja, we hebben altijd wel een gaatje. Dus zeggen van, oh ja, we gaan dit doen. Maar het is niet alleen de drukte van het leven. Van, dat je, het zijn soms omstandigheden die op je pad komen. Ook ik zit in het stukje zorg van mijn moeder. En je liep ook het stukje oneerlijkheid waar je tegen vecht. Waar een familie uit elkaar valt en waar we eigenlijk met elkaar moeten zijn. En voor elkaar moeten zijn. En voor elkaar moeten zorgen. Maar degene die willen, die staan er. Ik wil. En soms met alle omstandigheden om me heen en die minder zijn, probeer ik die dag door te komen. Met een lach, met een traan. Maar ik maak zoveel gebruik van de natuur. Want die is er voor ons. Dus het water waar ik naartoe ga, die geeft me weer hoop. Want water, als je naar het water kijkt, die golven. Het gaat alle kanten op. Soms is het vloed, soms is het eb. Maar soms zie je ook die zwanen, de beestjes die gebruik maken van het water, die vervoerd worden door het water. En ook mijn problematiek geef ik aan het water. En het lijkt of het water meegolft in mijn gesprek. Als ik met het water in gesprek ben. En dat geeft mij weer een rust. Want praat ik met de wereld en praat ik met mijn naasten om mijn probleem te vertellen, hebben ze niet altijd het oor. Want iedereen heeft zijn rugzakje. Ja. En die denkt, ach, ik wil jouw verhaal ook niet erbij hebben. Fijn. Ondanks ik soms, nu ook niet altijd, maar vaak wel een oor heb voor een ander. Dus soms worden wij eigenlijk geleid. Maar ook, we worden ook geleefd door alles om ons heen. En in dat stukje waar je geleefd wordt, daar probeer je ook weer te denken, hé, ik wil niet geleefd worden. Ik mag er zijn. Ik mag ook de dingen doen hoe ik wil. Goeiedag, u bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen mevrouw Leclerc, meneer Rocher en die andere Rusche van de stem aan de andere kant. Ik ben de naam even vergeten. Ja, ja, ja. Ik was er vanochtend niet. Ik ben even een beetje gaan lopen. Maar toen ik binnen was, radio aangedaan en ik hoorde u praten over dat je school moet maken, hè? Zoiets, hè?
2: Ja.
3: Ja, ik vind het zo belangrijk, zoals mijn placet dat ik of naar Miuwe of Mauroko Bakro. Zo zeg het maar zo.
1: Nee hoor.
3: Ik hou van schoon. Gisteren heb ik de eetstoelenpoten, want daar zit er ook stof aan. Heb ik allemaal afgenomen. Ik heb mijn lampen afgenomen. Ik heb de plinten afgenomen. Weet u wat? Kijk, voordat de zomer begint, hè, of de winter begint, dan heb ik al mijn dekbedden gewassen. Ik heb alle jassen gewassen die gewassen kunnen worden. De anderen gaan naar de stommerij. Ik weet het niet hoor. Ik hou echt van schoon. Echt waar.
1: Ja. Geweldig ja, om te
3: horen. En het voelt zo prettig aan, hè.
1: Ja.
3: De deuren afnemen. Daar hou ik van.
1: Ja, het is geweldig mooi om te horen en het is ook heel heilzaam. En straks ga ik verder ga ik uitleggen, ga ik even dieper.
3: Oké, prima. En ik hoop dat meneer Rocher moederjarig was, alsnog van harte gefeliciteerd, ja?
4: Dankjewel.
3: En ik luister met plezier naar u hoor, mevrouw. Oké, jullie doen het allemaal goed.
1: Ja.
3: Alles maar in talent.
1: Ja, precies.
2: Dankjewel.
3: Oké, dan. Doei.
4: Doei.
1: Geweldig, ja. Hè, Claire? Zo mooi.
2: Ja, het is echt mooi. Kijk, even om terug te komen op Tante Loes.
1: Mm-hmm.
2: Tante Loes is iemand die altijd notitie neemt.
1: Mm.
2: En ondanks ik haar niet spreek, zal ze wel altijd iets in de app of via social media schrijven. Maar ook daarin ben ik een beetje naïef in de laatste tijd. Omdat er soms zoveel appjes binnenkomen. En voordat ik ze allemaal beantwoord heb, dan zijn we een paar uur verder. En mijn dag begint al heel vroeg, 5:30, 6:00, dat ik mijn rust kan vinden om naar die vrouw te gaan en ook met een rustig gevoel binnen te komen. Want het is niet fijn als mensen in een bepaalde status
1: zijn,
2: van hun leven, dat jij ook, dat ze die onrust van jou ook voelen.
1: Mm-hmm.
2: Ondanks mijn moeder is wel een gevoelsmens, want ze kan gewoon lezen. Ondanks ze vergeet, zegt ze, gaat het wel goed, mijn kind? Zeg, ja hoor, het gaat goed. Dan zegt ze, ik hoor meer, hè. En zegt, nou, maar het gaat goed. Ik dacht gewoon naar iets wat ik vandaag moest doen met draaitorium. Maar je voelt aan haar van, dat ze dat, en dan zegt ze, kom, bra, zei.
1: Oh.
2: En zegt, met takkie tanje dat die doorbak. Het zag ze elke keer tegen me. Zoals vanmorgen had ik weinig tijd voor haar, weet je, dus snel aankleden. Dan zegt ze, mitaki tanyi dat die dorobaka. Tanyi.
1: Geweldig. Ja.
2: Miching mitaki tanyi, want je hoeft het niet te doen. Dus onder vergeetachtigheid weet ze ook wel wat ik doe. En ja, dan voel ik me bijvoorbeeld schuldig, want elke dag dweil ik haar kamer. Want ik klop het af. Maar ze hoeven je dottie niet te zien, zei ze achter. Toch, dus ik doe al die kamer en zo. Dus vanmorgen heb ik het niet gedaan. Maar vanavond ga ik het wel doen. Dat geeft mij dan weer een gevoel van, hé, het is rustig daar. Ik kan er achterlaten, weet je. En dat zijn de dingen op een dag. Als je dat doet, dat je anderen verwaarloost, maar ook mijn huis verwaarlozen. Dus op een gegeven moment, je rent op en neer. Je bonkt je spullen, je gaat werken. Je hoofd is vol. En vandaar is het begonnen van, hé, dat kan gewoon niet. Dus mijn zoon, die zegt, we gaan vandaag de keuken opruimen. Hoe ziet jouw schema eruit? Dus ik geef mijn agenda.
1: Wauw.
2: Dus ik zei, nou, soms om tijd, ik moet naar het kantoor en dan kom ik terug. Weet je, en dan zegt hij, zo, dan wacht ik op je. Want ik heb geen klanten vandaag. En ik kwam naar huis en op een gegeven moment begon hij net een storm alles naar buiten te gooien. En ik zei, buiten mag je uitzoeken.
1: Oh, wow.
2: En ik ging helemaal stuk. Op dat moment belt mijn moeder.
1: Ja.
2: Dus ik denk, ik moet naar mijn moeder toe.
1: Ja.
2: Dus ik zei, ik kom eraan hoor. Ik ga even naar mama en dan kom ik te helpen. Want toen ik terugkwam was alles buiten.
1: Zo, ga even de gronden gaan. En zei, diep cleanse.
2: Dit hebben we lang niet gezien. Ik weet ook niet hoe het werkt. Het zit onder de stof. Mama? Nee. Wegdoen. Dus op een gegeven moment zaten de friteuses buiten. De broodbakmachine lag buiten. We komen erachter dat we 6 mixers hebben. Sommige nog in een doos verpakt. Want je hebt dingen cadeau gekregen. Ja. Opgestapeld. En ik dacht, oh, nu pas snap ik wanneer mijn tante zegt, als ik er een cadeau wil geven, geef me maar een cadeaubon. Want die cadeaubon kan je bijna 2 jaar bewaren. Soms langer, ik kan het verlengen. Dat je, ik denk, hé, hey, dat is stuk, ik kan het vervangen.
1: Dat je dan pas als je iets echt nodig hebt,
2: want,
1: ja.
2: Op een gegeven moment, wat moet ik met 6 mixers? Allemaal zijn wel een beetje verschillend.
1: Ja.
2: Maar ze doen allebei allemaal wel, het bijna mixen. Hetzelfde werk waarvoor je het nodig hebt.
1: Ja, precies.
2: Dus ja, ik moest wel lachen. Maar ook je bestek. Sommige liggen ergens anders. Want je weet, als er kinderen zijn, dan komen vaak mensen. Nou, nah,
1: wat je
2: dus
1: al tegenkomt, hè?
2: Luister, die bestek laten we. Maar als er alles is opgeruimd, gaan we het uitzoeken. En dat geef je ze soms weg. Sommige dingen zijn gewoon nieuw. Weet je toch, in plastic zitten die messen. Hebben jullie dat ook niet? Volgens mij luistert ook dat jullie ineens meer messen hebben dan vorken en lepels. Ik weet niet wie bij die lepels en die vorken weggaat. Op de een of andere manier. Van de 20 lepels die je zet, zijn er 10.
1: Ja.
2: 8 vorken. En 40 messen.
1: Ja, klopt.
2: Doe ze weg.
1: Ja.
2: Weet je? En het is wel even schakelen in je idee. Maar toen ik die schakel maakte, die omschakeling. Toen had ik zoiets. Oké, en nu heb ik gewoon 2 boxen. Met spullen. En van de mixers zijn er 3. Die anderen zijn weggehaald, weggegeven. Dus 3. Dus die voorraadkast die zo vol was, die heeft dan echo nu.
1: Yes, zelf een echo, wauw.
2: Maar ook op de gang, de schoenenkast. Helemaal weggegooid. En dan zie je op een gegeven moment, er zijn dus geen schoenen, want alle schoenen hebben in tassen gestopt.
1: Ja, ja, ja.
2: Want die moeten ook uitgezocht worden. Dus het ontspullen geeft zoveel rust. En als je rust wil, dan moet je ook gaan kijken, hoe vind je die rust? Voor mij was het moeilijk. Je dealt met je moet accepteren. Een ziektebeeld moet je accepteren.
1: Ja.
2: Je moet ermee leren omgaan. Dus dat is ook een les.
1: Dat is ook een proces.
2: Je gaat ook het internet opzoeken. Want ik kom niet uit de zorg.
1: Nee.
2: Dus het is eigenlijk een project die ik zelf. Maar dan heb je ook nog te dealen met andere mensen. Je hebt te dealen met een zorgverzekeraar. Als er een bewindvoerder is, dan heb je ook te dealen met die. Je hebt met zoveel dingen. En op een of andere manier, wij Surinaamse mensen vaak, of buitenlandse mensen, die heel close met hun moeder zijn, die vinden het moeilijk om het los te laten aan hun zorg. En ik kom erachter dat ik het ook moeilijk vind.
1: Okay.
2: Want 20 minuten per persoon, dat is ik vind dat verschrikkelijk.
1: Dat is niet te doen.
2: Dat betekent, je gaat die vrouwen, je weet hoe die oude mensen zijn, ze kratjeri.
1: Ja,
2: nee,
1: ja, ja.
2: Wacht even. Nee, we moeten douchen. We moeten opschieten.
1: Ja, ja, ja.
2: Jullie moeten eten. Jullie moeten die mensen.
1: De persoonlijke aandacht, hè? Daar is geen ruimte meer voor.
2: Ik ga dat niet mee. Wat ik kan doen, doe ik. En dan draag ik het over aan de zorg.
1: Ja, heel goed.
2: De medicijnen. Ze mag met ze eten. De leuke dingen mag ze met ze doen. Weet je, laat mij mijn moeder zetten zoals ik ook. Hoe ze het met mij deed. Netjes. Mijn strikjes in mijn haar. Haar geborsteld. Nog even de check-up. Zijn je sokken goed? Oh, die sokken gaat poering. Weggooien, weet je? Dat soort dingen deed mijn moeder met me. Weet je, laat me je ruiken. Mm-mm. Je oksel ruikt niet goed. Je moet lemmetje eronder zetten. Of een guavablad moest je onder je oksel rollen. Weet je, dat soort dingen van, je bent een meisje. Je moet netjes, je ondergoed, alles moet netjes. En dat vind ik belangrijk. Want als mijn moeder afkloppen mocht vallen op straat, dan zei ze altijd van, je moet altijd een kort broekje toch aan je kleren. Graciela Hunsen zei het ook een keer. Ik draag nog steeds een korte broekje onder mijn kleren.
1: Ja.
2: Van, no mekis ma shimishing. En precies zo ga ik ook met haar om. Dat deden mijn tantes ook met mijn oma. Dus ik voel dat er een soort verplichting aan zit. En heel veel die witte mensen zeggen, nou, dat moet je niet doen, we worden zorg voor betaald. No. We hebben ook een plichtsgevoel als mens. Naar je ouders toe. Als je ouders goed voor je zijn geweest. Ik weet niet hoe het is als je ouders niet goed voor je zijn geweest. Maar mijn moeder was een topmoeder voor ons. Ze heeft ons altijd het beste gegeven. Dus dit is wat ik nog voor haar kan doen. En daar ben ik blij om. En de sorry dat ik aan de mensen verwaarloos. Echt, dat meen ik echt. Maar ook ik ga door dit proces heen. Balans blijven inderdaad. Want als ik omval, weet ik niet wie het voor mij gaat doen. Dus ik probeer in mijn kracht te blijven. Maar er ook voor anderen te zijn op mijn manier. Maar waar ik in een beetje terugtrek, is bijvoorbeeld de socials, de WhatsApp'en, de telefoontjes. Ook daarin moet ik een stukje
1: begrenzen.
2: Afstand nemen.
1: Ja.
2: Want anders, je weet zelf, de socials nemen beslag over je hele hersenen. Hey. Je drukt op A en je denkt aan kokoswater. En is het alleen kokoswater dat je gaat denken van, deze is meer, deze hydrateert meer, dit en dat. Dus je wordt zo bekogeld.
1: Met informatie, ja.
2: Dat je 2-3 uur verder bent en dan ben ik mijn dag kwijt.
1: Ja.
2: Dus,
1: dat is maken, het. Ja. Dat is heel begrijpelijk, Claire. Het is ook een vorm van zelfliefde, hè?
2: Mm-hmm.
1: We grenzen van, we kunnen niet ja zeggen tegen een ander en nee tegen onszelf. En soms is het even wat het is. En wanneer er weer wat meer ruimte ontstaat in je agenda, hè, dan kan je zeggen van, oh ja, wacht even, ik ga nu even een berichtje sturen, even een belletje naar die en die. En hebben we een beller? Oh,
2: ja.
1: Oké.
4: Krakeling.
2: Goeiedag, je bent in de uitzending.
4: Anders.
2: Hallo.
4: Hey.
2: Hallo. Hallo, u bent in de uitzending.
4: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
4: Ik ben mevrouw Claire.
2: Ja, u spreekt met mevrouw Claire.
4: Ik heet meneer Sanchez.
2: Dag meneer Sanchez.
4: Dag mevrouw Claire. Ik hoor u wat heel mooi op het programma.
2: Dank u wel.
4: Maar ik zou u uitnodigen, ik ben in het hospitaal.
2: U bent in het hospitaal?
4: Ja. Ik ken mijn dokter ook. Maar vaak genoeg heb ik met mijn dokter horen praten. Ze heet Monique Sanchez.
2: Oh, ja. Monique Sanchez.
4: Ja. Kunt u even bij me komen?
2: Nou, dan moet ik wel weten, waar ligt u in het hospitaal dan?
4: Ik ben bij OMVG West.
1: Oh, West.
4: Bij Sint Lucas.
2: Oké. Okay.
4: Als je komt, want ik hoor je in het programma.
2: Ja.
4: Alsjeblieft, mevrouw Claire. Ik volg u altijd. Maar als ik u zo volg, dan ben ik heel goed in mijn programma.
2: Dank u wel.
4: Maar als u niet komt, ga niet weten wat we gaan is. Dan is wat u ziet.
2: Wat zegt u?
4: Heren?
2: Ik heb u niet verstaan.
4: Heren, weer wat dat moet. Want weer is zo dadelijk in een dal. Dat weer een wat dat moet.
2: Oh.
1: Oké.
2: Okay.
4: Dus we beginnen, joh. Pom, poloko.
2: Oké. Nee, is prima. Ik ga in de loop van de uitzending.
1: Ja.
4: Pompai Al-Sari. Ripol.
2: Oké. Is goed, meneer Sanchez. Momenting. Ja?
4: Gaat hij komen?
2: Ik ga komen, ja.
4: Alsjeblieft. Ik ben aan de 6e etage.
2: Ja.
4: En in een kamer. Ik weet niet welke nummer. Maar kom. Ik moet ook komen. Ik moet ook zijn.
2: Abu meneer Sanchez.
1: Oké.
2: Ja?
4: Nee, goed. Die zei of te waren.
2: Nee, dit weekend niet. Want die deed na Tamara mi, ik ben druk. Maar in de loop van Trawiki. Abu?
4: Zo nee.
2: In de loop van Trawiki.
4: In de wakot die de konuko over de boel.
2: Maar meneer Sanchez, die deed mi op een vol schema. Dus mi nog maar kon die deed. Want we op mi ma. Samsa?
4: Was ook tijd.
2: Nee, maar die deed aan leuk.
1: We gaan uit de uitzending.
2: In een trouwikie. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Dit keer was een brug aan de noordkant het doelwit. Eerder werd een andere brug over de rivier door de stad aangevallen. Het wegdek en bovenleidingen zijn beschadigd. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken steeds vaker aangevallen, met gevolgen voor het dagelijks leven daar. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
4: We zitten feintjes.
3: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
4: Hartje Pimmering.
3: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.

0: dat de hele zin.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV, aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: We zijn er weer, Oedebaka.
3: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
2: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gils.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, daar zijn we weer. Ik hoop dat jullie relaxed op een stoel zitten en weer achterover leunen om weer te luisteren naar onze mooie gesprekken die we op deze zaterdagochtend voeren. Ja, we hebben net een meneer in de uitzending gehad die een heel verdrietig klonk, weet je. Ik ga mijn best doen, maar ik kan mijn armen en mijn voeten niet breken, weet je. En ik kan mezelf niet in drie delen verlengen, vooral als je een programma hebt. Maar ik ga mijn best doen om deze meneer te bezoeken, zo God het leidt. We gaan niet weg voordat we... Voordat je ergens naartoe gaat, moet je ook laten leiden. Dus zo God het leidt, als ik hem moet zien, dan zal ik hem ook zien. Dus uno go fit fit na grondtapo. Maar in a lobby, usamiti, if God want dat umiti, asom tachi.
1: Ja, Claire. En na zo ade. Ik zal het even afmaken. Dat is waar, dat is waar. En... Het is ook zo herkenbaar, hè, dit Claire. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben gehad in het leven. Dus weet je, dat je denkt van... dat je zo graag andere mensen wilt helpen. Of zo graag voor ze wilt zijn. Dat je gewoon jezelf voorbij loopt.
0: Ja, ja, ja.
1: En je hebt al een aardig pakket op je...
0: Hè? Zeker,
1: weet
0: zeker,
1: ik?
0: Zeker.
1: Dus... Zelfs ik kijk op een afstandje naar je van, hey Claire. Soms dan spreek ik je ook even erop aan van, schatje, dan kijk ik ook even aan jou. Dus ik voel je. En diep van binnen in je hart wil je dit wel doen. Maar soms kan het niet. En dat is gewoon
0: soms kan het niet. Soms willen we veel te veel dat we zelf kunnen. Net als we in het begin van de uitzending zei, we worden ook geleefd.
1: Ja.
0: En weet je, af en toe moet je even je grenzen aangeven.
1: Ja.
0: Van hé, tot hier en niet verder.
1: Ja.
0: Want je ziet het, ik zei het in het begin. Je gaat naar, komt van het werk, je wil op de bank ploffen. Maar dan denk je oh ja,
1: rustig,
0: dit en dat nog koken. Oh ja, die kinderen moeten naar voetbal. Oh ja, en ik moet nog die was doen. Zoveel dingen. Dat je soms toch even vergeet om tegen je eigen partner te zeggen van... Maar schat, hoe gaat het met jou?
1: Ja,
0: dat gesprekje. En dan hebben wij dat stukje ingelast in de ochtend.
1: Omdat
0: dat
1: zo,
0: we met elkaar zijn. Zodat je eigenlijk elkaar niet verliest. We zijn zo bezig met andere dingen soms. Mm-hmm. En dan denken we dat avondje uit eten, dat het alles oplost. Maar het gesprek in de ochtend is zo belangrijk van... Oh ja, ik moet vandaag nog dit doen. Ik heb zoveel klanten. Oh ja, en wat ga je vandaag doen? Nou ja, ik heb dit en dit te doen en zo. Er is ook een gaatje voor dit en dit. Het zijn normale gesprekken die je normaal niet kan voeren. Want 's avonds als je in bed ligt en je wil praten... Oei, dan hoor je ineens die ene dag...
1: Ja, klopt. Het batterijtje is leeg.
0: Ja. En vaak zie je gezinnen op zondag weg... Maar als ze kleine kinderen hebben, dan zie je ook, die kinderen nemen in beslag zondag het gezinnetje weg.
1: Ja.
0: Maar tijd voor man en vrouw, dan moet je tijd voor maken.
1: Het gaat echt niet vanzelf, hoor.
0: En soms is het ook leuk om even weg te gaan van man of vrouw. Eventjes alleen.
1: Ja.
0: Kijk, ik ben laatst, mooi, jij bent naar Suriname vakantie gegaan. Ik heb laatst een cadeau gekregen van een vriendin die echt zag van, het gaat niet goed. Ze zei, ja, die Claire blijft wel lachen. Maar ik merk ook wel van, als zij bij mij binnenkomt, dat ik het stukje vrolijkheid van haar wel mis.
1: Ja.
0: Ze lacht wel, maar toch. En toen zei ze, je helpt me altijd. Ze zei, ik heb een cadeau voor je. Zorg zo'n dag. Dat je vrij bent.
1: Mm-hmm.
0: En dat je vrij weg kan gaan. En ik begon altijd... Ja, maar mijn moeder, ze zegt... Nou, er is altijd een oplossing. Regel het. En echt niet van... Probeer het te regelen. Regel het, zei ze. Nou. Ik. Tante die bellen. Tante dat. Proberen schema's te maken. En iedereen zei... Ja hoor, Claire. Ik sta je voor je. Ik ga je helpen. En mijn zoon zegt... Mama, wanneer heb jij me nodig? Dus ik zei, oh, kan je die en die dagen? Ik ben heel voorzichtig. Het is een man. En soms is mijn moeder wel wat hulp nodig. Ik denk van, het is niet voor een man. Weet je, het is niet voor de kleinzoon tenminste. Want je hebt ook mannen in de zorg. Maar verrassend. Al die dagen heeft mijn zoon het gedaan.
1: Zie je? Ja.
0: Mama, doe ik het goed met oma? In de ochtenduren. Want ik had voor de rest geen internet. En heel gek, in de ochtend had ik internet.
1: Oké. Nou.
0: En dan zei hij, doe je het goed? Ja, ik kom zo bij de beller. Zo doet het, mama dit, mama dat en zo. En zo ging mijn moeder elke dag. En dan vraag ik aan de zorgmedewerker. Nou, zeggen ze, je zoon kan zo de zorg in. Die heeft het zo goed gedaan. Pak even je rust, dit heb je echt nodig. Mijn moeder is van top tot teen verzorgd.
1: Al die dagen.
0: Niemand heeft geklaagd. Ook de dagbesteding zei, oh, ze hebben niks gemerkt.
1: Geweldig.
0: En deze vriendin heeft me meegenomen. Geen internet in de ochtend. Pas laat s'avonds. Nee, geen internet in de ochtend en laat s'avonds. En voor de rest geen internet.
1: Okay, nou ja.
0: Dus ik kan niet je op je telefoon. Ook,
1: ja.
0: Dus ik moest bezig zijn met mezelf.
1: Zelf, ja.
0: En het enige wat ik voor me had, was een zee.
1: Ja.
0: En s'avonds was het zo hard, het water bliep, pop. Je valt gewoon in slaap. Ik heb zoveel geslapen. Ook al wou ik niet, het water zuste me gewoon in slaap.
1: Ja.
0: Weet je hoe blij ik was? In het begin was ik angstig. En op een gegeven moment had ik zo'n later
1: het losgelaten. Goed zo.
0: Dus ja, dus
1: we hebben
0: er nog.
1: Bellen?
0: Goeiedag. Je bent in de uitzending.
2: Hallo.
0: Ja, meneer Sanchez.
2: Ja, alsjeblieft. Ik heb gehoord daarnet.
0: Ja.
2: Bedankt. Ik ben inderdaad in nood. Vrouw, ik betaal je. Als je bent bang om te komen, kom dan zoals de politie.
0: Nee, je hoeft me niet te betalen. Ik ga mijn best doen, ja?
2: Ik doe alles voor je. Ik heb je gehoord. Dank je wel. Ik ben inderdaad. Ik ben liefst van mijn dag, joh. Ik ben in nood,
0: joh. Abu, meneer Sanchez.
2: Ik ben je, dan ben je, dan ben je.
0: Ja, meneer Sanchez. OLVG West, toch?
2: Ik ben verleden, ik ben aan. Daar heb ik Dalboer. Maar ik kan graag weer weg. Weet je dat ze te eten als een collega? Zo kon ik weer consumeren, ik kon zoeken. Actie van meneer Sanchez.
0: Meneer Sanchez?
2: Ja, meneer
0: Sanchez. OLVG West.
1: Zesde etage.
0: Zesde
1: toch?
0: Etage, ja?
2: Gewoon lekker gewoon een zoekje komen.
0: Ja, aboem.
2: Ik ben hier wat meer in de krant dan je weer aan dat.
0: Oké.
1: Oké, ik denk dat we...
0: Dag meneer Sanchez. Wat dank je.
2: Dan gaan we beginnen.
0: Ja.
2: Denk je wel aan telefoon. Dan gaan we beginnen. En we gaan bij de baardradio geven. En ik ben een luisteraar van baardradio.
1: Ja.
2: Van Dorman. Van allemaal jij. Glenn. Allemaal Jerry. We willen allemaal. Want we deden dat dood toe.
0: Oké, meneer Sanchez. OLVG West, zesde etage.
2: Meneer Abel.
0: Ja?
1: Ja, misschien kunnen jullie na de uitzending even kijken wat er mogelijk is vanuit Mart. Maar we gaan nu door met het vervolg van het programma. Het eerste uur gaf je al in jouw introductie aan dat je aan het opruimen was.
0: Ja.
1: Nou, wat ik had genoteerd voor vandaag om te bespreken, is opruimen, ontspullen en uitleggen wat verzamelwoede is. Hooggemerkt doen we het allemaal. Nou ja, verzamelen, dat is een mindset van tekort. Dit gebeurt wanneer jouw verleden meer invloed heeft dan jouw toekomst. Je kan veel leren over iemands mindset door naar hun leefruimte te kijken. Kijk naar hun kantoor, huis of hun auto. De manier waarop je met jouw omgeving omgaat is vaak hetzelfde hoe je met jouw leven omgaat. In de loop van ons leven verzamelen we spullen waar we op een gegeven moment niet eens naar omkijken. We verzamelen eigenlijk geen spullen, maar identiteiten. We blijven hangen in banen die we niet meer leuk vinden. Relaties waar we in blijven hangen. Kleren die we niet wegdoen. Dit zijn gewoontes van eerdere versies van jezelf. Soms kan het aanvoelen als verantwoordelijk gedrag om iets te bewaren voor een later moment. Mocht je het dan nodig hebben. Maar het zijn attachments. Het zijn dingen die aan je hangen. Hoe meer emotionele lading je aan iets geeft, hoe meer macht je het geeft om te blijven waar je nu bent. Elke keer dat je jezelf overtuigt om je aan iets vast te houden, overtuig je jezelf ook dat je niets beters kunt creëren. Dit is een mindset van tekort. Niet omdat je geen geld hebt, maar omdat je er niet in gelooft dat er meer onderweg is. Je kan geen nieuw leven opbouwen terwijl je het gewicht van de vorige nog draagt. Groei vergt ruimte. Je hebt niet meer nodig, maar lichter. Je zal nooit de betere versie van jezelf kunnen zijn, terwijl je het bewijs draagt dat je daar niet in gelooft. Roger, onderweg naar de uitzending hadden we het hier nog over, hè?
3: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, je vertelde ook dat jij in een fase zit nu op dit moment.
3: Dat klopt.
1: Dat je ook dingen van vroeger aan het loslaten bent, hè?
3: Ja, inderdaad, ja.
1: Dus het is echt iets dat in lijn is. Claire is ook bezig met opruimen. Ik heb staan, we gaan het hebben over ons spullen. En we hebben in de vorige uitzending heb ik het over de herfst, equinox, gehad. He, dus dat de energie weer gaat veranderen, de dagen worden weer korter. En de natuur staat op het punt om weer alles los te laten. He? Want je gaat zien, de herfst gaat zo starten. Nu iets later, omdat je ziet dat die, ja, de elementen, he, die veranderen. De seizoenen die schuiven iets op. Het lijkt alsof er iets aan het veranderen is. Maar het staat wel te gebeuren. Want je voelt wel dat de nachten, afgelopen nacht bijvoorbeeld, was wel heel koud. Dus ergens, ik zag gewoon mijn auto, toen ik naar mijn auto liep. Oh, hij was echt vochtig, gewoon van de kou.
0: Vannacht?
1: Ja, maar ik moest gewoon echt mijn auto al een beetje opwarmen voordat ik kon rijden. Dus, maar de temperatuur gaat wel weer snel omhoog, dat weer wel. Maar het was wel een koude nacht.
0: Oh, ik was vannacht buiten en het was gewoon... Ik had geen jas aan. Dus
1: ja, gisteravond was het nog aangenaam. Maar in de nacht was het heel even koud wel. Het was zeg maar echt best wel fris.
0: Ja, ik was ook vrij laat thuis, hoor. Het was na 1 of zo.
1: Oké.
0: Was het echt wel aangenaam weer. Dus ja, misschien heeft het ook per plek te maken.
1: Ja, precies. Ja, precies. Het is een,
0: ik vond wel vanmorgen, moet ik eerlijk zeggen... Vanmorgen rond 6:00, mm-hmm, iets voor 6:00, was het wel koud.
1: Ja,
0: het was echt wel
1: misschien
0: koud.
1: Toen rond die tijd, hè?
0: Maar het was ook mistig buiten.
1: Ja,
0: heel erg mistig.
1: Ja, het was heel vochtig en al wat kouder. Daaraan zie je al van, de herfst doet dat toch wel zijn intrede.
0: Ja.
1: En het doet ook iets met ons, hè? Want wij mensen, wij zijn onderdeel van die natuur. Hè? We zijn niet los van die natuur. Net zoals jullie zeggen, als je aan het water zit, heeft het effect op je. Of je nou wilt of niet. Dus wij zijn een onderdeel ervan. Dus als de natuur iets aangeeft van, ik ga veranderen. Ik ga nu naar een nieuw seizoen toe. Dan voelen we het. En dan van binnen beginnen dingen te borrelen. We willen weer gaan schoonmaken, ontspullen. We willen weer ruimte maken voor de komende tijd die aankomt. Je zei het al, Claire, we gaan meer binnen zitten. Dus je wil het binnen wat meer knusser maken.
0: Ja.
1: Want je gaat weer meer tijd daarin doorbrengen dan buiten.
0: Ja,
1: dus het is heel mooi. Jullie zijn mooi in lijn met
0: de natuur bezig. Ja, maar ik ben ook niet alleen ontspullen van eigenlijk de spullen in huis. Maar ook de telefoon ben ik aan het ledigen. Want je wordt ook... Er zit zoveel in. Zoveel, dan denk ik van, dit kan eruit. Dit kan er ook uit. Dus overal ben je aan het leren. Want die telefoon, die vult ook je hoofd.
1: Maar,
0: dus dat ben je ook aan het ledigen. Als dat eruit is, dan heb je ook geen omkijken meer daaraan.
1: Precies, maar niet alleen dat, hè. Je kan ook verbindingen, vriendschappen, relaties, die ga je ook onder de loep nemen weer.
0: Ja,
1: van wat past nu nog bij mij? Wie mag nu mee naar dat volgende seizoen?
0: Ja.
1: Die volgende fase in mijn leven? En wie niet? En geloof me, als je dat voelt of als je dat besluit neemt, dat iemand wel of niet door mag, geloof me dat er iets gaat gebeuren waardoor dat loslaat of doorgaat.
0: Ja, ja.
1: Het is echt, ik besef me steeds meer dat het leven een spiegel is van ons. Wat je in je buitenwereld ziet, is een spiegel van wat van binnen in je omgaat. Ben je blij? Dan stel je dat uit. soms ook gewoon zonder dat je iets zegt. Je energie, die introduceert je al.
0: Ja.
1: Zonder dat je iets gezegd tegen, waardoor dus een goede vriendin of iemand die je goed kent, zonder dat jij iets gezegd hebt of gedaan hebt, het al leest aan jou.
0: Ja, die voelt die energie is anders.
1: Wat er aan de hand is.
0: En dat zie je ook bij ware vriendschappen ook.
1: Ja.
0: Van, die zie je meteen van, er is iets in die energieveld. Iets is anders. Mm-hmm. Je bent wel oké, aan één kant, maar ook weer niet.
1: Ja, precies.
0: En dat heb ik mogen ervaren. En ik heb het ook met beide handen
1: aangegrepen.
0: Het was een prachtige ervaring.
1: Ja.
0: Het was alleen water.
1: Ja.
0: En ik was echt in de middel van nowhere. Waar ook de mensen die daar waren, ik niet verstond.
1: Oké.
0: Dus, dat gaat ook al heel van. Hoe moet ik aan de hier? Hoe moet ik met de situatie omgaan? Maar het ging hartstikke goed. Want op een gegeven moment ben je in het water. En het enige wat je tegen elkaar zegt. Ha, je hoeft alleen maar je hand op te steken.
1: Ja.
0: Van, dit alsof je vroeger als je naar het binnenland ging. Dan begrepen elkaar ook niet. Dan zei odi odi.
1: Ja.
0: En odi. Dat kent iedereen.
1: Ja, het is universeel.
0: Maar als je hand optilt. Begrijpen mensen ook van dat je groet. Want op een manier begrijpen ze. Ik ken jou niet. En je begrijpt me zeker niet.
1: Mm.
0: Dus het was anders. Het was ook weer leuk back to basic gewoon, weet je.
1: Goed zo, lekker opgeladen, Claire.
0: Ja, het eten was ook back to basic.
1: Oh.
0: Weinig. Maar veel natuurkruiden. Het vlees werd alsof vroeger gemaakt werd. Het werd gewoon letterlijk op een houtvuur gegooid. En klaargemaakt. En het enige wat een beetje overkwam was een beetje zout. En een beetje peper. Voor de rest, het was heerlijk.
1: Nou, ik hoor het al. Je hebt een lekkere reset gehad.
0: Een lekkere reset. Maar ook dat je kijkt hoe mensen met weinig,
1: er iets
0: van
1: maken.
0: Arme en die rijke mensen, hetzelfde koken. Dus je hebt één pan met olie. En daarin wordt je vis gebakken. Maar daar wordt ook je groente gemaakt. En de rest, een rijst gekookt. En dat, het vermorst die olie niet. Dat zit alle kruiden, alles
1: erin.
0: Ja,
1: alles
0: die gaat ook in de rijst. Het eten was zo lekker. En ik ga jullie niet zeggen waar ik was. Maar het was zo lekker. Het was zo dat ik op een gegeven moment dacht. Ach, we fit onlos. Don Sanjasu. Kijk hoe simpel die mensen leven. Simpel en vriendelijk.
1: Ja.
0: Knik al was voldoende.
1: Ja.
0: Weet je? Behulpzaam.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Maar zo zie je, Claire, hè? Juist hoe minder je hebt, hoe inventiever we worden. Hè? Wij zwarte mensen hebben dat in ons. Dat soms door een omstandigheid. Je hebt niet veel, maar je gaat hoe dan ook het beste maken van wat je hebt.
0: Ja.
1: En dan zie je, dan ontwikkelen we dingen.
0: Ja.
1: Die efficiënt zijn en die voor ons werken.
0: Ja.
1: I love it. Het is geweldig.
0: Er was iemand jarig. Die vierde met de familie op het strand eigenlijk. Ik zat daar en ik werd gehoord. Dat alles kreeg ik ook mee. Van, Ik zei van... En je weet niet of je het wil aannemen, want het is zo raar. Toch? En je krijgt gewoon... En je begrijpt het. Maar je hoort ze zingen.
1: Je hoort
0: er ook bij.
1: Je hoort er gewoon bij.
0: En dat is zo mooi. Het is een prachtige ervaring. Ooit zal ik jullie zeggen waar ik was. Maar voor nu is het lekker spannend. Want zelf, mijn coach vroeg me van... Daar wil ik ook naartoe. Ik zeg... Eén zal ik je vertellen.
1: Nu even niet.
0: Nu even niet. We houden de spanning even erin. Maar wat ik mee wil geven... is van, mensen zijn bang om teruggegaan naar roots. Vooral mensen die roots kennen. Maar op een gegeven moment, als je met roots, tussen weer de roots zit, moet je laten gaan. Want roots omarmt je weer. En je vergeet hier die trein. Je vergeet alles. Want je hebt niet veel nodig. Zolang je maar weet van, er is water om te drinken. Je kan aan je eten komen.
1: Ja.
0: Er is er niks aan de hand.
1: Je hebt je onderdak in de scherm.
0: En ook al zou je geen badkamer hebben, je hebt een zee.
1: Ja, je spoelt alles van je af.
0: Je spoelt alles van je af. Je moet wel niet in het zand voor je gaan zitten. Je moet echt niet golven. Maar het is zo prachtig om te zien hoe kleine kinderen ochtends opsta en het eerste wat je ziet, wat je die kleine kindjes schapen, toch?
1: Ja.
0: En dan zitten ze op het strand, net als Rocher, hoe wij in het water zitten, op een kei. En dan kijken ze gewoon hoe de zon opkomt. En dan zie je ineens, hup, broek uit. Dan hebben ze zo'n kort jockey achter.
1: Ja, jockey
0: en dan, mieuw, het water in.
1: Ja. Ja, soms vraag je
0: en wie ben Fredde?
1: Ja.
0: Hoe ik denk, die golf gaan we weken. Ik dacht, wow. En dat is zo mooi. Ik heb zonsopgaan. Ik heb die maan gezien net voor die volle maan.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan zie je hem al opkomen.
1: Ja.
0: Maar je zit hoog zo op een terras en dan kijk je en dan zie je zo de maan. Prachtig. Prachtig. Ja. Prachtig. Je ademt ook een andere lucht.
1: Ja.
0: En dat was echt dus een mooie ervaring. En ik ben haar echt dankbaar. En ik zei van, ja, maar het is best wel duur. En er was ook een dame in de winkel, zei van, maar het is heel erg duur. En toen zei ze, zij is het waard. Het was niet het geld, ze is het waard.
1: Precies. Niet alles is je geld uit te drukken. Maar wees, ik weet dat jij dat bent. Tel je zegeningen, wees dankbaar.
0: Hé, echt.
1: Zij was echt een cadeau van jou.
0: Ja, ja.
1: Want je had het nodig.
0: Ja. Ja, ik ben ook dankbaar.
1: Prachtig. Ik ben heel blij dat jij dit hebt mogen ervaren, Claire. En ik gun ons allemaal zo'n vriendin. En hem. De tijd vliegt, dus ik ga het weer hebben over Feng Shui. Ik ga even een Feng Shui-onderdeel erin gooien.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga het hebben over hoe Feng Shui kijkt naar rommel. En ook wat daar een oplossing voor is. Nou, volgens Feng Shui is een rommel in je huis niet zonder effect. Het laat zien waar de energie in jouw leven vast zit. Nou, een volle kast. Een volle kast staat voor oude identiteiten. Je bewaart de kleding voor levens die je niet langer leidt. En versies van jezelf die je niet langer nodig hebt. Nou, wat is hier een oplossing voor? Vul een zak met spullen waar je vandaag niet voor zou kiezen. Ontspullen, haal dingen eruit. Vul een zak met spullen waar je vandaag niet voor zou kiezen. Tweede punt. Een stapel ongeopende rekeningen staat voor financieel ontwijken. Het totaal verandert niet, omdat de envelop dicht blijft. Het blijft dicht, het verandert niet. Oh. Ja. Dus Claire.
0: Ik wou iets zeggen, maar ik laat het.
1: Oh, oké. Okay. Dan ga ik door. De oplossing. Open elke envelop. Schrijf het bedrag op en de vervaldatum. Betaal het kleinste bedrag eerst. Oh, sorry, dat ik dat...
3: Nee, okay. Ga maar verder. Ja, ja.
1: Volg-

0: ondersteunt bij het slapen en wat je in de ochtend nodig hebt. Volgende. Een overvolle lade staat voor uitgestelde beslissingen. Er blijven kleine problemen in je leven aanwezig, omdat ze adresseren moeilijker voelt dan ze te verstoppen. Oplossing? Maak de lade leeg en geef alles dat nog bruikbaar is een vaste plek. Volgend puntje. Een portemonnee vol met oude kaarten en bonnen, dat staat voor onduidelijke uitgaven. Jouw betaalpassen zitten tussen betaalbewijzen die je niet meer kan herinneren. De oplossing? Bewaar 1 of 2 passen. Jouw legitimatie en de bonnen die nog echt nodig zijn. De rest check je voordat je ze weggooit. Volgend punt. Een stapel ongebruikte / ongeopende cadeaus. Dat staat voor geleend schuldgevoel. Je geeft ruimte aan dingen die je nooit echt hebt gehad of hebt gewild, omdat iemand anders het heeft uitgekozen. De oplossing? Onthoud de intentie achter het cadeau. Doneer het cadeau zonder schuldgevoel. Nou, dit is precies wat Claire net aangaf. Ze heeft zoveel dingen gehad in het verleden waar ze eigenlijk niks mee deed. En ze heeft een paar gehouden wat ze nodig had en de rest heeft ze weggegeven. En dan krijgt het zo een nieuwe bestemming. Volgende punt. Een garage vol met onafgemaakte projecten. Dat staat voor beloften aan een eerdere versie van jezelf. Elk project vraagt stilletjes om aandacht. Oplossing? Kies 1 project uit om deze maand af te maken. De rest laat je los. Volgende. Een vriezer vol met vergeten voedsel. Dat staat voor bevroren boodschappengeld. Meer kopen dan je nodig hebt. Verandert goede intenties in verspilling. Oplossing? Stel 3 maaltijden samen van wat er nog in de vriezer is, voordat je naar de supermarkt gaat. Volgende punt. Schoenen en tassen die de voordeur blokkeren staan voor geen schone aankomst. Jouw huis begroet jou met besluiten nog voordat je in het huis stapt. Oplossing. Ruim 1 plek op zodat thuiskomen aanvoelt als arriveren, in plaats van bijbenen. Jouw huis hoeft niet perfect te zijn. Het dient alleen te stoppen met het opslaan van besluiten die je weigert te nemen. Ja, dat was even het Feng Shui gedeelte. Dus we zien dat niks losstaat van elkaar. Sommige mensen hebben bedrijven. Het zijn ondernemers. Je kan je te pletter ondernemen. Maar als er geen structuur is en rust en orde in de chaos. Geloof me, het gaat zich weerspiegelen. Het gaat zich laten zien in je bedrijf.
1: Zal ik je iets grappigs vertellen? Gewoon niet. Ik heb maandag en dinsdag heel wat opgeruimd op mijn huis. Mm-hmm. Of in mijn huis.
0: Ja.
1: En dan heb ik een studio gebouwd. Volgens mij had ik je dat verteld ook in de ochtend.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat verhaal dat klopt helemaal. Want ik heb een hele grote schoonmaakbeurt gedaan in mijn huis. Maar ook aan mezelf.
0: Je bent gelinkt aan je huizen, hè?
1: Ja.
0: Je bent gelinkt aan je huizen.

0: als je
1: ja.
0: het contract tekent, de dag dat je het contract tekent, de huurovereenkomst,
1: mm-hmm.
0: ben je verbonden energetisch aan dat huis.
1: Klopt.
0: Vaak nog zelfs voordat je tekent. Als je het gaat bezichtigen, soms alleen al. Soms als je huis gaat kopen, één huis spreekt je aan. Dat je denkt, wow. Daaraan communiceert het huis al met je. Weet je, wij zitten op dezelfde frequentie. De komende fase in jouw leven gaan wij samen door het leven, als het ware.
1: Precies. Dus heb ik al die oude spullen weggegooid die helemaal niet nodig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft helemaal geen emotionele waarde. Dus heb ik dat dan gewoon weggedaan en een nieuwe bladzijde geopend.
0: Mm. Ik ben trots op je, Roger.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ben zo blij. Ja. Deze dingen doen mij zo goed als Claire. Zou je dit even willen verplaatsen? De stokjes. Geurtje. Dankjewel.
1: Ja.
0: Dit doet mij goed, want ik... Dit is waar ik dit allemaal voor doe. Waarvoor ik 2 wekelijks hier zit, 2 uur, en soms uren voorbereiding doe om dit alles met jullie te kunnen delen. De grootste betaling die jullie me kunnen geven is het toepassen. Kijk wat bij je past en doe er iets mee. Want wat zijn we hier komen doen met z'n allen? Leren en groeien. Jezelf opnieuw ontdekken. Dus dat kan met deze kleine dingetjes. Dus als je ergens stagnatie in je leven ervaart, luisteraars, loop door je huis. En kijk waar er nog wat verbeterpunten zijn, waar je nog even dingetjes kan aanpakken. Net een beetje dingen kan opruimen, even een beetje kan schoonmaken. Gooi de ramen open. Laat de tochten, laat die elementen binnenkomen, zodat het de energie kan verfrissen. En jou dus ook. Want je huis is je thuis. Het is je oplaadpunt.
2: Ja.
0: Het is je veilige haven. Kijk, als je naar buiten gaat, dan ben je aan zoveel energieën en zoveel dingen, sta je bloot. Maar thuis kan je zeggen, ai. Weet je, maar als je zit en je kijkt om je heen en je ziet allemaal dingen die je nog moet doen, kom je niet tot rust. Dus hoe fijn is het, wat die luisteraar net aangaf, die dame die belde, van als ze thuis zit, is het netjes, sereen en overzichtelijk. Dan kom je tot rust. Dus ik help daar mensen ook mee, met ontspullen en het huis structureren. Feng Shui is niet alleen dingen verschuiven, maar gewoon zorgen dat de energie goed stroomt. En vaak als je een blokkade in je leven ervaart, kan ik in je huis zien waar dat door komt. Het is zo bijzonder. Maar niks, maar dan ook niks, staat los van elkaar. En dat heb ik, door me hierin te verdiepen, heb ik dat gezien. Je bent letterlijk een reflectie van je huis. Van je bedrijf, van alles. En dat is ook een reflectie van jou. Dus ga daar de komende tijd mee aan de slag, mensen. Ga kijken. Van wat kan ik dit nieuwe seizoen loslaten? En wat neem ik mee? En wat past bij de versie die ik nu ben? En maak iemand anders blij. Met wat je niet meer nodig hebt. Geef het weg. Of breng het naar een... hoe heette die winkels waar je...
2: Zo'n kringloop.
0: Zo'n kringloopwinkels.
2: Of ga naar een zo'n markt en verkoop ze.
0: Ja.
2: Weet je... Er zijn zoveel plekken waar je dat weg kan doen. Maar bij iemand die vaak nieuwe kleren koopt, kijk ook, misschien kun je dingen recyclen.
0: Ja,
2: weet je, je hebt bijvoorbeeld jassen, veel spijkerjassen. En je kan tot 1 jas maken. Dan heb je ook een mooi uniek stuk, wat je denkt van wow, dat kan ik ook wel weer. Het is ook tijdverdrijf. Als je eigenlijk een dag zegt van oh, wat ga ik doen? Dan ga je weer naar buiten om iets te kopen. Kijk wat je ook kan doen, wat je kan veranderen. En je hebt, wat Vanita net vertelde, maak je huis tot een thuis weer, dat je je echt lekker voelt. Ik bijvoorbeeld, mijn moeder, als ik naar binnen ga, heb ik 1 ding. Het is nu nog lekker weer buiten en heel veel mensen die een tuin hebben of een balkon hebben, wel eens een plantje met een geur. Ja, mijn moeder heeft verschillende muntsoorten in de tuin. En ze heeft lavendel en laulier en nog een blad met geur. En die knip ik allemaal en dan gooi ik ze in een potje. En het enige wat ik doe is een druppeltje extra lavendelolie erbij gooien. Mm-hmm. Of wat kruidnagel erbij. Of wat kaneel erbij. En dat potje, die kook ik. En als je het kookt, je laat het langzaam pruttelen. Dan gaat die geur door het huis.
0: Klopt.
2: Het geeft de rust. En wat ik ook nog meeneem, is van de vorige uitzending, een paar uitzendingen terug. Dat deed ik al. Maar zij zei toevallig in de uitzending, het glas water die ik elke week zet. En dan laat ik het gewoon aan het eind van de week, gooi je hem weer weg.
0: Ja.
2: En we zetten een nieuw glas.
0: Ja.
2: Dat soort dingen, je merkt ook een bepaalde rust in het huis. Mijn moeder is bijvoorbeeld gelovig. Dus van haar heeft zij hem van Bijbel. En maken samen teksten open, die leggen we midden in de woonkamer neer. Af en toe doen we een kaarsje. Met oudere mensen moet je voorzichtig zijn met kaarsen.
0: Ja.
2: Weet je, dus als ik er ben, dan is er een kaars. Maar als het er niet is, is er ook geen lucifer om een kaars aan te steken. Niks, geen aansteker. Want dan gaan we gewoon alleen met het potje die sowieso pruttelt in de ochtend. En je merkt ook dat het haar ook rust geeft. Want ze zegt, staat heel anders op. Wat ruikt zo? Als dan is het meer sweetier, hè? Ze is vrolijker, weet je. En dat zijn kleine tips die je ook mee kan geven. Als ik het van het vuur, ik heb zo'n potje die niet echt de buitenkant. Je hebt van de potten die de buitenkant wordt niet heet. Dus je kan hem zo oppakken. Dan zet ik het op een doek midden in de huiskamer. En dan gaat die geur door het hele huis. En als de zorgmedewerkers binnenkomen, zeggen ze, wat ruikt het lekker hier. Heeft u net schoongemaakt? Nee, ik heb niks schoongemaakt. Gewoon even verfrissing in het huis, zodat de energie gewoon echt lekker is. Wat ik ook met plezier mijn ding kan doen. En als de mensen binnenkomen, dat ze ook met plezier hun werk kunnen doen.
0: Precies, ja, want ook op hun heeft dat effect natuurlijk.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Een geluid heeft effect, maar ook geur.
2: Ja.
0: En één keer in de zoveel tijd, dan als ik de vloer schoonmaak, of als ik dweil, doe ik een paar druppeltjes Florida water. Gewoon even dat ding een beetje opfrissen. Gewoon even energetisch. Lekker resetten. Of een lekker geurtje. Je kan van alles. Wat je, als je dat niet hebt, als je, misschien je favoriete luchtje.
2: Sommige zetten mensen pompia.
0: Ja.
2: Florida water is echt om je huis schoon te maken.
0: Ja.
2: Hè? Het is echt zo'n reinigingsmiddel eigenlijk.
0: Ja, klopt. Het is een energetische
2: dus het is ook goed om daar die slaapkamer mee af en toe te dweilen. Dat is heerlijk.
0: Ja.
2: Goeiedag, u bent in de uitzending.
3: Het is echt zo'n reinigingsmiddel.
2: Hallo.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemorgen, mevrouw. U bent allemaal.
2: Goeiedag.
0: Goeiedag.
3: Ik ben voor Pia en Florida, ja?
2: Ja.
0: Ja.
3: En ik ben Pia, ik ga maar in Parijs.
2: Ja.
3: Ja, weet je?
2: Ja, ja, ja.
3: Als iemand doodgaat, wat was het met Pompeia voor was je?
2: Ja, ja, ja.
3: En die vrienden, ik ga maar in India, dat vraag mij.
2: Oké.
3: Okay. Maar ik loop vooral, ik kijk iedere dag YouTube, ja, ik zie daarmee. De hele dag.
2: Ja. Wat
3: gebeurt? Ze hebben mijn moeder beroofd. Ik zie daarmee, man.
0: Oeh.
2: Ja.
3: Dat is gewoon een oude vrouw. Huh? Ze hebben die vrouw beroofd. Dat is
0: een ding.
3: Hoe kan dat, mevrouw?
2: Hoe kan
0: dat?
2: Hè? Het is
0: verschrikkelijk.
3: Oh, mevrouw, je mag borrow. Dat is je naam. Wil het luisteren? Dat kan dat. Hè?
2: Ja, ja.
3: Wat is je naam? Rechter. Ik zeg allemaal. Binnenjaar. Echt maar, allemaal. Binnenjaar, allemaal.
0: Ik snap het niet frustratie.
3: Je hebt een oude vrouw de kat, hè?
0: Nee, dat
3: is gewoon een SNW, hè?
2: Het heeft ook niet te maken met de oude vrouw, je moet het gewoon niet doen bij niemand.
3: Ik praat over Suriname. Ja, ja, ja, ja. Hoe ben je geboren?
2: Ja.
3: Suriname is jouw land. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, het is heel. Ja, het is. Wat, inderdaad, wat klinkt.
3: Ja, maar in Holland, hè? Ja, in Holland, hè? Als je je familie wat beroofd, hè? Ja, ja? Hoe voel je? Hoe voel je? Zeg dan.
0: Nou ja, het is voor degene die dit doen, zij moeten de effecten daarvan dragen.
3: Nee. Het doet echt pijn, hè? Wat over je roof, man.
0: Ja.
3: In roof, noem maar.
2: Ja,
0: ja, we vonden het echt
2: heel verschrikkelijk, meneer.
3: Mevrouw, En ik ga wisselen, ja? Want dat doen.
2: Oké.
0: Ja, is, dank u wel voor
2: dank u wel, meneer Mané.
3: Ja, ik ga weer slapen, Arman.
0: Ja, is goed.
2: Ja. Oké, okay. Doei, doei.
3: Dag. Dag.
0: Ja.
2: Nou, weet je,
0: verdrietig.
2: Het is heel verdrietig. Ook hier in Nederland moet je dat gewoon niet doen.
0: Nee, nergens.
2: Oké, de straffen zijn nergens. Ik zou zeggen tegenwoordig, wat is gerechtigheid? Je krijgt een straf. Je verkracht iemand, je krijgt 2 jaar.
0: Ja.
2: Je berooft iemand, je krijgt 2 jaar. En dan denk ik van, wat is dat voor straf? 2 jaar in een luxe paradijs zitten. En ik vind het wel een luxe paradijs. Als ik kijk, als je in Suriname in de gevangenis zit, of in een ander land, dan is hier wel dat de mensen best wel wat krijgen ervoor, weet je. Het is niet leuk, je bent opgesloten, maar die straffen zijn niet eerlijk soms, vinden wij.
0: Ja.
2: Weet je, vooral als het iemand is die dicht bij je staat.
0: Ja, precies.
2: Maar dat is een andere uitzending, een andere discussie.
0: Ja.
2: Morgen is de spirituele markt. Kom kijken, kom proeven. Het is lekker weer.
0: Ja.
2: Als je geen zin hebt om bijvoorbeeld bijvoorbeeld niet in een lezing of wat dan ook, of de klankschaal, kom gezellig. Lekker eten. Er is een barbecue tenminste. En dat lokt al als je binnenkomt. Want dan ga je automatisch zoeken naar, oh, dit ken ik niet. We hebben van de culturele kant dingen. Weet je, de mensen die in de Winti-cultuur geloven, daar is er ook wat voor. Maar ook de mensen die in andere dingen geloven, in stenen of een andere manier met andere elementen van de natuur werken. Voor iedereen is er wat, weet je. Er is een lezing tussen 2 en 3 van Gio van Hielingen, waar hij ook het geschild, eigenlijk de combinatie gaat vertellen met Winti en religie. Juanita is er voor de klankschalen. Er is ook nog een andere meneer die ook met een klankschaal komt, hè?
0: Ja, George Mensing.
2: Ja.
0: Die komt ook. Ik geef een workshop numerologie. Kom kijken wat je nummers zijn en laat ze voor je werken. En ik heb ook een geleide meditatie die ik geef.
2: Ja.
0: Die, waar mensen lekker naar binnen kunnen. Dan gaan we even een klein uurtje naar binnen.
2: Ja.
0: Gaan we het hebben over zelfliefde, een rustig leven, weet je. Dus mensen, kom op tijd.
2: Kom op tijd, we gaan een bordje hangen. Je kan je inschrijven.
0: Ja, je kan je inschrijven. Weten.
2: Dus het kunnen zijn dat er 2 dingen tegelijk zijn, dus dan moet je een keuze maken.
0: Ja.
2: Dus kom op tijd, 12 uur zijn we er, tussen 12 en 6 zijn we hier. En dan kan je op het bordje lezen wanneer ongeveer alles plaatsvindt.
0: Ja.
2: En dan kan je zeggen, nou, ik schrijf me in daar. Zal iemand staan waarbij je kan inschrijven? Of je moet een streepje zetten van hier ben ik. En dan kunnen we zien hoeveel mensen tegelijk daar naar binnen kunnen gaan om mee te doen aan de meditatie of een lezing.
0: Ja.
2: Daarnaast zijn er ook andere kleine snuisterijtjes die je kan kopen.
0: Sieraden,
2: wierook, thee. We hebben deze markt niet super groot als de vorige keer, omdat we ook de minder valide binnen willen laten. Dus we gaan proberen om alles zoveel mogelijk beneden te doen.
0: Precies.
2: Zodat iedereen ook lekker makkelijk kan wandelen
0: en
2: zijn weg kan vinden.
0: Ja.
2: Als je nog met je rollator komt of wat dan ook. En de vorige keren dan moesten de mensen de trap op. Dat lukte niet helemaal. Maar de gebiedsmakelaar die zegt voor deze keer, maak zoveel gebruik van de benedenverdieping, zodat mensen makkelijker kunnen bewegen. En wij gaan daar gebruik van maken. Dit is een try-out.
0: Ja.
2: En als het werkt, dan kunnen we hem veel groter aanpakken. Dus kom proeven, kom gezellig langs. Er is al genoeg, er is een medium. Ivan Cairo is er, die doet een lucus. Surinaamse lucus. Daarnaast heb je ook de andere manier met tarotkaarten.
0: Ja, met tarotkaarten, ja.
2: Dus kijk wat bij jou past. En ik nodig jullie uit morgen.
0: Ja.
2: En ik ben benieuwd. En ik wil kennis maken met jullie.
0: Ja, precies. Kom
2: op een andere manier. Yes. Nou, we zijn bijna aan het einde van ons programma weer. Het is 12:05. Maar we hebben nog een beller. Oh, we hebben een beller.
4: Juanita, heb jij wel een moeder? Dat is een informatieve vraag. Ik ben nieuwsgierig.
2: Wat zegt u?
4: Heb jij nog een moeder?
2: Ik heb nog een moeder.
4: Oké, dan stuur ik ook liefde naar jouw moeder, want we hebben het gehad over 2 moeders. En toen realiseerde ik me van, het zou kunnen zijn dat je mama nog hebt en dat is natuurlijk goud waard. Dus als je bij haar komt, dat geldt ook voor Rosé en voor Claire.
2: Oh, die is het over Juanita.
4: Van Dolly Parton. Thank you, mama, for the Bible that you give me.
2: Ah,
4: ik stuur alle luisteraars de groeten. Banansi, familie van Banansi. Wij kunnen niet zonder Banansi. Wilt u ons doorgeven hoe het met hem gaat? Ik wens jullie een goede thuiskomst. R.O.C., ik zal proberen om op te ruimen. Ik zal proberen. Dank u wel.
1: Alsjeblieft.
4: Dus niet vergeten Dolly Parton. Mama, thank you for the Bible. Of thank you for the code that you give me. Ja. Doe dat voor jullie moeder. Dank u wel.
2: Dat zal ik zeker doen. Dank u wel. Goeiedag, je bent in de uitzending. Hallo. Ah, de persoon heeft daar opgehangen. We zijn aan het einde.
0: Ja, we zijn aan het einde.
2: Nou, wilt u nog wat zeggen? Kom morgen. En zeg het gewoon persoon tegen direct. Ons. Ja, je gaat ons herkennen. We zullen een kleur aantrekken dat je denkt van... Oh, deze mensen zijn net iets anders dan de rest. Dat we op elkaar afstemmen. Ja. Loop naar ons toe en stel je vraag. En het is mooi om elkaar eens te zien. Het niet alleen te horen aan de andere kant. Ja. Maar om ook om elkaar even te zien. Life. En gewoon even een gesprekje te doen. Nou, Roché, dank je wel dat je weer hier bent.
1: Alsjeblieft.
2: En Juanita, dank je wel voor de mooie les die je mee hebt gegeven.
0: Ja, graag gedaan.
2: Ik wens jullie allemaal heel veel liefde toe deze dag. Geniet intens van het weer. Geniet intens van jezelf. Denk over de dingen na in het leven. We gaan de herfst in. Maak schoon. Zodat je in de winter lekker warm op de bank in een opgeruimd huis kan zitten. En genieten van alle warmte en liefde die je huis jezelf ook geeft. Want als je liefde geeft, ga je het automatisch terugkrijgen. Dat gevoel dat in het huis blijft hangen, dat is gewoon een geweldig gevoel. Nee. Dus dat wil ik jullie meegeven voor deze dag. En ik hoop jullie morgen te zien. Enjoy en so lobby.
0: So lobby.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. De steeds hogere concentratie van het coronavirus in het rioolwater in Vlaanderen. Volgens berichtgeving van de VRT is de stijging vooral in Leuven opvallend. Daar werd deze week het hoogste niveau in een jaar tijd gemeten. Volgens virologen is dat niet onverwacht omdat het seizoen van de luchtweginfecties weer is begonnen. Experts benadrukken dat de omvang van een nieuwe coronapiek niet te voorspellen is. Het virus is in ieder geval minder ziekmakend dan in de eerste jaren van de pandemie. De dieselprijs is weer een beetje gedaald. Automobilisten betalen aan de pomp gemiddeld weer 1 cent per liter minder. Dat komt door het besluit van de G7-landen van gisteren, onder druk van de VS, om fors meer uit noodvoorraden op de markt te brengen. Voor de komende 4 maanden zo'n 100 miljoen vaten. Economen waarschuwen wel dat de maatregel waarschijnlijk slechts tijdelijk verlichting biedt, zolang de problemen op de oliemarkt aanhouden. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. En bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. De schietpartij was rond 2:30 op de Amstelveenseweg ter hoogte van de Overtoom in Amsterdam-Oud-Zuid. Meerdere ambulances, politieeenheden en een traumateam kwamen op de melding af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, zoekt een verdachte en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
4: We zitten feintjes.
3: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
4: Hartje bemmering.
3: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
5: We zijn er weer. Udebaka.
6: Ja, Undebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-0 1413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
5: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ook Meer Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Gerrits Mart. Al lange tijd.
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Ons rondje commercials. En ik vind dat liedje zo verschrikkelijk mooi. Ik had eigenlijk een heel ander liedje in de startblokken gezet. Maar nu we naar dit liedje hebben geluisterd, hebben we geen liedje meer nodig, toch? Fajista. Ik heb goedemorgen Peggy. Hier, Peggy Burke. En op deze zonnige zaterdagmiddag. En ik heb Fajista Miskin bereid gevonden om vandaag bij me in de studio te zijn. Welkom Fajista. Goedemorgen, ik ben zo blij om je te zien, want er is natuurlijk een heleboel gebeurd. Hè? Je bent geen stadsdeelbestuurder meer hier in Amsterdam Zuidoost, helaas. En je bent vlak daarna eigenlijk naar Suriname vertrokken met je gezin en je ouders. En je kinderen waren voor het eerst in Suriname. Ja, wacht even. Volgens mij is... Ja, nu pas is je microfoon aan.
4: Okay.
3: Ja, nu pas horen we je.
4: Ja, het was fantastisch om daar te zijn en om ze alles te kunnen laten zien.
3: Ja.
4: Dus dat is een herinnering voor altijd.
3: Ja, dus jullie zijn ook echt de binnenlanden in geweest.
4: Zeker, ja. Als je gaat, dan moet je alles zien. Tenminste,
3: ja, natuurlijk.
4: Dat is mijn instelling.
3: Natuurlijk.
4: Dus we hebben zoveel als mogelijk bezocht.
3: Ja, en wat vonden ze ervan?
4: Ja, heel leuk. Wel wennen natuurlijk.
3: Werden ze niet gek van de muskieten?
4: Dat viel mee. Maar mijn zoon had wel in het binnenland een ontmoeting met een kakkerlak. En dat vond hij minder leuk.
3: Die kinderen van ons, hè, die zijn ook helemaal niets gewend.
4: Klopt.
3: Ja, een kakkerlak. Alsof dat het ergste is wat je kan overkomen. Migado. Ik dacht dat je zou zeggen een slang.
4: Nee, nou, ik denk dat hij dat niet had getrokken.
3: Nee, hè?
4: Nee, hij dat niet aan had gekund.
3: Nee.
4: Maar ze hebben genoten. Ze vonden het leuk.
3: Oké. Maar Fajista, vertel. Hoe ziet het leven voor jou eruit?
4: Goed.
3: Ja?
4: Ja, goed. Ik doe allemaal dingen die ik leuk vind. Maar allemaal in de privésfeer.
3: Ja.
4: Dus, ja, het was zo intens de afgelopen 4 jaar.
3: Ja.
4: Ik heb zoveel gewerkt in die 4 jaar. Dat ik nu zoiets heb van oké, ik wil eerst even op adem komen.
3: Snap ik.
4: En even verwerken wat er allemaal is gebeurd.
3: Ja. Want natuurlijk heel veel mensen als ze naar stadsdeelbestuurders, wethouders kijken. Ze zien je vaak in de media als je een lintje doorknipt of ergens op een opening bent. Maar achter de schermen gebeurt er natuurlijk heel erg veel.
4: Klopt. En ik denk dat er zijn natuurlijk ook een aantal factoren waardoor het voor mij misschien intenser was dan voor iemand anders.
3: Vertel. Waarom was het voor jou intenser dan voor iemand anders?
4: Ik deed het namens Bijeen, een politieke partij die niet eerder een bestuurder had geleverd.
3: Ja.
4: Dus dat betekende ook veel zelf uitvinden.
3: Ja.
4: Ondanks de steun die ik kreeg van mensen. En ik had doelen die misschien net iets anders waren dan wat gebruikelijk was. Dus
3: uh-huh.
4: Dat betekent dat je ook meer moeite moet doen om medestanders te vinden. Ja, ik denk dat die combinatie was wel intens. Maar ik ben heel trots op de afgelopen 4 jaar.
3: Ja, snap ik. En wat was voor jou het meest heftige wat je in de afgelopen 4 jaar hebt meegemaakt?
4: Nou, ik denk toch wel echt het einde, denk ik.
3: Ja.
4: Wij hebben mensen gevraagd om naar de stembus te gaan. Om onze partij groot te houden in Zuidoost. Ik ben heel dankbaar dat de mensen van Zuidoost daar gehoor aan hebben gegeven. Bijeen is nog steeds de tweede partij in Zuidoost. We hebben 2 commissieleden in de Stadsdeelcommissie Zuidoost. En Ja, de verwachting was toch wel dat daarmee ook weer een stadsdeelbestuurder geleverd mocht worden.
3: Ja.
4: Wat dus niet zo is gebleken. En ik denk dat ik dat toch wel lastig vond. Ik dacht, wauw.
3: Ja.
4: Die mensen hebben zich uitgesproken. Ze zijn naar de stembus gegaan.
3: Ja, maar dat is ik heb daarover een stuk geschreven. Mm-hmm. Hè? De democratisch gebrek in Amsterdam. Mm-hmm. Want ik zie het als een democratisch gebrek. En misschien moeten we het eventjes aan de luisteraars uitleggen. Vroeger was het zo dat we hadden zelfs 14 stadsdelen. En dan had je de centrale stad. En wanneer er verkiezingen waren, dan stemde je voor het stadsdeel waar je in woonde. En je stemde voor de centrale stad. Voor twee plekken stemde je. Vervolgens was het zo dat in elk stadsdeel eigenlijk een nieuw bestuur, naar aanleiding van de stemming, werd er een nieuw bestuur gevormd. Dus het zou best kunnen zijn dat in de centrale stad PvdA, GroenLinks en D66 samen het college vormden. Maar dat in Zuidoost bijvoorbeeld de VVD en de PvdA samen een college vormen. Omdat men gaat uit van de stemming. Vervolgens is op een bepaald moment de stadsdelen verminderd naar 7. Ik begreep dat wel, omdat men zei, ja, er waren te veel eilandjes in de stad. En 7, dat is meer een ding wat je kan behappen. En heeft men gezegd, we gaan de mensen nog wel laten stemmen voor de stadsdelen, maar we gaan de besturen laten bepalen door de centrale stad. Want wat we willen is dat mensen die gekozen zijn, het college in de centrale stad, moet weerspiegeld worden in de stadsdelen. Nu zegt men, men heeft een experiment gedaan. Oh jee. Ja, sorry. Ik moest dat. Mijn telefoon staat aan, omdat ik straks iemand op ga bellen. Mm-hmm. En ik zal hem eventjes uitzetten. Maar goed, men heeft gezegd, de bestuurders worden aangewezen door de partijen die de centrale stad hebben gewonnen.
4: Klopt.
3: Maar men houdt nog wel stadsdeelverkiezingen.
4: Ja, en de redenering is omdat de mensen in de stadsdeelcommissie, de commissieleden, die worden wel rechtstreeks gekozen. Dat is de redenering.
3: Oké.
4: Ja.
3: Maar het bestuur is dan vervolgens, wat heb je aan een stadsdeelcommissie die rechtstreeks gekozen wordt, als je bestuur wordt aangewezen door de centrale stad? Ik vind dat een democratisch gebrek. Want dan moet je mensen in de stadsdelen eigenlijk niet meer vragen om naar de stembus te gaan.
4: Ik vind het sowieso bijzonder.
3: Het is een heel bijzonder systeem.
4: Ja, het is ook niet zo in een andere gemeente in Nederland. Amsterdam is de enige waarin dit zo gedaan wordt. En ik snap heel goed dat u dit nu zegt. Want je wil die weer spiegelen, of tenminste, de mensen verwachten die weerspiegeling zowel in de commissie als in het bestuur.
3: Ja.
4: Ja. En dat snap ik.
3: Ja. Ja, dat snap ik ook. Dat snap ik ook. Want ik bedoel, wat ik ook heel bijzonder vond, was dat in alle stadsdelen GroenLinks en de PvdA apart van elkaar de verkiezingen in zijn gegaan.
4: Behalve in Zuidoost.
3: Behalve in Amsterdam Zuidoost. Yeah. Dus men had al een voorgevoel dat bijeen in Amsterdam Zuidoost heel groot zou kunnen worden. Want als ze apart de verkiezingen in waren gegaan, was bijeen waarschijnlijk de eerste partij geworden.
4: Het had gekund.
3: Of in elk geval samen met de PvdA misschien. Op de, ja, het had erom gespand. Yeah. Maar omdat ze in Zuidoost samen zijn gegaan, is bijeen de tweede partij geworden.
4: Ja.
3: Nou ja, bijeen was in de vorige verkiezingen ook de tweede partij. En toen was Marjolein Moorman nog aan het roer in de centrale stad. En toen hebben we ook tegen haar gezegd, luister, als bijeen geen bestuurszetel krijgt, dan kunnen we een stadsdeel dat al heel weinig naar de stembus gaat. Kunnen we aan die mensen niet verklaren waarom bij één niet in het bestuur zit.
4: Ja, want dat hebben jullie goed aangevoeld 4 jaar geleden. Want nu bij één de stadsdeelbestuurdersplek niet gegund heeft gekregen, is er van alles gebeurd in dit stadsdeel. Er hebben mensen gedemonstreerd.
3: Ja.
4: Dat ze het oneens zijn met die beslissing. Er heeft iemand een liedje gemaakt over mij, nota bene, en hoe tevreden ze zijn over het werk wat ik namens bijeen de afgelopen 4 jaar heb geleverd.
3: Ja.
4: Er zijn brieven geschreven van meer dan 70 organisaties aan de gemeenteraad.
3: Ogenblikje. Ja.
4: Ja, al die organisaties hebben brieven geschreven aan de gemeenteraad. Ook met het verzoek om die positie wel te gunnen aan bijeen. Dus dat wat jullie 4 jaar geleden voorspelden, is nu uitgekomen. Er zijn heel veel mensen heel teleurgesteld en heel verdrietig. En ook boos hoe dit is verlopen. En ik heb zelf ook gezegd, ja, ik vraag me af of die mensen over 4 jaar weer naar de stembus gaan. En dat zou ik al helemaal zonde vinden.
3: Ja.
4: Juist om wat u net zegt, er gaan al zo weinig mensen.
3: Ja, en dat is een ander ding. Ik bedoel, in een stadsdeel waar zoveel op het spel staat, dat maar 25% van de stemgerechtigden naar de stembus gaat. Bovendien, wat mij ook dwars zit in dit hele gebeuren, is dat tegenwoordig in de stadsdelen mogen jongelui zelfs vanaf 16 jaar naar de stembus gaan.
4: Ja.
3: Maar wat leg je dan aan die jongelui uit als ze naar de stembus gaan? Je stem doet er niet toe, toch?
4: Ja, ik. Ja, je legt uit dat je stem ertoe doet voor de stadsdeelcommissie, maar niet per se voor het bestuur.
3: Nee. Nee, ik vind dat een hele gecompliceerde manier. En mijn hoop is echt dat deze discussie over hoe delen we dat stadsdeelstelsel nou in, dat die discussie breed gevoerd wordt. Kijk, ik ben 8 jaar lang gemeenteraadslid geweest in die centrale stad. Ik zou er niet aan moeten denken, want een gemeenteraadslid, mensen denken als je de politiek ingaat, ga je erin, want je gaat heel veel geld verdienen.
4: Dat is niet waar.
3: Je verdient helemaal niet veel geld. Bovendien word je geacht er een baan naast te hebben. Want gemeenteraadslid zijn is niet een baan. Je krijgt een beetje geld en voor de rest moet je gewoon voor je eigen inkomsten zorgen. Want het is geen fulltime job. In een stad met 1 miljoen inwoners. Mm-hmm. 45 raadsleden. Tegenover een 25.000 ambtenaren. Je hebt de informatieachterstand van hier tot Tokio. Ambtenaren zijn eigenlijk de vierde macht, maar die bepalen wat er gebeurt in deze stad. En geloof me, de beste ambtenaren zitten in de centrale stad. En die hebben totaal geen oog voor wat er in de stadsdelen gebeurt.
4: Kijk, qua aantallen ben ik het met u eens, hè? Bijvoorbeeld onze buren in Diemen, die hebben volgens mij 35.000 inwoners, maar wel een voorwaardig college van burgemeester en wethouder.
3: Ja.
4: Zuidoost heeft ongeveer 85.000 inwoners en groeit naar 120.000 inwoners in de komende 25
3: jaar. Oh, ik dacht dat Zuidoost al op 100 zat.
4: Er tegenaan misschien.
3: Ja.
4: En dan doe je het met 3 leden van het dagelijks bestuur die niet alle bevoegdheden hebben zoals een wethouder.
3: Dat ja.
4: Dus het is it's a tough job.
3: It is.
4: En het is echt afhankelijk van mensen in de stad.
3: Absoluut. En het is ook onmogelijk als raadslid om niet alleen maar te controleren wat er gebeurt in die stad, in de centrale stad. Dus die stedelijke taken. Maar dat je ook nog moet controleren wat er gebeurt in de stadsdelen. Is gewoon onmogelijk. Dat kan je nooit goed doen. Dat weet ik uit ervaring.
4: Yeah. Ja, je bent enorm afhankelijk van mensen die jou van informatie willen voorzien.
3: Ja. En geloof me, ik heb te vaak meegemaakt dat als ambtenaren niet willen weten wat voor informatie jij krijgt als raadslid, krijg je dat niet.
4: Heftig.
3: En je merkt het. op verschillende dossiers. Ik bedoel, waar komt dat grote datacenter?
4: Ja,
3: die ze niet meer tegen kunnen houden. Ja. Alle anderen gaan ze tegenhouden. Maar die ene die ze niet meer tegen kunnen houden, komt in Amsterdam Zuidoost. Ik las pas een artikel over wat was het, een stad in Amerika. Ik weet niet meer precies welke stad het is. Detroit, volgens mij.
4: Okay.
3: Waar ze een datacenter neer hebben gezet in een all-black community wijk. Die mensen hadden gewoon 2 weken geen elektriciteit.
4: Oh my. Dat is heel vervelend.
3: Dat is niet vervelend. Dat is verschrikkelijk. Want dan is het warm. Het is zomer. Je ijskast doet het niet. Je hebt geen elektriciteit.
4: Oh,
3: ja, het is verschrikkelijk. De enige lijn die rechtstreeks naar de stad ging, wordt afgechapt op de Van der Madeweg of all places. Yeah. Het meest onveilige station dat ik ooit tegen ben gekomen. Als ik op Van der Madeweg uit moest stappen, zocht ik een andere plek om uit te stappen. En van lijn te wisselen. Echt een onheimlich soort station.
4: Mm-hmm. Ja, het is niet. Maar het wordt volgens mij ook aangepakt.
3: Ja, maar toch.
4: Had ik begrepen.
3: Maar toch.
4: Ja, kijk. Het was ook de enige motivatie voor bijeen natuurlijk om te zeggen, we willen een bestuurder leveren.
3: Ja.
4: Juist om dat andere perspectief en die andere mening ook aan die tafel te krijgen.
3: Precies.
4: En ik denk dat we daar een goede job in hebben gedaan.
3: Absoluut.
4: En dat we dat hadden kunnen blijven doen.
3: Ja.
4: Ik denk altijd, hoe meer stemmen je aan tafel hebt, hoe beter het besluit wordt.
3: Ja.
4: Maar goed, het is anders.
3: Maar goed, het is anders gelopen, Faista. En ik moet zeggen, ik heb er af en toe bij gezeten. Het was natuurlijk ook niet heel gemakkelijk voor jou, want je werd niet heel erg hartelijk ontvangen door de ambtenarij hier in Amsterdam Zuidoost. Ik weet nog dat je een keer naar een commissievergadering moest en een annotatie. Dat is dus een wanneer je naar een commissievergadering moet, dan kan je natuurlijk niet al je stukken helemaal lezen. En ambtenaren zijn met dingen bezig geweest. Dus ze schrijven voor de bestuurder een annotatie, heet dat. En in je annotatie staan alle punten waar je rekening mee moet houden en die je door kunt geven. En ik weet nog dat je annotatie kreeg van 1 regel.
4: Ja, ja, het begin was taai.
3: Die ambtenaar had 1 regel van je opgeschreven. Ja. Het was gewoon verschrikkelijk.
4: Ja, het begin was enorm taai.
3: Ja.
4: Ik ben wel blij dat ik dat redelijk heb weten te keren en dat ik goede relaties heb opgebouwd met ambtenaren in Zuidoost. Maar het begin was echt.
3: Was struggle, hè?
4: Het was hard. Het was enorm hard.
3: Ja. En hoe waren was je relatie met de centrale stad bijvoorbeeld?
4: Ja, het verschilt. Ik deed heel veel portefeuilles. En het verschilt per portefeuille hoezeer Zuidoost op hun vizier staat.
3: Ja.
4: Bij sommige portefeuilles gaat het heel vloeiend, omdat zij vanzelfsprekend Zuidoost altijd op de agenda hebben staan. En bij andere portefeuilles moet je er echt voor vechten om steeds te zeggen, hey, Zuidoost wil hier ook gebruik van maken, of Zuidoost wil deze verbetering ook. Dus ja, het verschilt echt. En ik heb wel ook meegemaakt dat ik op een gegeven moment dacht, als Zuidoost nu nog steeds niet op de agenda staat, weet je, wat kan ik nu nog doen om ervoor te zorgen dat het wel gebeurt?
3: Ja.
4: Ja, dus het niet elke portefeuille ging heel makkelijk. Nee.
3: Snap ik.
4: Zeker niet. En het, er zijn verschillende redenen voor. En ik denk dat het heel goed zou zijn als alle ambtenaren van de centrale stad 1 keer in de week in een stadsdeel gaan werken. Ik denk dat dat al zou helpen.
3: Uh-huh.
4: Dat ze gewoon kennis maken met het stadsdeel. Dat ze gevoel erbij krijgen.
3: Uh-huh.
4: Dat verschil merk je wel.
3: Ja.
4: Dat als mensen eenmaal het stadsdeel kennen en daar gevoel voor ontwikkelen, dat zij zelf, dat bij hen ook een belletje gaat rinkelen van, oh ja, zitten alle stadsdelen wel vertegenwoordigd in dit plan?
3: Ja, ja, ja.
4: Zonder dat je daar als bestuurder steeds
3: precies. Ja, maar dat is graag die discussie die ik gevoerd zou willen zien.
4: Mm-hmm.
3: Van, Dit, de manier waarop er nu gewerkt wordt met de stadsdelen is volgens mij niet de manier waarop dat zou moeten.
4: Nee, wat mij betreft kan het echt efficiënter.
3: Het kan veel efficiënter, ja. Maar het kan ook veel beter. Want je moet je voorstellen dat één stadsdeel in Amsterdam is net zo groot, heeft net zoveel inwoners als een middelgrote stad in Nederland.
4: Ja, mensen verkijken zich echt op de inwonersaantallen.
3: Absoluut.
4: Hoor. Ja, verkijken mensen zich echt op.
3: Dus de bestuurskracht moet veel steviger. Ik zou heel graag willen dat in Amsterdam breed deze discussie gevoerd gaat worden. Ook dat democratisch gebrek. Ook waarom vragen we mensen om naar de stembus te gaan? En wat gaan we aan de mensen vertellen? Hoe gaan we ze dit ingewikkelde systeem uitleggen? Dat eigenlijk hun stem alleen maar telt voor de mensen die in de stadsdeelcommissie zitten, die advies uit kunnen brengen, waarvan nog helemaal niet zeker is of dat advies wel opgevolgd gaat worden door de centrale stad. Terwijl de bestuurders aangewezen worden door de centrale stad.
4: Ja, sowieso informatievoorziening over het stemrecht, over het stelsel van Amsterdam, over je democratische rechten ook buiten de politiek. Dus bijvoorbeeld, wat kan je met woonbelangenbehartigers of wat kan je met werkbelangenbehartigers? Gewoon meer over wat kan je als bewoner wel.
3: Wat zijn je rechten?
4: Ja, daar mag echt veel meer informatie voorzien.
3: Ja, want we worden constant geconfronteerd met onze plichten. Hè?
4: Ja.
3: Maar van, je moet dit betalen, je moet op tijd zijn, je moet dat doen, je moet zus doen, je moet dat doen. Maar over hoe we ons recht kunnen halen, daar horen we veel te weinig over. We hebben een beller. Even kijken. Nee. We hebben geen bellen. Het liet me gewoon weten dat het laden van de telefoon is voltooid. Ik zag een lichtje oplichten.
4: Nee, kijk, dit is ook de reden waarom ik, toen ik die baan had, op dag 1 zei, ik wil graag doen aan maatschappelijke bewustwording van jongeren in Zuidoost.
3: Ja.
4: Omdat ik gewoon weet dat het niet vanzelfsprekend is dat je al die informatie meekrijgt. Helaas ook niet via school. Terwijl er wel burgerschapsklassen zijn, maatschappijleer. En daar komt het wel aan de orde, maar net niet op dat detailniveau waar wij zo fan van zijn. Dat mensen ook echt weten wat ze praktisch kunnen doen.
3: Ja.
4: En dat waren succesvolle projecten en ook heel veel enthousiasme van jongeren naderhand. Dus in eerste instantie was het van, ik hoef daar helemaal niks mee. Wat is politiek? Ja, het heeft niks te maken met mij. Ik sta gewoon op, ik ga naar school en dat was het.
3: Ja.
4: Maar nadat ze zo'n bijeenkomst hadden bijgewoond en al hun vragen hadden kunnen stellen, hadden ze echt zoiets van, wauw, dit mij. Ik sta gewoon op, ik ga naar school en dat was het.
3: Ja.
4: Maar nadat ze zo'n bijeenkomst hadden bijgewoond en al hun vragen hadden kunnen stellen, hadden ze echt zoiets van, wauw, dit heeft niemand ons ooit verteld.
3: Ja, dat en je hele leven politiek bepaald wordt. Ja,
4: dus het was echt een eye-opener.

0: motivatie dat ik dacht, als jongeren maar snappen wat er gebeurt, ja, dan heb ik al gewonnen.
1: Ja. Vertel, je bent zondag gehuldigd.
0: Oh ja, oh, dat was zo mooi. Ik werd gebeld dat ik zondag moest verschijnen in de Peperdome in Kraaienest. Omdat de sportgemeenschap mij wilde bedanken. Ik heb bijna 4 jaar de portefeuille sport gehad. En daar was ik zo verrast door. Ik zeg, wauw, ik ben al maanden niet meer aan het werk.
1: Ja.
0: Als bestuurder. Hoezo? Ja, nee, je moet echt komen. Ze willen je in het zonnetje zetten. En dat hebben ze gedaan. Ja, ik ben toegesproken. Ik heb cadeautjes gekregen. Ik ben opnieuw bedankt voor het werk wat ik heb gedaan. Ja, het was fantastisch.
1: Geweldig.
0: Ik heb daar ook op het podium gezegd, ik ga niet jokken, het doet me goed.
1: Ja, tuurlijk. Maar natuurlijk.
0: Ja, om te weten dat mensen hebben gezien
1: Hoe hard je gewerkt hebt.
0: Hoe hard ik gewerkt heb, ja. En dat ik het echt met de oprechte intentie heb gedaan. Dus het was fantastisch. De zon scheen ook. Het was gezellig. Ja, het was vol. Ja, het was gewoon super,
1: oh, prachtig.
0: Super mooi. Ja,
1: prachtig.
0: Echt heel mooi. Ja.
1: Ja, heb je morgen nog een rol bij de herdenking van, volgens mij is het 25 jaar Bijlmerramp? Is het 25 jaar?
0: Oh, dat zou best kunnen.
1: Het is lang geleden. Het is,
0: nee, volgens mij is het... Oh, wauw.
1: Wauw.
0: Ja. 1993, 1992. Oh, ik ben zo slecht in jaartallen.
1: Ik dacht dat het 25 jaar was. Maar ik weet het niet zeker. Ik weet precies waar ik was toen ik het hoorde. Ik was in de Melkweg.
0: 92.
1: Ja. Dus het is 24 jaar. Dus ja, volgend jaar is het 25 jaar.
0: Nee, ik heb daar geen rol bij.
1: Nee?
0: Ik ga gewoon als bewoner.
1: Je gaat gewoon als bewoner.
0: Ja.
1: Oké, nou, mooi. En vertel, wat ga je nu doen? Wat zijn je plannen? Behalve dat je nu even op adem komt.
0: Ja,
1: en...
0: ja, dat is natuurlijk weer zo. Dat ben ik echt. Daar moet iedereen ook altijd om lachen. Ik heb geen idee. Ik heb nooit een idee gehad wat ik wilde doen. En ik rol altijd overal maar in.
1: Ja, ben je nog lid van Bijeen?
0: Jawel, jawel.
1: Ja, ik niet meer.
0: Echt waar?
1: Nee.
0: nee, daar heb ik ook nog niet eens over nagedacht. Dus ik zie het wel weer. Kijk, er zijn een paar waarden voor mij belangrijk bij het werk dat ik doe. En dat is 1. Ik moet het gevoel hebben dat ik bijdraag aan een mooiere wereld.
1: Ja.
0: Alleen maar winst, maximalisatie, ja, dat vind ik niet genoeg. Ik vind ook dat de wereld er echt beter van moet worden. En ik wil creatief kunnen zijn daarin. Dus als er een vast kader ligt of een vaste procedure van dit is hoe we het doen. En ik ontdek gaandeweg dat het anders kan of beter kan of leuker kan. En er is daar geen ruimte voor. Ja, dan moet je mij ook niet hebben.
1: Oké. Dus je gaat niet terug naar de vakbond?
0: Ja, ik zeg nooit nooit.
1: Nee.
0: Maar dat is niet nu waar ik aan denk.
1: Nee.
0: Hoewel ik daar fantastische tijd heb
1: gehad. Ja, ja. Want voordat je stadsdeelbestuurder werd, werkte je voor de FNV, hè?
0: Ja. Heel lang.
1: Ja.
0: Bijna 15 jaar.
1: 15 jaar, jeetje. En wat deed je daar precies?
0: Ja, ik heb verschillende dingen gedaan daar. Ik heb gewerkt als bestuurssecretaris voor het dagelijks bestuur van de FNV. Ik heb gewerkt als consulent op het Mediapark in Hilversum. Ik heb gewerkt als projectsecretaresse bij FNV Mondiaal. Dat is een afdeling die vakbonden versterkt in het buitenland. Omdat ze geloven dat als je vakbonden versterkt, het ten goede komt van de democratie in een land.
1: Ja.
0: En voordat ik hier kwam werken in Zuidoost, werkte ik als organizer op Schiphol. Met bagagepersoneel.
1: Oké.
0: Grondpersoneel, ja. Om een sector CAO af te sluiten. Want die bedrijven die concurreerden elkaar de grond in.
1: En betaalden die mensen natuurlijk 3 keer niets.
0: Ja. Ja. En vlak voordat ik wegging, was het de vakbondsbestuurder gelukt om een bodem daarin te zetten. Dus
1: gelukkig.
0: Om een sector CAO af te sluiten.
1: Ja.
0: Zodat die mensen in ieder geval een basisloon kregen, wat niet verder naar beneden zakt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, mooi. Ik vond het ook zo mooi.

0: mooi om te lezen dat die taxichauffeurs die voor Uber steeds slechter en slechter aan het verdienen zijn. Wacht, er is een beller. Ik ga me even opnemen. Goeiedag, u bent in de uitzending.
1: Ja, goeiedag.
0: Ah, ome Jan. Hoe gaat het met u?
1: Goed, goed, goed.
0: Ja?
1: Nou ja, goed. Op mijn leeftijd moet je voorzichtig zijn.
0: Ja, maar u bent binnenkort jarig.
1: Ja, nou, binnenkort.
0: Over 2 maanden of zo, toch?
1: 2 maanden.
0: Ja. En u wordt Bigiari.
1: Ja, ja, ja.
0: Hoe oud wordt u?
1: 80.
0: 80.
1: Lange leeftijd.
0: Ja.
1: Ik wil nog tot 2050 gaan.
0: Oké.
1: Dat is mijn belofte 20 jaar geleden. Had een mooi getal, 2050. Iedereen nieuwjaar wensen en dan de dag erna.
0: Oké, dus u gaat 105 jaar oud worden.
1: Ja.
0: Oké.
1: Dat is mijn streek.
0: Oké.
1: Maar ik wil even terugkomen op het gesprek met mevrouw Miskin en u. Kijk, het probleem wat mevrouw Miskin deze keer heeft gehad om niet in het DP te komen, Zuidoost, omdat het voorstel vorige keer van mevrouw Norman niet gehandhaafd is dat in een stadsdeel oppositiepartijen samen een dagelijks bestuur vormen. Dat is het probleem geweest deze keer.
0: Ja, dat weten we.
1: En ik vond dat wel het idee van mevrouw Moorman. En het is bewezen dat het kan werken in die stadsdelen. Dus dan is de huidige coalitie heeft dat niet gedaan. En het college, denk ik, zijn niet mee eens gegaan. Want dat is jammer. Maar goed, gelet op wat ze net zei, wat ze allemaal in het verleden heeft gedaan, dan is het niet zo moeilijk om een baan te vinden.
0: Ja, maar daar gaat het niet om, hè, om een baan vinden. Dat vindt ze sowieso wel. Het gaat erom dat ze er ziel en zaligheid heeft gegeven aan de mensen.
1: Ja, nee, dat is zo. Dat,
0: in een stadsdeel waar ze is geboren en getogen. En
1: kijk,
0: dat,
1: wat jullie net zeiden.
0: Ja.
1: Stadsdeel Zuidoost, dat heeft Annabel Jot jaren geleden gezegd. Zou best een eigen gemeente moeten worden. Met eigen bestuur, eigen burgemeester. En ik heb vorig jaar gezegd, misschien moeten ze samen met Diemen 1 gemeente vormen.
0: Ja, zou misschien wel mooi zijn.
1: Dat zou mooi zijn, hè?
0: Ja.
2: Want het Diemen geldt natuurlijk.
1: Is kleiner en qua omgeving en omtrek en qua bewoners. En die 2 stadsdelen hebben op een aantal gebieden synonieme problemen of zaken die je kan oplossen. Dus misschien moet bij één met dat idee komende verkiezingen op pad gaan om die 2 gemeenten, de stadsdeel Zuidoost en die men bij elkaar te brengen.
0: Misschien wel. Misschien wel, want op dit moment wordt Zuidoost door de centrale stad toch wel gezien als het afvoerputje van Amsterdam.
1: Het is een afvoerputje altijd geweest. Maar door sterk beleid van een aantal, toen ze nog stadsdeel waren, stadsdeelvoorzitter en een eigen stadsdeel politici.
0: Ja.
1: Toen konden onder een aantal stadsdeelvoorzitter heeft Zuidoost wel goed beleid gevoerd. Het was, we weten allemaal, stadsdeel Zuidoost was een, net wat u zegt, een voerputje. Maar
0: ja,
1: goed, wij maken dinges mee in Amsterdam tegenwoordig. Ik heb nu al 3 jaar problemen hier waar ik woon. Ik heb de burgemeester geschreven.
0: En waar woont u?
1: Kattenburg.
0: Oh ja, ja, ja, dat is een heftig buurtje, hè?
1: Ik heb 3 jaar al, zeg ik, per telefoon aan de wijk die over onderhoud schoonmaken en
0: de wijkregisseur heet dat tegenwoordig.
1: En dan zeggen ze ja, wij moeten het accepteren dat alleen als er vies en vuil, banken zijn vies, kade wordt niet schoongehouden, de looppaden hier zijn van stenen, gras groeien ertussen, gras. En je, bij regenweer kan je onderuit glijden.
0: Ja.
1: Maar dan zegt de vertegenwoordiger van het college, mevrouw Kanu, we moeten dat accepteren. Want burgemeester, college en de gemeenteraad hebben besloten dat de uitgangswijken en de markten, en wij kunnen eens in de zoveel weken dat er een bus, weet je, zo'n bezemwagen rond rijdt. En de rest van wat er hier aan onkruid groeit tussen de stenen bij de fietsstallingen, daar doen ze niks aan.
0: Ja, vreselijk. Nou, Jan, dank je wel voor je bijdrage.
1: Okay.
0: Ik hoop dat je niet opgeeft, het valt onder Stadsdeel Oost, of ja toch?
1: Nee, Stadsdeel Centrum. Ik heb,
0: valt het onder Centrum?
1: Ja, ja. Maar ze zeggen, ja, waar wij wonen, het is acceptabel dat hier minder wordt gelet en schoongemaakt dan wijken waar toeristen komen.
0: Vreselijk.
1: Terwijl ze zeggen, we moeten toeristische low profile zijn in het centrum. En wij moeten betalen, want wij betalen voor schoonmaak.
0: Natuurlijk. En jullie moeten eigenlijk de prijzen betalen die iedereen in het centrum betaalt.
1: Ja, ja.
0: Voor die frequente schoonmaakacties in het centrum waar de toeristen komen.
1: Peggy, er kwam een bezemwagen, een ploeg, die de looppaden schoonveegde. De paden waar onkruid was, onkruid werd weggehaald. Want je kan uitgeleiden, vooral als je op leeftijd, je moet elke dag, ik doe elke dag, zo'n rondje, 10 minuten lopen, 3 keer.
0: Ja.
1: Dan moet je voor mijn conditie. Maar dat interesseert de gemeente niet.
0: Ja.
1: Maar ik ben niet klaar met ze, want ik heb, ben bezig, ik heb de wijk, de oostelijke eilanden, Kattenburg, die hebben donderdag met de teams hier besproken.
0: Ja.
1: En volgende week horen we wat er is, wat er gedaan wordt. Maar ik ga volgende week, deze week kon ik niet. Tussen 10 en 12 wordt er vergaderd. Maar deze keer ga ik ook als burger naar die vergadering. Want je weet, ik weet waarover ik het heb.
0: Natuurlijk, natuurlijk. Doe je best, Jan. En,
1: ik heb jaren mij ingezet via ons Suriname.
0: Natuurlijk.
1: Voor wijk Amsterdam en Nederland. Waar het nodig is. Dus ik geef het niet op.
0: Oké.
1: Okay. Ik ga morgen een brief. Alle antwoorden die ik gekregen heb van mevrouw Kano, ga ik een brief opstellen. En nu persoonlijk adresseren aan burgemeester Dr. Randa Femke Halsema.
0: Ja, oké.
1: Okay. Oké. Okay.
0: Dankjewel, Jan. Fijn weekend verder.
1: Jij ook en mevrouw Misken ook.
0: Oké, dank je.
2: Fijn weekend.
0: Dag.
1: Dank je.
0: Ja, zie je, dat zijn die dingen. Dat zijn die dingen.
2: Ja, het gaat vooral ook over hoe en wanneer reageer je op je bewoners.
0: Ja.
2: En krijgen ze goede informatie, goede antwoorden op hun vragen.
0: Ja.
2: Ja, kunnen we heel lang over doorpraten.
0: Ja, hè? Ja, het is echt vervelend, man. Ja, dat je dan, want die mensen die daar wonen, waar het dus het vuil niet wordt opgehaald op tijd, die betalen gewoon wel dezelfde prijs als de mensen die wonen waar het vuil iedere dag wordt opgehaald.
2: Ja, en het vraagstuk speelt in heel de stad natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, triest, hè?
2: Mm-hmm.
0: Vertel, Faista, we hebben nog 10 minuutjes. Waar moeten we op letten? Ik bedoel, we hebben gezien, er was een soort masterplan. Gaat dat nog door? Bestaat het nog?
2: Ja, ik zag laatst zelfs een vacature voor een directeur. Dus ze zoeken een nieuwe directeur. Dus het masterplan bestaat, het draait. Als bewoner zeg ik, ik maak me wel zorgen over de continuïteit. Want er zijn in de afgelopen 5 jaar, volgens mij, als de persoon van deze vacature wordt aangenomen...
0: 3 directeuren.
2: Ja, vierde. Dan is het de vierde
0: alweer.
2: Ja. Dus daar maak ik me wel zorgen over. Ja. Dat ik denk,
0: Maar wat ik ook heb begrepen, dat er in het masterplan mensen worden aangesteld die het stadsdeel niet kennen, die dan eerst nog moeten gaan ontdekken hoe het stadsdeel werkt en daarvoor lokale mensen inschakelen.
2: Dat weet ik niet. Ik ben onderdeel geweest van 1 doorbraakteam van het masterplan Werk en Economie.
0: Ja.
2: En de mensen die in dat doorbraakteam zitten zijn echt kundige mensen met veel ervaring.
0: Ja.
2: Die bekend zijn in Zuidoost. Dus dat is mijn ervaring.
0: Okay.
2: Ik weet niet hoe dat zit met andere teams.
0: Maar waarom horen we er zo weinig van?
2: Het gaat weer over communicatie.
0: Ja. Ja.
2: In de afgelopen jaren heb ik gezien dat mensen zo hard aan het werk zijn en zo bezig zijn om intern iedereen op 1 lijn te krijgen, dat ze vaak vergeten om op tijd te communiceren met de buitenwereld.
0: Okay.
2: En dan lijkt het voor de buitenwereld alsof er niks is gebeurd. Terwijl er heel veel is gebeurd. En de vraag is dan, is er heel veel gebeurd wat intern resultaat oplevert? Is er heel veel gebeurd wat buiten resultaat oplevert? Of is het een combinatie van die twee? En ja, wat mij betreft mag iedereen veel meer bezig zijn met buiten en even iets minder met binnen.
0: Ja, ja. Ja, want je moet mensen meenemen.
2: Precies.
0: Ik had ook gelezen dat Umberto Tan en Robert Geerlings, 2 succesvolle boys uit de BIMS, dat die hadden besloten dat zij met een plan zouden komen voor de BIMS.
2: Ja, ze hebben ook iets gepubliceerd.
0: Maar wat is daarvan terechtgekomen dan?
2: Ik heb toentertijd de publicaties wel meegekregen. Ik weet niet hoe het nu staat. Het heet Beyond BIMS. Ja.
0: Beyond BIMS?
2: Ja.
0: Maar weet je ook wat er in dat plan staat?
2: Niet meer. Ik moet zeggen, ik heb een hele goede vakantie gehad.
0: Ja, maar is staat er een plan in wat er gaat gebeuren? Wat zijn
2: nee,
0: ze van plan?
2: Nee, dat weet ik echt niet. Ik moet zeggen, ik vind het altijd fijn als mensen die zijn opgegroeid in de Bijlmer iets willen doen voor de Bijlmer. Dus daar alleen maar applaus voor. Maar ik weet niet wanneer zij verwachten concreet resultaat op te leveren. Dat weet ik niet.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Okay, of concreet plannen bekend te maken.
2: Volgens mij was dat die publicatie was een concreet plan.
0: Oh, ja. Die publicatie
2: volgens
0: was een concreet
2: wel.
0: Plan.
2: Ja.
0: En wat er vervolgens met dat plan gebeurt, dat blijft in de lucht zweven.
2: Ja, dat moeten we zien. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Want ja, daar moet je ook nog toestemming voor krijgen van mensen natuurlijk.
2: Jeetje. Ik neem aan dat ze dat van tevoren hebben uitgezocht.
0: Hebben uitgezocht, ja. Oké. Okay. Nou ja, Faïssa, ik wil je hartelijk bedanken.
2: Ja, u ook bedankt.
0: Voor alle jaren dat je hier je uiterste best hebt gedaan. En ik hoop dat we je in een andere positie nog steeds niet kwijt zijn. Want ik denk dat je heel mooi werk hebt afgeleverd. Ik ben natuurlijk naar een van je lievelingsprojecten 2 keer geweest. Hoe heet het ook alweer? Met al die jongeren die aan banen geholpen
2: career
0: werden.
2: Ja, career network events. Ja, connect the level up.
0: Ja, dat was altijd geweldig.
2: Ja.
0: En zo heb je nog meer hele mooie initiatieven genomen. Dus laat je creativiteit stromen.
2: Dank u wel. Ik heb het met liefde gedaan. Ik wil ook alle luisteraars bedanken voor de steun al die jaren. De feedback die ik kreeg. Ja. Maakt niet uit waar ik was. Al was het op de markt. Mensen kwamen naar me toe om te vertellen wat ze vonden van de situatie. En het heeft me echt goed gedaan dat iedereen zich zo heeft uitgesproken. En ik ben een dankbaar en tevreden mens.
0: Geweldig. Oké, okay. Ik heb de afgelopen week enorm genoten van Mia Motley.
2: Hmm.
0: Mia Motley is natuurlijk de prime minister van Barbados. En ze is volledig uitgesproken, maar heel eloquent. Het komt uit haar hart. Ik zou de wereld wensen dat veel meer landen geregeerd zouden kunnen worden door mensen als Mia Motley.
2: Eens.
0: Hetzelfde met de burgemeester van Chicago.
2: Ja, die man is ook fantastisch.
0: De burgemeester Mamdani van New York.
2: Eens.
0: Er is een nieuwe generatie politici aan het opstaan, waarvan ik denk van Sanchez uit Spanje.
2: Ja.
0: Waarvan ik denk van de wereld heeft dit nodig.
2: Eens.
0: Dus ik blijf positief. En wat ik prachtig vond, Mia Motley had in haar speech aan de UN, citeerde ze Haile Selassie.
2: Oh, dat heb ik gezien, ja.
0: En we kennen allemaal die speech van Haile Selassie, want Bob Marley, die heeft hem op muziek gezet. Daar gaan we even naar luisteren.
2: Mooi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. De aanpak volgt op wekenlange overlast door jeugdgroepen die gericht vuurwerk gooien naar voorbijgangers. De politie sluit meer aanhoudingen in de regio niet uit. Vanwege zijn leeftijd doet de politie geen uitspraken over de opgepakte jongen. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. Het geld zat in een tas die een onderhoudsmonteur na een klus aan dat apparaat per ongeluk erop had laten liggen. De eerlijke vinder probeerde de buit eerst nog af te leveren bij een lokaal kiprestaurant, maar waarschuwde uiteindelijk de politie. Na het natellen door agenten bleek het bedrag tot op de dollar nauwkeurig te kloppen. Het geld is inmiddels weer veilig teruggegeven aan de bank. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. Het bedrijf werd vorig jaar afgesplitst van een Duitse keten en telt ruim 20 vestigingen in Rusland. Schröder krijgt al 20 jaar zware kritiek vanwege zijn nauwe banden met president Poetin en functies bij Russische staatsbedrijven. Hoewel hij na de inval in Oekraïne zijn functies neerlegde en zijn privileges verloor, blijft de 82-jarige oud-politicus gewoon in Rusland werken. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: ACT, Andris Caribbean Tours, Ire tek opalani guaser nang ano notete, alasib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirsimaf air grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a tengs om un zomer no december. Esi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
1: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Under 30 voor jonge professionals. Een bijzondere Jazz Night met Graciela Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar nieuwe categorie Social Media Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag in Nemo. Volg onze socials voor info via blackachievementmonth.nl.
2: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
3: We zitten feintjes.
2: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
3: Hartje Pimmering.
2: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Olha que coisa mais linda, mais

0: Hi,
1: Peggy.
0: Hi, Nina. Hi. Kan je me horen?
1: Hallo, hallo. Ik hoor niks.
0: Je hoort me nog steeds niet? Wacht even. Ja, nu wel, toch?
2: Ja, nu wel.
0: Oké, geweldig.
2: Yes.
0: Nou, fijn je in de uitzending te hebben. Ik heb net even Astrid Gilberto gedraaid. The Girl from Ipanema. En laat me nou met The Girl from Ipanema aan de telefoon zitten. Nina, mijn lieve vriendin Nina, die woont aan de Ipanema in Rio de Janeiro. En ze heeft het verschrikkelijk druk, want er zijn morgen verkiezingen in jouw land.
2: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
2: Ja, die ook Nederland eigenlijk aangaan, zou ik zeggen. De twee kandidaten, hè, de bekende zittend president Lula da Silva, inmiddels 80 jaar, staat aan de linkerkant, een sociaal gezicht heeft hij. Aan de andere kant staat Flavio Bolsonaro, dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die vorig jaar veroordeeld is voor een gevangenisstraf vanwege een coup-poging tot 27 jaar cel. En Flavio Bolsonaro is senator en ook advocaat. En die staat nu op de lijst voor radicaal rechts. En deze twee kandidaten die staan in de peilingen ook heel dicht bij elkaar. Het wordt echt een nek-aan-nek race. En het gaat de Brazilianen vooral om economie. Veel mensen die struggelen hier nog steeds. Veiligheid is een groot thema. Maar als we een beetje uitzoomen naar de regio, hè, naar Zuid-Amerika, Latijns-Amerika eigenlijk, zie je dat er de laatste jaren, sinds Trump aan de macht is, ook steeds meer rechtse regeringen hier zijn gekomen, die ook gesteund worden door Trump. Brazilië is het grootste land van deze regio, ook het land met de meeste natuurlijke hulpbronnen. En als hier ook een rechtse regering aan de macht komt, hè, dus onder leiding van Flavio Bolsonaro, is de verwachting dat de banden met van Amerika zo versterkt worden dat Trump hier eigenlijk, dat is de angst van zeg maar, hè, de aanhangers van Lula, dat Trump hier ook heel veel invloed kan uitoefenen, ook als het gaat over de natuurlijke hulpbronnen, over het beleid, zoals je dat eigenlijk ook ziet wat hij nu in Venezuela doet, maar ook in andere rechtse landen. Dus er staat veel eigenlijk op het spel.
0: Ja, maar Trump die heeft al gezegd dat wat hij graag wil is dat Zuid-Amerika, heel Amerika, zijn speelveld wordt.
2: Ja, hij heeft ook gezegd, hè, sinds zijn aantreden, zijn tweede termijn, zeg maar, dat hij deze regio als zijn in zijn invloedssfeer wil. De achtertuin, hè, zoals we dat kennen eigenlijk uit de tijd, uit de jaren 60, 70, 80, toen deze hele regio eigenlijk in handen was van militaire dictaturen, die toen ook in het zadel waren geholpen door Amerika.
0: Ja.
2: En nu zie je eigenlijk toch weer een soort zelfde gebeuren, dat Amerika heel veel invloed hier uitoefent. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de verkiezingen in Colombia recentelijk, waar ook een radicaal rechtse leider aan de macht is gekomen. Trump heeft toen ook in aanloop daarvan ook echt zijn stemadvies gegeven. Hij heeft vorig jaar de Argentijnse president Milei, tijdens de Argentijnse midterms, heeft hij ook duidelijk tegen Argentijnen gezegd: ik ga jullie financieel steunen, maar dan moeten jullie wel Milei kiezen.
0: Ja.
2: Dus hij is heel erg bezig met deze regio en ook met Brazilië. En dat is al vorig jaar begonnen toen het proces tegen Bolsonaro speelde. Toen heeft Trump duidelijk gezegd: dat proces moet stopgezet worden. Anders krijgen jullie ook tariefverhogingen. Die heffingen. En dat is dus ook gebeurd. Ondertussen is het proces wel doorgegaan en is Bolsonaro uiteindelijk veroordeeld. Maar het geeft aan hoeveel invloed, ja, en hoe Trump zijn invloed probeert uit te oefenen hier.
0: Ja. Nina, er is iemand die iets, een vraag wil stellen, een luisteraar. Ik ga even die binnenlaten. Goeiedag, u bent in de uitzending.
3: Nee, ik moet niet in die uitzending. Goedemiddag. Ik wil alleen wat vragen.
0: Ja, maar ik ben nu met de uitzending bezig, mevrouw.
3: Oké,
0: doeg. Ja, nou ja, ik ben midden in de uitzending en dan moet je even wachten om iets te vragen, mevrouw. Om 2:00 is het afgelopen, dan kunt u daarna bellen. Nina, Het is natuurlijk... overal lees je ook dat Trump zich nu al bemoeit met die verkiezingen. Hoe schat je dat in? Gaat hij succes hebben?
2: Nee, het gaat op een hele subtiele manier. Hè. Tot nu toe heeft Trump niet bijvoorbeeld vorige week gezegd van... Brazilianen, jullie moeten op Bolsonaro stemmen. Dat heeft hij niet gezegd. Maar hij is wel de campagne die gevoerd wordt tegen Lula... Hè, bijvoorbeeld vanuit het rechterkamp, op internet, op social media. Er is nu, loopt een onderzoek van het Hoge Rechtshof in hoeverre Amerika daarbij betrokken is, bijvoorbeeld. Iets anders is dat de invloed ook heel erg gaat via bijvoorbeeld ook de grote Braziliaanse gemeenschap in Amerika, die ook mogen stemmen, waarvan ook een aantal echt wel rechts zijn. Nou, daar probeert hij dan ook invloed uit te oefenen. Het gaat ook bijvoorbeeld over vorige week bij de Verenigde Naties. Toen heeft Lula, die opende de vergadering, dat is altijd aan Brazilië, dat is traditioneel zo, duidelijk gezegd van Brazilië zal niemands achtertuin worden.
0: Ja.
2: Vervolgens heeft Trump bij diezelfde VN een vergadering met allemaal rechtse landen met wie hij nu een bondgenootschap heeft. De Shields of the Americas heet dat. En daar heeft hij duidelijk gezegd dat het niet alleen gaat hem om veiligheid, maar ook om de natuurlijke hulpbronnen.
0: Ja.
2: Nou, Brazilië heeft na China, dat weten weinig mensen, de grootste reserves aan zeldzame aardmetalen. En die zijn heel erg belangrijk. En ook Amerika is daar heel erg op uit.
0: Zoals kobalt en zo?
2: Kobalt, magnesium, allerlei belangrijke stoffen die we zeker voor de toekomst en de technologie heel hard nodig hebben. En
0: ja.
2: Brazilië heeft tot nu toe die zeldzame aardmetalen, die worden hier niet echt op grote schaal, worden die gewonnen. Lula heeft gezegd, als we dat doen, dan is dat voor de ontwikkeling van Brazilië.
0: Ja.
2: Trump wil dat hij toegang krijgt tot die aardmetalen. Hij heeft bijvoorbeeld vorig jaar, toen hij nog on speaking terms was met Lula en toen ze aan het onderhandelen waren, hè, van nou, kunnen we toch die handelstarieven verlagen en zo. Toen heeft Trump duidelijk gezegd, dat doe ik, maar dan wil ik wel toegang tot die aardmetalen van Brazilië. Dat heeft Lula geweigerd.
0: Ja.
2: Op het moment dat Bolsonaro hier aan de macht komt, nou, die heeft al gezegd, we gaan, dat mag Amerika wel gaan, dat willen we wel verkopen aan Amerika.
0: Ja.
2: De Amazone, ook ontzettend belangrijk voor ons, voor de hele wereld, voor onze schone...
0: De longen van de wereld, lucht, ja.
2: De longen van de wereld. We hebben gezien toen vader Bolsonaro hier aan de macht was, die 4 jaar, en dat heb ik ook meegemaakt, de ontbossing nam direct toe, omdat hij zei, nee, de Amazone moet ontwikkeld worden, want dat is geld waard.
0: Ja.
2: Lula kwam aan de macht en toen zag je direct dat de ontbossing weer afnam. Omdat Lula ook gezegd heeft van, ik wil dat in 2030 die hele ontbossing stopt. Inheemse groepen die meer rechten hebben gekregen, omdat zij de beschermers zijn van de natuur.
0: Ja.
2: Aan de andere kant, Peggy, wij praten nu met elkaar en we zijn het misschien wel met elkaar eens. Ik was vanmorgen even boodschappen aan het doen en dan doe ik in de supermarkt boodschappen. De cashières, dit is een klassenmaatschappij, de cashières, dat zijn is de werkende klasse. Die hoorde ik onderling praten en die zeiden, ja, we komen niet uit met onze salarissen en we willen niet alleen maar die familieuitkeringen, hè, de Bolsa Familia die Lula in het leven heeft geholpen, juist om arme mensen tegemoet te komen.
0: Mm-hmm.
2: Die meisjes zeggen van, ja, wij willen gewoon goed betaald worden en we willen niet afhankelijk zijn van de uitkeringen. Lula moet weg, want Flavio Bolsonaro belooft dat de economie beter gaat. Dat is een hele belangrijke groep die voorheen op Lula zou stemmen.
0: Ja.
2: En nu luister ik naar die gesprekken, dan denk ik, oh jee, dit is wel. En dat is me ook opgevallen, hè, want ik ben de afgelopen dagen ook op reportages gegaan. Juist in deze arbeiderswijken, dat heel veel mensen nu zeggen, wij gaan op radicaal rechts stemmen, want er moet hier iets radicaals veranderen en het gaat niet goed. En die groep, ja, die kan natuurlijk heel erg bepalend zijn voor deze verkiezingen. En die groep is natuurlijk niet bezig met de Amazone of met de zeldzame aardmetalen of met Trump. Die denkt puur van, hè, wat is voor mij beter?
0: Ja, nou ja, ik herinner me dat ik 4 jaar geleden, jeetje, zo lang geleden al, ook in Rio was, vlak voor verkiezingstijd, in september. En dat er toen door Bolsonaro massameetings werden georganiseerd waar heel veel mensen op afkwamen. En ik ben naar een optocht geweest in favor of Lula. En wat me wel opviel, was dat daar de artistieke mensen, de intellectuelen, ja, de mensen die snappen dat bepaalde dingen beschermd moeten worden, zoals cultuur, het regenwoud, noem maar op, dat die meededen aan de Lula-bijeenkomst. En dat de metro helemaal vol zat met de Bolsonaristos. En dat waren inderdaad de werkende mensen. En
2: ja,
0: hoe...
2: Ja, dat is nog steeds... Wat jij schetst is precies hetzelfde. Want die optocht waar jij was, was gisteren.
0: Ja.
2: En ja, ook weer in het centrum. En dat is inderdaad dat publiek wat je zegt. Hè, de muzikanten, de intellectuelen, de mensen uit de culturele sector. Omdat Lula ook heel veel gedaan heeft voor die groep. Omdat hij een wet heeft gelanceerd waardoor grote bedrijven eigenlijk een belastingvoordeel krijgen als zij in cultuur gaan investeren. Dus onder Lula is die culturele sector ook enorm gegroeid. Ook de filmindustrie. Hè, Brazilië heeft vorig jaar zelfs een Oscar gewonnen. Dus dat is allemaal enorm gegroeid. Maar inderdaad, ja, de werkende, de klasse, die, en dan zijn de kerken ook heel erg invloedrijk.
0: Hè. Ook die, hè? Ook die, ja.
2: Ja, ja, die zijn heel invloedrijk in Brazilië. En die zijn dat conservatieve kerken die ook heel erg het gedachtegoed van radicaal rechts via het geloof dan promoten. Dus eigenlijk is het nog steeds die scheiding. Terwijl die werkende klasse, toen Lula ooit net aan de macht kwam in 2002, was dat eigenlijk de groep. Want hij komt natuurlijk zelf uit de arbeid.

0: daarom wordt het ook heel erg spannend bij deze verkiezingen. Van ja, wie gaat winnen? Want in de peilingen staan ze heel dicht bij elkaar.
1: Ja, maar ja, dat was 4 jaar geleden ook zo. En Lula heeft ondanks dat gewonnen. Laten we gewoon hopen dat de progressieve krachten het toch winnen van die conservatieve krachten. Want wat heel veel mensen natuurlijk vergeten is dat je voor dat rechtse kan gaan stemmen. Maar dat rechtse, dat gaat alleen maar het grootkapitaal dienen.
0: Ja, en die link maken heel weinig mensen. Het was wel grappig, want van de week ging ik dus met een fotograaf ook op pad. En die fotograaf vertelde mij dat hij dus in de Uber naar onze afspraak ging. En dat hij de Uberchauffeur, nou ja, die zou ook, hè, ging het gesprek er dan ook over. Die zou ook dat hij op Bolsonaro ging stemmen. En tijdens die rit heeft die fotograaf hem dus een paar dingen voorgehouden. Hè, van, ja maar dit. En dat hij aan het eind van die rit, die Uberchauffeur het helemaal begreep ook. Over dat groot kapitaal wat jij nu net schetst.
1: Ja.
2: Hey, hallo lieve luisteraars. Smart Radio. Normen op straat. Libraza voor de Votang. Alles goed. Nou, met mij prima. We horen zo.
0: Dat zie je hier ook heel erg in de campagne, zeker van radicaal rechts.
1: Ja.
0: Ja, en hoe dat dan toch aanslaat. En dat als je gewoon echt met iemand dus praat en hem voorhoudt van, maar weet je wel wat het betekent, zoals die fotograaf dus in die Uberchauffeur, bij die Uberchauffeur deed, dat het dan, ja, dat zo iemand dan toch anders gaat zien. Maar ja, goed, dan moet het afwachten hier.
1: Ja, jeetje, het wordt me wat.
0: Ja, het, nou, ik ben eigenlijk ook best wel heel zenuwachtig persoonlijk, omdat, en dat gaat er ook vooral om, hè, waar we het in het begin over hadden. Deze verkiezingen gaan niet alleen over Brazilië, het gaat ook over de regio, maar ook over de wereld. Want je kunt je ook voorstellen, Brazilië is altijd, zeker onder Lula, een land geweest wat met iedereen zaken doet.
1: Ja.
0: Brazilië doet met Europa zaken via de Mercosur, met de Europese Unie. Brazilië doet met China zaken, met Amerika zaken. Zit in de BRICS.

0: hij heel goede contacten met Trump heeft. En Brazilië of Argentinië is niet in de BRICS gegaan.
1: Ja.
0: Dus het kan enorme impact op de wereld ook hebben wie hier aan de macht komt.
1: Ja. Ja, natuurlijk, want dat is precies de vraag die ik je wilde stellen. Aan het begin van ons gesprek zei je, ja, het is niet alleen maar belangrijk voor Brazilië, maar het is belangrijk ook voor jullie in Nederland. En dat is dus precies wat je zegt.
0: Ja, inderdaad. En dat is wat mensen zich ook moeten realiseren, wat wij ons misschien realiseren en die intellectuelen, die artistieke mensen in die optocht en zo. Maar ja, nogmaals, de gemiddelde Braziliaanse, die zien natuurlijk, en dat is begrijpelijk, die kijken naar, ja, hoe ben ik er vooruit gegaan of niet? Een vrouw die ik ook sprak in zo'n arme wijk, en ik ben bij haar thuis geweest, nou, 3 kinderen, een heel klein huisje, die zegt ook van, ja, ik ben hier niet op vooruit gegaan op Lula al die jaren. En die wil voor haarzelf gewoon. Ze heeft altijd op Lula gestemd. En zij zegt, ik ga gewoon een hele radicale andere beslissing nemen.
1: Ja, Nina, wacht even. We hebben beller. Goeiedag, u bent in de uitzending.
2: Jullie vallen uit, hoor.
1: We vallen uit?
2: Ja, we horen je bijna niet.
1: Oh, oké. Dank u wel.
2: Is goed.
1: Oké,
2: doei.
1: Dag. Oké, nou, we vielen uit. Hoor ik net.
0: Oké.
1: En is het nu goed te horen? Kan iemand me vertellen of Nina en ik nu goed te horen zijn? Nou, jammer.
0: Ik hoor jou nog wel in ieder geval.
1: Ja. Oké. Oké, nou, we gaan verder, Nina. We gaan verder. We merken het wel. Ja, oké. Het is natuurlijk heel spannend allemaal. Wacht, er is weer een beller. Goeiedag. Goeiedag, u bent in de uitzending.
3: Ja, met Jan, jullie zijn te horen. Maar mijn vraag is aan mevrouw Nina. Er zijn 3 kandidaten, volgens mij, hè?
1: 3?
3: Twee rechtse en een links president Lula. Is de kans groot dat die wel die 51% morgen haalt, dan hoeft er geen tweede ronde te zijn.
1: Nina, heb je het gehoord?
0: Nee, ik hoor alleen jou. Ik hoor niks van de vraag.
1: Oh.
0: Dat moet jij herhalen. Ik hoor de vraag niet.
1: Oké, de vraag is, meneer Jan belt en die zegt dat er volgens hem 3 kandidaten zijn. En dat er 2 van rechts zijn en 1 van links. En dat de winnaar dus 50%, meer dan 50% moet halen.
0: Nou, er zijn meerdere kandidaten. Er zijn volgens mij wel 5 of 6 kandidaten, of meer zelfs. Maar de grote strijd, hè, in de peilingen zal gaan tussen Lula en tussen Flavio Bolsonaro. Nou, de eerste ronde, dan moet de winnaar 50% plus 1 halen. Nou, dat wint bijna, dat komt. Ja, dat komt eigenlijk niet voor. En als je nu naar de peilingen kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat de andere kandidaten in de peilingen heel ver onder staan. Hè? 4%, 3%. En die zijn inderdaad ook allemaal van rechts. Belangrijker wordt straks de tweede ronde. En daarom is de eerste ronde heel belangrijk. Hoe groot wordt dat verschil tussen Lula en Flavio? Als Lula bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 45 wint en Flavio 38, is dat natuurlijk een groter verschil dan wanneer ze allebei, nou ja, hè, heel dicht bij elkaar. Want er zijn allerlei peilingen. Nou, dan de tweede ronde, die is 25 oktober. Dan is gewoon de absolute meerderheid. En dan is het heel belangrijk, wat doen die andere kandidaten die morgen nog meedoen, maar die, nou ja, die doen dan niet meer mee, gaan stemadvies geven. En de kans is natuurlijk groot, dat zijn rechtse partijen, dat die tegen hun achterban zeggen van, nou, jullie moeten allemaal op Flavio stemmen.
1: Oké.
0: Okay. Tegelijkertijd, er is niemand zo goed in onderhandelen en deals sluiten als Lula. Dat is waar hij heel goed in is. Dus je weet nooit, voor hetzelfde geld is het toch mogelijk om, ja, En als hij bijvoorbeeld een grote voorsprong heeft morgen, ja, dan zou het ook heel goed kunnen dat hij wel die tweede ronde wint. Maar het wordt hoe dan ook heel moeilijk en heel spannend.
1: Jeetje. Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Om bijvoorbeeld de vorige verkiezingen.
1: Ja.
0: In 2022. De eerste ronde, die ging toen tussen Jair Bolsonaro, hè, de ex-president, de vader van Flavio,
1: ja,
0: en Lula. Bij de eerste ronde had Bolsonaro gewonnen. Toen waren er nog meer kandidaten die ook meer in het midden zaten, het centrum van hè, qua zeg maar, stroming.
1: Ja.
0: En die hebben toen in de tweede ronde gezegd tegen hun achterban, jullie moeten op Lula stemmen. En toen heeft uiteindelijk Lula dus gewonnen.
1: Okay.
0: Maar de eerste ronde had Bolsonaro gewonnen. Maar goed, Lula heeft toen ook net op het nippertje gewonnen. Hè? Dat was toen maar 2% verschil, heel weinig.
1: Ja.
0: Dus,
1: En toen pleegde Bolsonaro dus die staatsgreep eigenlijk. Precies. Een beetje precies, ja, als wat Trump toen heeft gedaan toen hij verloor.
0: Klopt. Ja, en wat hier ook nu een beetje de angst, zie je zegt mij ook van ja, in hoeverre gaat Trump bijvoorbeeld toch invloed uitoefenen door als de kandidaten heel dicht bij elkaar liggen. Hè, en dan gaat het natuurlijk vooral om de laatste finale ronde, dat hij misschien wel de verkiezingen niet erkent of zo, weet je wel. Dat wordt hier ook al. Dus er zijn, ja, en wat vandaag ook, gisteren was het nieuws, dat het Amerikaanse consulaat dichtging uit veiligheidsoverwegingen.
1: Wat?
0: Dat is verder. Ja, er is verder helemaal niet iets verduidelijking gegeven. En toen was er een analist hier die zei, ja, Amerika probeert dus onrust te zaaien door dat te doen. Zodat mensen misschien wel wegblijven zondag. Hè, dat het lijkt alsof er misschien iets gaat gebeuren zondag. En dat ze dan niet durven te gaan stemmen of minder mensen. En dat zou de verkiezingen ook kunnen beïnvloeden als er een lagere opkomst is.
4: Oh yeah.
0: Dat alles gewoon op scherp staat op dit moment.
1: Ja, en van alles uit de kast gehaald wordt om die verkiezingen te beïnvloeden. Maar nu weet ik, als je dus naar de mensen kijkt om je heen. Je vertelde net over de cachères in de supermarkt. Maar ook je Braziliaanse vrienden. Ik weet dat 4 jaar geleden een aantal van je vrienden echt bolsonaristen waren. Zijn ze dat nog steeds?
0: Nou, een aantal daarvan zijn dat nog steeds. Een aantal daarvan ook niet, want die hebben ook na die staatsgreep, hè, of die poging tot staatsgreep en die bestorming toen van die overheidsgebouwen, ja, dat is ook wel duidelijk geworden wat dat dan inhoudt, hè, wat het,
1: ja,
0: kan houden.
1: Ja.
0: Maar, er zijn, maar wat mij ook opvalt, dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, wij gaan nulo stemmen, wij gaan gewoon blanco stemmen, want we weten het gewoon niet.
1: Jeetje.
0: En dat is natuurlijk ook eigenlijk heel slecht als mensen dat gaan doen.
1: Ja.
0: Dus het is, hoe dan ook, Peggy, de sfeer is gewoon, eigenlijk heel erg negatief, vind ik. Heel gespannen en heel grimmig een beetje ook. En dan regent het ook al dagen. Dus ja, er is op dit moment, er hangt gewoon heel veel van af. En dat voel je gewoon.
1: Ja, was je gisteren bij de optocht in Lapa?
0: Nee, ik was niet voor gisteren bij de optocht. Ik was wel vorige week bij een groot event van Lula. Dat was ook in Lapa. En dat was met artiesten en ook met Chico Barki en Caetano Veloso en allemaal mensen uit de filmwereld en heel veel publiek ook. Dat ging eigenlijk over Lula en de cultuur. Hè? Dus wat zijn cultuurbeleid heeft behelst, hoe cultuur belangrijk ook is voor een land als Brazilië, wat natuurlijk een land is met een koloniaal verleden, met een heel veel ongelijkheid, maar wat ook een heel jonge democratie is. De dictatuur heeft hier tot 1984, 85 zo, heel veel ongelijkheid, maar wat ook een heel jonge democratie is. De dictatuur heeft hier tot 1984...

0: regio van Rio met 4 miljoen mensen.
1: Wow.
0: Waar hij dus heel duidelijk op die arbeidersstem eigenlijk had ingezet bij zijn campagne. En dat was ook een hele grote optocht. Dus ik ben van beide kanten ben ik bij grote evenementen geweest. Ook om te kijken wat voor sfeer er hangt, wat er gezegd wordt, welke mensen het aantrekt. En ik kan alleen maar zeggen dat het een hele spannende, het wordt gewoon ontzettend spannend. En zeker omdat ze in de peilingen groeien. Nee, ik mag niet stemmen. Je mag hier alleen stemmen als je Braziliaan bent. En ik kan hier dus ook niet stemmen. Dat kan ik niet.
1: Oké, maar je mag bijvoorbeeld ook niet stemmen voor de burgemeester, voor de municipality.
0: Nee, dat mag ik ook niet. En het is nu je dat zegt, het zijn niet alleen presidentsverkiezingen. Het zijn ook verkiezingen voor het Nationaal Congres, hè, in Brazilië. Het is ook mensen moeten ook stemmen voor hun deelstaten, deelstatenregeringen en de gouverneurs. Dus al met al brengen de Brazilianen morgen 6 stemmen uit.
1: Wauw.
0: Ja, want ze stemmen dus en voor de president en de vicepresident, voor de gouverneur, voor de...

0: Is die vrouw
1: bijvoorbeeld, als je geen Nederlander bent, mag je niet stemmen voor de parlementsverkiezingen. Maar als je hier vijf jaar of langer woont, dan mag je wel stemmen voor de gemeenteraad.
2: Oh, wat grappig.
1: Voor de gemeenteraden, ja. Dus,
2: okay.
1: Dus dat is dan heel anders daar. Maar goed, je mag niet stemmen, maar waar ga je zijn morgen?
2: Nou, ik ga overal een beetje kijken. Hier wordt dan veel al in scholen gestemd. Dus ik ga in wat verschillende wijken kijken om een beetje te kijken wat de sfeer is. Maar op een gegeven moment ga ik dan naar huis. En dan ga ik vanuit huis de verkiezingen, de uitslagen volgen. En dan ga ik, net als vorig jaar, ja, dan, of de vorige verkiezingen, ga ik als op een gegeven moment duidelijk wordt waar de winnaar zit.
3: Just

0: gebeurd?
1: Dus in ieder geval langs beide, maar in ieder geval wel eerst langs de winnaar waar er gefeest wordt. Dus ja, kijk, als journalist, is natuurlijk in die zin is dat dan mijn werk. En dan moet ik ook live gaan en dan moet ik eigenlijk aan het werk. Dus ongeacht wie de winnaar is, voor mij betekent het gewoon werk.
2: Ja, en als je dus morgen langs al die verschillende plekken gaat, heb je dan ook een camera bij je? Een cameraman bij je?
1: Ja, ik heb dan een cameraman bij me. Maar wij gaan waarschijnlijk in een nieuwsuur gaan wij al iets brengen. Morgen hopen we dat we een exit poll misschien al kunnen brengen. De kans dat we in het late nieuws, dus het late NOS-nieuws...
2: Ja.
1: Dat begint denk ik om 11:45. De kans is wel groot dat we dan al wel een eerste uitslag kunnen brengen. Dus dat is voor de luisteraars misschien goed om te weten. En sowieso op maandagochtend, dan is het ook, dan zal ik echt slag doen. Want dan is het de uitslag al helemaal bekend.
2: Jeetje, wat spannend zeg, Nina.
1: Ja,
2: ik om op iets heel anders terug te komen. Want ik weet niet als de luisteraars... die naar ons luisteren op dit moment... zich bewust zijn dat jij natuurlijk een fantastische documentaire hebt gemaakt over Rio de Janeiro. Dus je liefde voor de stad en de mensen die er wonen. En dat heet Onze Vrouw in Rio. Je was pas hier en het is in première gegaan. En als ik zo naar social media kijk, is het fantastisch ontvangen. Krijg jij dat allemaal mee? Krijg je dat allemaal mee?

0: daar in de Rio?
1: Ja, ik krijg dat mee. Het is hartverwarmend. Ja, ik wil ook iedereen bedanken die gereageerd heeft. Het is natuurlijk heel spannend om zoiets te maken, omdat het... Ja, je weet totaal niet. Mensen zijn in Nederland natuurlijk met hele andere dingen misschien wel bezig. Hè? Oekraïne, nou ja, alles. Ik noem maar wat er allemaal in de wereld gebeurt. En de reacties waren hartverwarmend. Dat mensen echt zoiets hadden, een inkijkje in gewoon een stad die ze niet kennen. Maar waarin ze zich ook wel herkenden. Omdat mensen natuurlijk, ja, weet je, overal ter wereld ook wel weer met dezelfde dingen bezig zijn. Hè?
0: Ja.
1: De wereld is in die zin natuurlijk ook niet... Die is eigenlijk ook heel klein. Hij is groot en klein tegelijk. En in die zin ben ik heel blij met de reacties. Denk ik dat het wel gelukt is. En ook de liefde over te brengen. Ondanks dat hier ook heel veel problemen zijn. En de polarisatie gigantisch is. Ik bedoel, ik heb ook een pastoor geïnterviewd die gewoon een Bolsonaro aanhanger is. En van de partij van Bolsonaro. Maar die ook... zijn vrouw goed verzorgd die ziek is. Het is niet allemaal zwart-wit. Ik denk dat dat ook wel de manier is hoe ik naar deze stad, maar ook gewoon naar het leven kijk. Dat niet alles zwart-wit is. Hoewel dat soms... Het maakt het allemaal wel makkelijker als je je heel duidelijk kunt stellen van... Nou, ik zie het zo en niet zo.
0: Ja.
1: Maar het is ook moeilijker om juist... de grijstinten toe te laten en niet het altijd te weten. Dat is moeilijker, vind ik. Maar het geeft mij in ieder geval wel meer rijkdom in het leven. Niet materiële rijkdom, maar vooral als mens. En zo heb ik ook die serie hier geprobeerd te maken. Om op zo'n manier ook naar alle tegenstellingen te kijken. En ik hoop dat dat overkomt. En als mensen het nog niet hebben gezien, het staat op NPO Start... Onze vrouw in Rio kunt alle drie afleveringen gewoon achter elkaar kijken. En als je het doet voor morgen, dan ben je ook helemaal up-to-date om de verkiezingen goed te volgen.
0: Juist, want het is een mooie inkijkje in een stad als Rio. Een mooi inkijkje in een land als Brazilië. Het is op zo'n mooie, integere manier gemaakt. Ik raad het iedereen aan om het te zien. Onze vrouw in Rio op NPO Start. Of misschien kan je terugkijken naar... voor mensen die geen NPO Start hebben. Die kunnen volgens mij het terugzien. Het was...
1: Ja.
0: Vorige week zondag was de laatste, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: We staan nu allemaal gewoon op, op de NPO. Ze zijn terug te kijken...
0: Het is begonnen op zondag de 6e, zondag de 13e en zondag de 20e van september zijn ze uitgezonden. En het is echt prachtig, ik raad het iedereen aan. Heel iets anders, Nina. Gisteren heeft Suriname gelijk gespeeld tegen Guatemala thuis.
1: Ja, Guatemala.
0: Nou, ik heb de wedstrijd gezien, want het was op een redelijke tijd. Het was om 12 uur 's nachts begonnen. En Suriname had met 10-0 moeten winnen, vind ik.
1: Ja, ik heb een beetje gekeken, maar ik vond het ook... Ja, ik denk dan toch, misschien is het dan toch nog psychologisch... Hè, dat ze daar dan natuurlijk Guatemala, dat moeilijk is. Want het was ook thuis, begreep ik.
0: Het was thuis in Paramaribo. Ja. En ze moeten dus dinsdag spelen ze uit in Guatemala... op 5,5 kilometer hoogte.
1: Het is natuurlijk vervelend weer.
0: Ja, niemand, volgens mij wint zelfs Brazilië niet... wanneer ze uit tegen Guatemala spelen. Omdat het zo moeilijk is om op die 5,5 kilometer hoogte te spelen. Dus ik had zo gehoopt dat ze deze wedstrijd hadden gewonnen... zodat ze in elk geval bovenaan zouden blijven staan. Want Suriname staat nu bovenaan in hun pool met 7 punten... En geen enkele wedstrijd verloren. Maar we gaan zien hoe dit af gaat lopen. Heel bijzonder. Mijn zoon Jafan is deze keer... heeft hij zich afgemeld, helaas.
1: Ja.
0: Hij kon niet gaan.
1: Ja,
0: dus ja, heel jammer. En nog een paar andere jongens hebben zich afgemeld. Maar,
1: hij gaat wel weer meedoen, neem ik aan, toch? Want kijk, ze zitten nu in principe nog in de race natuurlijk. Het zijn hele belangrijke rondes natuurlijk.
0: Ja, dus, klopt.
1: Ja. Wat ik fijn vind om te merken is dat je ook toen ze de vorige in ieder geval wonnen en zo... dat je voelt dat er in Suriname wel onmiddellijk weer een, hè, dat het vuur begint aan te gaan.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk heel goed.
0: Ja.
1: Van, we hebben natuurlijk net niet gehaald de vorige keer.
0: Maar ze brengen een soort eenheid in het land dat de politiek niet brengt in elk geval.
1: Nee.
0: En dat is wel heel mooi om te zien.
1: Ja, het is ongelooflijk. Want ik weet dat het was toen bij die wedstrijd, een van die wedstrijden die toen zo ook zo belangrijk was op het Onafhankelijkheidsplein. Nou, Peggy, ik heb nog nooit zoiets gezien. Iedereen met vlaggen, op grote schermen werd het getoond. Het was ongelooflijk.
0: Ja.
1: Het was echt, dat heeft niemand, het heeft zelfs muziek niet gebracht in Suriname. De politiek al helemaal niet. Dus dit is, voor Suriname zou het zo ontzettend goed zijn. En
0: ja.
1: ik heb het ook in Curaçao gezien. Ik was daar bij de, tijdens het WK was ik in Curaçao bij een van die wedstrijden. Wat voor impact dat heeft gehad. En het ene, ik dacht steeds, ik hoop dat dit ook echt nu voor Suriname is weggelegd. Want het zou zo goed zijn. En ook voor een jonge generatie die dan de voetballers daar ziet en ook dit meemaakt. Ja, dat is ongelooflijk wat voetbal dan ook teweeg kan brengen.
0: Ja, en Jafan zegt het ook hoor, constant. Hij zegt, mama, ik heb in zoveel verschillende teams gespeeld, maar dit is het mooiste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Dus ik denk ook echt dat hij de volgende window er weer bij zal zijn. Maar deze window kon hij echt niet. En dat is wel jammer, maar volgende keer beter.
1: Nou ja, de volgende keer dan is hij dan ook helemaal. Is ook goed dat er dan weer wat nieuwe mensen bij zitten die dan dat er gewoon een pool is steeds.
0: Juist.
1: Zodat ze in ieder geval op kracht blijven. En laten we het hopen. Ik ben heel blij dat het in ieder geval in Suriname heel erg leeft. Dat merk je echt. En dat is natuurlijk, denk ik, kan ik me ook voorstellen voor Javan en al die jongens ook heel belangrijk. Dat ze ook voelen van, het wordt ook in Suriname echt, we worden gedragen in Suriname.
0: Ja, precies. Dat voelen ze zeker. Ik heb nog een laatste beller. Goeiedag, u bent in de uitzending.
2: Ja, nu jullie het over voetbal hebben met Jan.
0: Ja.
2: Vandaag is Wiener Schaal 83 jaar geworden. Een van de bekendste voetballers. Alle tijden in Suriname.
0: Oké, dankjewel. Wiener hoe?
2: Voetballer alle tijden in Suriname.
0: Oké, dankjewel Jan. Dat was Jan die even doorgaf dat Wiener Schaal, een van de bekendste voetballers in Suriname, vandaag 83 jaar is geworden.
1: Zo, ja. Geweldig.
0: Nou, geweldig. En ik zie dat Erlan ontzettende goede doorbraken heeft. Erlan Sleur is de man van Nina die is klimaatactivist.
1: Moet je ook met hem een keer praten in de uitzending?
0: Ik ga zeker met Erlan praten, want er zijn grote ontwikkelingen in Suriname. Parlementariërs die nu eindelijk met hem meegaan om te zien wat er gebeurt met de vernietiging van het Surinaamse regenwoud.
1: Ja, hij heeft gewoon wekelijkse missies nu. En het is fantastisch dat de parlementariërs hun werk nu ook echt serieus nemen. En die meegaan naar missies. Media gaat mee. En goudwinning, maar ook Mennonieten. Hij heeft deze week weer een kamp ontdekt van Mennonieten. We hebben niet door hoeveel families er al zijn. En hoe ver ze al zijn met
0: wauw.
1: Van hun gemeenschappen. Dus het is echt in een nieuwe fase. En hij krijgt eindelijk na jarenlange strijd in ieder geval dat steeds meer mensen en dus ook de politiek nu wakker hoopt. Lijkt ze zijn geschud. En dus ook zelf naar de plekken toe gaat. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Want het is natuurlijk heel kostbaar om naar het binnenland te gaan. Het is ver en het is. Nou, en nu zeggen mensen van nee, wij gaan nu, wij willen daarheen, we willen het zelf zien, het moet vastgelegd worden. En kan hij dus zijn werk heel erg goed doen. En hij is volgende week gaan ze weer op een missie. Hij is eigenlijk nu constant in het binnenland om om dit te doen. Met inderdaad, nou ja, Paul Misser is meegegaan, vreedzaam, allerlei parlementariërs die dus meegaan.
0: Nou, ik vind het echt geweldig hoe deze man zich inzet voor het behoud van natuur in Suriname. En ja, jullie doen allebei fantastisch werk. Ik ben super trots op jullie. Ik wil je hartstikke bedanken, Nina. Want ik weet dat je in een verschrikkelijk schema zit. Dat je gewoon de tijd hebt genomen om toch met me te praten. Hartstikke bedankt en heel veel succes morgen.
1: Vanavond NOS-journaal mijn reportage. Als ik nog even reclame voor mezelf mag.
0: Ja, natuurlijk. Vanavond in het NOS-journaal.
1: Ja. Ja, okay. Vanavond in het NOS-journaal de reportage waar ik over vertelde over die wijk waar ik naartoe ben gegaan. En in Nieuwsuur ook een uitgebreid overbrug.
0: Oké, fantastisch. Dus en in het NOS-journaal en in Nieuwsuur vanavond. Ja. Kijk naar Nina's reportages over Brazilië. Yes. En we gaan je morgen en overmorgen ook volgen. En hopen echt dat de progressieve krachten gaan winnen. We gaan duimen, we gaan kaarsjes branden, wierook branden. En een heleboel positieve vibes die kant opsturen. Want je weet, mijn hart ligt ook in Brazilië. Ik ben helemaal verliefd op dat land. En ik hoop er volgend jaar te komen met Lula aan de macht. En dat we gewoon lekker kunnen feesten. Un besinho e até a próxima.
1: Tchau.
0: Ja, lieve mensen, dat was Nina Jurna uit Rio de Janeiro. En we gaan nog even naar wat muziek. En dan is het afgelopen. Dan heb ik mijn dag vandaag gehad. Ik hoop dat we genoeg te horen waren. En ondanks het feit dat we af en toe wegvielen, ik zag ook dat Norman vanaf een afstand de computer aan het bedienen was. En nou ja, ik hoop dat alles uiteindelijk toch goed is gegaan. Dus ik wens jullie een fantastisch weekend toe. En nou ja, tot de volgende keer. En dan gaan we weer met interessante mensen praten en horen wat er in sommige delen van de wereld gebeurt. Abong, tot ziens. Bye bye, swai swai.
3: Ah, por que estou tão sozinho?

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, So Jazz Stage en Vugrifjoen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Okay, we're back. Ik moet even weer wennen, maar welcome back. The Laid Back Saturdays.
1: We're back.
0: We're back.
1: Did you miss us?
0: Oh, wow. Het is natuurlijk weer een tijdje geleden. Volgens mij mei uit mijn hoofd, 30 mei. Zo, ja, dat is alweer een tijdje geleden. Maar we zitten dus nu in een nieuwe studio.
2: Met uitzicht.
1: Supermooi hier.
0: Het is echt fantastisch. En binnenkort kunnen jullie ook meekijken wat wij doen in de studio.
2: Ja, er branden zelfs lampjes als de microfoon opengaat. Ja. Jij moet er wel een beetje overheen kijken, want je hebt hem op de lage stand nu.
0: Klopt.
2: Dat kan allemaal worden ingesteld hier.
0: Ja. Even kijken. En ik moet ook even wennen welke microfoons ik aan moet doen.
2: Kijk, ja, nou, zo zijn we het op orde.
0: Maar... anyway, welcome back. Laid Back Saturday, jullie favoriete zaterdagshow. We're back with better music. Nee, good music and better friends. Want ik ben natuurlijk niet alleen. Jullie hoorden alweer de bekende stemmen. Joost in the house.
2: Goedemiddag.
0: Ja, en DJ Sylvania.
3: Hello, good afternoon.
0: En of course my own girl.
1: Hello, people.
0: Abby is ook in the house.
1: Zeker.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk weer heerlijke muziek. Het is een beetje raar opstarten. Ik moet even vertellen, ik was dus te laat. Secret.
1: Of course.
2: Ja, maar dat was tegenwind. No secret.
0: We hadden tegenwind.
2: Want, ja, de brug stond open.
0: Ja, klopt. Dus, maar ja, goed. Desalniettemin. We're gonna have fun today. We hebben nog leuke muziek voor jullie. Ik moet ook weer even kijken. We beginnen even met Arya Stars en Leon Thomas.

0: Yes, take me as I am, Mary J. Blige. Er gaat hier iets mis. Iedereen zit maar van alles te winken, maar ik begrijp het niet. We spelen hints, denk
1: Deze
0: ik.
1: Deze moet uit.
0: Oh, ik heb te veel.
1: Eén moet uit.
0: I don't know. Het gaat nu helemaal mis. Het is net een spelletje. Hints.
1: Hints. GST1 moet uit. Oh. Ja, nu is het goed.
0: Gaat helemaal goed hier. Ja, dus welkom terug. Ik was even van me apropos. Maar goed, we zitten dus in de OBA.
2: De Openbare Bibliotheek
0: van Amsterdam.
2: Het Oosterdok.
0: Ja, dus dat is onze nieuwe locatie. Dat was ik dus vergeten te vertellen. Maar wat leuk is, we zitten in een soort van vissenkom. Dus
2: ja.
0: Jullie kunnen gewoon live met ons meekomen kijken een keer. Als je niks te doen hebt en je bent bij Centraal.
2: Je meteen een breekje in je stem. Oh, dan wordt het zenuwachtig.
0: Ja, het wordt spannend. Ik denk meteen, ik kijk om me heen.
3: Oh, daar zijn ze al. Kijk.
1: Oh, ja. Oh, kijk, de eerste komt eraan.
2: De groepies.
0: De groepies. Maar leuk. Maar Joost, jij had een vraag voor ons. Ik ben echt benieuwd.
2: Ja, nee, er is een dame, die heet Netanya. Die maakt nieuwe liedjes. Ik weet niet, heb je iets van haar gezien of gehoord?
0: Nee,
2: nou, misschien is, ja, die maakt gewoon een beetje hippere R&B muziek. Waar ook een beetje dansbaar, een beetje drum en bass misschien er doorheen. Maar qua muziek moet ik een beetje aan wennen. Dat zou mijn leeftijd wel zijn. Maar wat ik het meest bizarre vind, en dat zag ik ook bij een andere artiesten, dat een aantal vrouwen, die bleken hun wenkbrauwen. Waarom? Of die halen het gewoon weg. Dan zie je gewoon echt zo'n gezichtsuitdrukkingsloos gezicht.
1: No, that can never be me.
2: Nee, maar
0: wat is nu de vraag?
1: Wat is de vraag?
0: Gaat dus dat nooit doen, als dat de vraag is?
2: Waarom doen vrouwen dat? Ja, ik als man doe dat niet. Dus,
3: nou, ik misschien kan wel antwoorden, want ik heb wel eens mijn wenkbrauwen gebleekt.
0: Ja?
3: Ja? Ja.
0: Oh my god.
3: Ja, toen ik blond haar had, toen heb ik ook mijn wenkbrauwen meteen gedaan. Ja, het past er gewoon bij. Of soms is het gewoon iets extra's, net als een piercing of gewoon iets anders. Net als als je een andere haarkleur hebt.
1: Zeg maar. Experimenteren.
3: Geeft gewoon een andere look, zeg maar.
0: Dus als je roze haar hebt, heb je straks ook een roze
3: wenkbrauw. Maybe.
2: Dat moet bijpassend zijn. Okay, maar ze heeft het helemaal weggehaald en soms een klein streepje en op afstand zie je dat helemaal niet. Dat geeft een heel raar gezicht. Zonder die wenkbrauwen.
0: Zonder expressie. Ja. Misschien wil ze ook niet dat je kan aflezen.
2: Nou ja,
1: ik dood denk.
0: Welke expressie ze heeft.
2: Ik heb nu bij twee artiesten gezien en ik denk van, jullie hebben er verstand van. Dus ik poneer deze vragen eventjes dus bij deze. Mijn bijdrage voor de show. Nee.
3: Ik denk dat het gewoon fashion is waarschijnlijk.
0: Ik denk het ook.
2: Ja, maar ik vind die mooi.
1: Ik vind, nee, ik ook niet.
0: Oh. Duidelijk. Ik ook niet. Ja.

0: on social bij Laidback Saturday. En ik was net aan het scrollen en ik heb sowieso nog heerlijke muziek van Rihanna voor jullie. Maar wat ik dus ook tegenkwam is dat Rihanna beef heeft met een influencer. Hebben
1: oh,
0: jullie
1: ja.
0: dat gezien?
1: Nee.
2: Niet zo heel
0: juicy.
1: Spill the tea.
0: Rihanna en AJ Johnson hebben ruzie. Dat is een soort van fashion reality persoonlijkheid. Een soort van influencer. Want zij was te laat bij de Dior show in Paris. En like, die Dior show die begon dus niet omdat zij dus te laat was. Ja, dus dat. En daarna, volgens mij heeft hij dus een opmerking ervan gemaakt op de socials. En toen is hij geblokt, volgens mij. Of er was iets gebeurd in zijn hotel en dan heeft Rihanna gereageerd. Maar dat heb ik dus niet zo
2: ja,
0: goed.
2: Ja, dus EJ Johnson, die zegt wel eens vaker wat. Dat is de zoon van... Magic Johnson trouwens.
0: Ja.
2: Die had een jaar geleden ook gezegd van... I look better than most women. EJ Johnson is... Het is een man.
0: Is een transgender. Nee, is hij transgender of is hij een... Want je hebt toch twee
2: personen? Yeah. Well, he still has his...
0: Dingeling. Oké. So that.
2: Mm-hmm. In ieder geval, hij had een comment gemaakt van ja, de Dior show was lovely. And yeah, we were about to start and Rihanna was late, but nobody cared that she was late. But that's beside the point. The show was lovely. En op een of andere manier werd hij dus, toen hij naar zijn hotel ging, geblokkeerd. Hij kon niet naar binnen.
0: Mm-hmm.
2: En dit was dus ook nieuws. En toen heeft Rihanna daaronder gereageerd met damn, punt.
0: Ja, heerlijk.
2: So, you really had to wait for Rihanna.
0: Dus dat.
3: Kun je nagaan als Elaine hier te laat is, wat we dan doen?
2: Ja.
0: Wat doen jullie dan? If it's loving that you want, Rihanna.

0: Yes, Remma met, wat was het ook alweer? Is
1: Is
0: it a
1: it a crime?
0: crime? Hoe kan ik dat vergeten? Ja, she's back.
1: Mensen
0: Helene is back.
1: mensen in de auto denken, remmen? Hoe laat in? Wat? Ja, die vrouw op de radio zei het.
0: Ja, klopt. En daarvoor hoorde je Frenna met,
1: Wat
0: wat
1: een
0: was het?
1: rijmt!
0: Ja, Remma
1: Bijna.
0: Frenna. Met Wizkid, Kokkabuddy. Ja,
1: Hoe heet dit programma?
0: ja, Late Back Saturdays.
1: Oké, okay,
2: Ja,
1: daar zit ik
2: oh ja.
1: goed. Daar zit ik
2: Ja,
1: goed.
2: zit er eigenlijk bij.
0: Oh, wat erg. Ik stik bijna. 107.9 FM.
1: Ja,
0: Ja,
1: dat is hem.
0: Caribbean FM. En ik heb zometeen nog een dame uit
1: Nou.
0: Rotterdam, denk ik.
1: Oh.
0: Ebony Winter.
1: Ja,
0: Een
1: ja, ja.
0: 21-jarige zangeres. Heb je daar wel eens van gehoord? Ja, nee, dat was jouw suggestie,
1: Dat is
0: hè?
1: mijn suggestie. Ik
0: Ja.
1: heb haar hier in de Alba voor het eerst gezien.
2: Ja, ik heb
0: Hier?
2: er al een prachtige stem. Heeft een
1: Ja.
2: prachtige stem.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Nee, we hadden een lezing hier.
0: Ja.
1: Dat was de voorganger van Late Back Saturdays, 77 FM. We doen de Sophie Rapmond lezing. En die hebben we hier 2 of 3 jaar geleden in de Oba gehad. Helemaal bovenin is een theaterzaal. En als entertainment hebben we Ebony Winter gevraagd om op te treden. En ik volg haar dan op de socials. En ik zag, ze hebben een nieuw liedje. Wat leuk!
0: Wat leuk! En die ga je nu horen
1: Ja.
0: hier op Late Back Saturdays. Hier komt ze, Ebony, that's me.

0: Wat een legend.
1: John Legend, inderdaad. Wat een legend. We don't, we just don't care. Heerlijk nummer. Ik vind dit nummer is zo lekker bij dit weer.
2: Klopt.
0: Oh ja.
2: Ja. Past helemaal bij dit weer.
1: Ja. Heerlijk nummer. Ja. We zijn al bijna in de laatste anderhalve minuut voordat het 5 uur nieuws gaat beginnen. En jullie luisteren nog steeds naar Late Back Saturdays. Jullie favoriete zaterdag zo. En mijn naam is Elaine. Ik ben nog steeds in de house met Joost.
0: Goedemiddag.
1: DJ Sylvania. En Abby is in de house.
3: Yes. Oh, mag ik trouwens nog even een shout-out geven naar Kid Sublime?
1: Oh.
3: Die het nummer heeft geproduceerd van Ebony Winter.
0: Ja.
1: Ja, oh ja.
3: That's me. Volgens mij het hele album heeft hij geproduceerd. Het hele album.
0: Ja, luistertipje voor thuis. Als je denkt van zondag, download het of gaat op Spotify even opzoeken. Ebony Winter.
1: Ja.
0: Op zijn Nederlands dan.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, stay tuned, want we zijn straks in het tweede uur. Hebben we het nog over... Wat was het?
0: Waar iedereen Love Island?
3: Love is blind.
0: Love is blind.
3: Love is blind.
0: En was dat nou wat jullie zeiden van eerst neuken en dan?
2: Nee.
0: Of dat is een ander.
1: Dat is een Duitse. Oh, Joost.
0: Ik heb het N-woord.
2: Nee, dat is een Duitse show.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we dat niet over meteen hebben.
1: Oh, ja. Oh. Dus,
0: dan zou ik blijven luisteren.
1: Ja,
0: nog een uur.
1: Zeker blijven luisteren.
0: Het wordt echt laid back hier.
1: Ja. Zeker.
0: Hoppakee, maak de tafel even ruim.
1: Ja, precies.
0: Tafels en stoelen aan de kant.
1: Ja, klopt. En wat ik nog ook tegenkom is... Ja, first class of economy vliegen. Daar gaan we het ook over hebben.
0: Oh. Ik ben benieuwd.
3: Ja, wat dacht u?
0: Ik zie daar een nieuwslezer aankomen. Ja, dus we gaan eruit.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Bonte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
7: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
8: Radio Swammerdam. Hoezo?
9: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en en 24/7 op je podcast app.
10: Radio Swammerdam.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Kiedonk, kiedonk. Heerlijk nummer vind ik dit. Welkom terug in ons tweede uurtje van Late Back Saturdays. We zijn er nog steeds gezellig in de OBA van Amsterdam. Onze nieuwe locatie. Mijn naam is Elaine, jullie host voor deze show eigenlijk. Maar ik ben natuurlijk niet alleen. Ik ben in de house met Abby, DJ Sylvania en Joost.
1: Woep, woep.
0: Woep, woep. We zijn er weer gezellig.
2: Hallo, ik ben Joost, de co-host.
0: Ja, echt hè. Gezellig.
2: En mocht je denken, hoe ziet dat eruit, radio? Je kan dus naar de OBA, dan kan je ons in het echt zien.
0: Ja, klopt.
2: Ja, dus er zitten wel wat ramen omheen, dus je kan niet zomaar bij ons komen. En de ramen moet je ook niet al te vies maken. Zoals dat, oh, daar zijn ze. Oh, kwijl.
1: Eerste verdieping.
2: Ja, ik hoop altijd dat mensen zo naar mijn radioshow luisteren. Maar, ja.
0: Ik stik weer bijna, sorry jongens.
1: Doekje nodig?
0: Ja, echt, hou op. Even kijken, ik heb straks nog heerlijke muziek van, nieuwe muziek eigenlijk. Ik luisterde van de week naar het album van Gene Aiko.
3: Mm. Oh ja, yeah. Die is goed hè?
0: Ja, ik vind, heerlijk. Ja, ik ga er wel goed op. En vooral het nummer wat ik zo meteen voor jullie ga afspreken. Maar ik wist dus niet, zij was dus een songwriter. Mm-hmm. Gene Aiko, en ik wist dus ook niet dat zij een relatie had met Kehlani.
3: Oh nee, dat wist ik niet. Ik was wel van Big Sean, maar niet van...
0: Ja. En de reason why het uit was, is dat omdat Kehlani toch werd zwanger in de zomer van iemand. Ja, so she cheated. Blijkbaar zijn er sommige liedjes, dus op beide albums van die meiden, gaan over elkaar of over die relatie. Maar voor nu heb ik voor jullie... Gene Aiko's So Good van Kendrick Lamar. Mm-hmm.

0: Please, Toni Braxton, hoor erbij. I got to breathe.
1: Heel belangrijk.
0: Ik moet wel blijven ademen, inderdaad. Welcome back bij Laid Back Saturdays. Waar hadden we het over?
2: We zouden het nog volgens mij over een tv-programma hebben.
0: Oh ja, want iedereen en zijn moeder keek naar Love is Blind Nederland. Sorry dat ik...
2: Dus dat.
0: Dat.
2: Ik heb het niet gezien.
0: Ja,
3: ik ook niet.
2: Mooi. Tot zover het onderwerp.
4: Gezien. Ja, ik heb een snippet gezien. Die populaire snippet waar iedereen het over heeft, volgens mij.
3: What happened?
0: Ja, ik weet niet. Ik was gestopt bij katten. En dat heb ik meegekregen.
3: Ja, ik ook.
0: Hij had katten. Kijk, ik heb ook een kat. Maar ja. Laten we daarmee... Yeah. Ja.
2: Maar het is niet omdat je een kat hebt dat je bij het programma gaat of zo. Wat is het doel van het programma?
0: Het doel van het programma is... Love is... Ja, ja. Als je kat hebt, begin je aanmelden.
2: Oké.
0: Okay. Nee, het doel van het programma is volgens mij... ze zitten in twee pots. En dan tegenover elkaar, maar ze mogen elkaar niet zien als het goed is.
3: Nee, ja, alleen ik ken spreken.
0: Het wel. Ik ken het wel van de UK version en US version. Ja, dus ze mogen elkaar niet zien. En ja, je bent blind, word je verliefd. Is love blind?
2: Alleen door met elkaar te praten?
0: Ja, ja. Door middel van te daten zonder dat je elkaar ziet, zeg maar.
2: Oké. Okay.
0: Want volgens mij bestellen ze ook sushi, zag ik.
3: Oh, dat weet ik niet.
0: Zag ik een paar keer voorbij
2: is
0: komen.
2: Is het in het donker? Of,
0: Nee, dat is eten in het donker,
2: Joost. Oh, ja, nee, die vormen ze ook al. Het gaat zo snel.
0: Nee, ze zitten dus in twee pots met een wandje tegenover elkaar. Je hebt vrouwen apart en mannen apart. En dan hebben ze een soort van speed date, want zo zie ik het.
2: Mm-hmm.
0: En dan gaan ze continu met elkaar praten. En op een gegeven moment heb je dus een stelletje. Die man met die twee katten, volgens mij. Als ik het goed begrijp. Dat is wel topic. Juriaan of zo, of Juriaantje. Ik weet het eigenlijk niet.
3: Hij heeft dus twee katten. En volgens mij vond hij een dame wel hartstikke leuk. En zij vond hem ook leuk.
0: Klopt.
2: Mika.
3: Maar dat over die katten gaat dus niet over Mika. Mika is dus dat getinte meisje. Toch?
0: Ja.
3: Ja.
4: Oh.
3: Maar er is iets met Mika.
0: Ja, Mika is getint.
2: Wat erg!
3: Ja.
0: En dat is
4: prachtige,
0: dus
4: donkere
0: niet...
4: vrouw.
0: Ja, ze is wel echt
3: het is
0: prachtig.
3: Heel mooi.
0: En dat was dus geen voorkeur voor Juriaan. Want volgens mij ging het erom... Nee, het ging erom volgens mij... Hij zei zijn achternaam Schipper, als ik het goed begrepen. En toen zei zij van... Ja, ik ga mijn achternaam niet zeggen... want dan weet je meteen een beetje wat mijn afkomst is.
4: Nou, dan moet er dan een belletje gaan rinkelen, toch?
0: Klopt. Dus niet... het zweet brak Juriaan blijkbaar dus een beetje uit. Want zij vroeg op een gegeven moment van... is er een type waar je dus echt niet op valt? En toen zei hij, op volledig getinte vrouwen. Wel, en Mika is dus volledig getint.
2: Ja.
0: Dus is het een voorkeur? Is het, iedereen heeft er een mening over. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
4: Nou, ja, ik heb inderdaad veel comments gelezen dat het een racistische reactie is en bla bla bla. Ik moet zeggen, ik vond het niet racistisch, want het is een voorkeur. Ik vond ook niet dat hij keek er niet vies bij, hij zei niet nasty. Dus ik vind van ik heb ook een voorkeur, dus ja.
2: Maar je
4: moet dan niet aan zo'n programma meedoen, vind ik.
0: Yeah. Als
4: je vindt van dat absoluut niet, dan krijg je dus wat je niet wilt.
2: Als je een klik voelt, dan maakt dat, zou het niks meer moeten uitmaken, vind ik.
3: Klopt.
2: Persoonlijk.
0: Ja, hij doet wel mee aan een programma, Love is Blind.
2: Waarbij het risico bestaat dat er een getinte persoon aan de andere kant van de muur staat.
0: Maar als je iemand echt wel heel leuk vindt, dus dat was een beetje awkward. Maar ik vind ook niet dat het racisme is, want voorkeur. Iedereen heeft zijn voorkeuren en Alleen ik ga daarom niet meedoen aan Love is Blind.
3: Nee, ik ook
0: niet. Heb mijn voorkeur.
3: Ja.
4: Kijk, als hij zou zeggen, donkere vrouw of zwart.
3: Dan is het anders.
4: Zeggen, anders. Maar hij zei het niet zo.
0: En people were mad at Mika, because waarom is ze niet weggelopen? Maar heeft iedereen er wel eens over nagedacht dat het Mika misschien ook een voorkeur heeft?
3: Dus dat.
0: En
3: Juriaan, als je dit luistert. Once you go black, you never go back. So.
0: Snap, snap, snap.
2: Nou.
0: Snap, klak it.
2: Dan weet ik waar ik sta in het leven.

0: Ja.
1: Ik heb zo'n zin om zo'n luchtpiano te spelen.
0: It's such a good vibration hier zo in de studio. Jullie luisteren nog steeds naar Late Back Saturdays. En ik kreeg net een heerlijk request. Eigenlijk vroeg iemand, nou, om precies te zijn, Roberto, die luistert. Die vroeg, hebben jullie ook nog een beetje Surinaamse, Caribische muziek? Natuurlijk! Je luistert niet voor niets naar Caribbean FM, hè?
2: Isabi.
0: Je moet weten, hè? Dus speciaal voor jou heb ik een... hoe noem je dat? Biggie Smafloat.
1: Ja, dat is wel.
0: Er komen alle bekende nummers voorbij van Trangarugi. Speciaal voor jou, Roberto.

0: sing, sir?
1: Truth hurts.
0: Au.
1: Yes. Rakim. Ja.
0: De Rakim?
1: Ja, nee, ja, volgens mij
0: Rakim. Van Eric B?
1: Wie?
2: Eric B en Rakim?
1: Mm-hmm. Ja, die. Oh. Ik hoor echo. Mm-hmm.
2: Ja. Dat wordt hier bevestigd, inderdaad.
1: Het wordt bevestigd door
2: welkom
1: de enige
2: bij
1: echte
2: Laidback Saturdays, de talk radio.
1: Ja, echt. We moesten praten.
2: Ja, de directeur heeft gebeld.
1: Ja, precies. Ze zegt, nee, het is klaar met die muziek. Ja. We moeten wat meer babbelen.
2: Ja.
1: Dus vandaar, we hebben wat juicy.
2: Muziek draait iedereen wel.
1: Juicy.
2: Ja.
1: Ja, want wat we hadden het net over Love is Blind, maar er is dus nog een programma in Germany's. Someone gotta spill the tea.
3: Ja.
2: What did you see?
3: Maison Taboe. Maison Taboe. Mansion Taboe.
1: Maison Taboe. Ja. Dus de huis van taboes.
3: Ja. Dat is dus een Duits reality programma op RTL. In Duitsland.
1: RTL.
3: Ja. als de kandidaten een vrijpartij hebben gehad, dan zien ze elkaar pas de volgende ochtend aan het ontbijt. En dan pas begint het daten. Dus je hebt eerst seks. En dan ga je daten.
2: Oké.
4: Okay.
2: Dus je geeft je op. Je moet even van wil.
1: DNA-uitwisseling. En dan.
3: Ja, dus even kijken.

0: Wel,
1: Ja.
0: het is gewoon live Tinder
1: Ja, dus dat. Maar het is
0: eigenlijk.
1: wel allemaal goed geregeld. Ze krijgen, even kijken hoor. Ze krijgen 40 condooms.
0: Oh,
1: Wauw.
0: damn.
1: Seksspeeltjes, glijmiddel, massageolie. Alles wordt gefilmd. En er
0: What?
1: zijn wel.
0: Maar
1: Ja.
2: is
3: Soort
2: dit
3: van
2: niet
3: Big
2: een
3: Brother.
2: onderwerp voor na negenen?
1: Nou ja.
0: In de Oba.
1: Dus zaterdag.
3: je ontmoet gewoon een vreemde en dan.
0: Ja, this is
3: Hebben jullie dus eerst
0: juicy.
3: seks? Mag er een gesprek van tevoren nog?
1: Nee,
3: Nee?
1: je komt dus binnen in een kamer en je hebt dus eerst seks met elkaar.
0: What the
1: En
0: hell?
1: is staat dus één
0: Geblinddoekt.
1: groot. Nee, niet
0: Maar
1: geblinddoekt.
0: hoe zien ze elkaar nou niet? Want je ziet elkaar toch?
1: Ja, je ziet elkaar gewoon. Het is niet in
2: En
1: het donker.
2: dat is een tv-programma.
1: Ja,
2: Wat zie je dan? Want op de publieke, op de gewone zenders zullen ze toch wel wat balkjes of dingetjes, niet
1: Ja, dat weet
2: allemaal.
1: ik niet. Ik weet niet hoe laat dat programma eigenlijk op televisie
2: Ik
1: komt,
2: weet niet
1: maar.
2: welke zenders jij kijkt trouwens.
0: Maar dit is, wacht, en het is German RTL, het is gewoon swingers.
1: RTL in Duitsland, in de RTL Zwaai. Zwaai.
0: Zwaai.
3: En
1: Ja, zwaai.
3: als je je dan niet aangetrokken voelt tot die persoon, ja,
1: Ja,
3: dan
1: dan
3: zeg je
1: is
3: gewoon
1: het
3: nee, ik wil
1: klaar.
3: niet.
1: Dan de seks is niet goed. Dan zeg je gewoon, joh, luister, dankjewel voor het croissantje, maar volgende. Ja, I don't know.
3: Wauw. Ga dat
1: Hè?
3: even googlen.
1: Ja, google het even. Het heet Maison Tabou.
2: Ja, ik kom op allemaal
3: Zeker een taboe.
2: bepaalde websites die ik niet op mijn werk mag zien.
1: Oh my goodness.
3: Wauw.
0: Nee, ik ben helemaal flabbergast.
1: Ja. Maar
0: Flabbergasten.
1: zouden jullie meedoen aan zoiets?
3: Nope.
2: Nope.
0: Nee, nee.
3: Nee,
1: nee, ik
0: Ik
1: ook niet.
0: voel me niet hier.
2: Nee, dan zou ik me een beetje genaaid voelen.
1: Ja.
0: Ik zou me zeker. Oh, heerlijk. Nee, jij wel?
1: Nee, nee, zeker niet.
0: Oh,
1: Nee.
0: mijn goede
1: Ik heb
0: genade.
1: ook voorkeur.
0: Die houden we erin. Waar we ook voorkeur voor hebben, is de muziek van zometeen.
2: Ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat nu.
0: Ik wist het, ik wist het even. Maar Craig David komt in mei 2027.
3: Ja. Oh ja, dat was vroeger echt mijn crush.
0: Zie je?
3: Ja.
0: Zie je?
1: Ja,
0: dat
1: van
0: was
1: iedereen
0: vroeger
1: wel,
0: een
1: ja.
3: Nu niet meer. Nee, nu
0: nee.
3: niet meer hoor.
1: Nee.
0: Nee, nu denk ik ook.
2: Nu loop je weg.
0: Did
2: Nu.
0: I really like you?
2: I'm
0: Maar
2: walking
0: ja.
2: away.
0: Die was echt een goeie. Nou, dan komt hij aan. Hebben jullie al, dus jij gaat geen kaartjes kopen, want jij denkt, you're walking
3: Nee,
0: away.
3: ik denk en ik heb hem wel heel lang geleden live gezien, maar nee, ik denk het niet. Ik heb hem
1: Nee.
3: trouwens, net, volgens mij heb ik hem twee keer
0: Hij is
3: gezien.
0: pas toch
3: Ook
0: nog
3: tijdens een
0: geweest?
3: DJ. Hij had zo'n DJ-set show, TS5 of zo, heel lang
0: Oh,
3: geleden.
0: echt?
3: Ja.
0: Oh, dat doet hij ook.
3: Ja.
0: Ja,
3: Draaien
0: ik
3: en zingen tegelijkertijd. Maar, of ja, MC een soort van. Maar nee, ik denk het niet. Nou. Nah.
0: Nee.
3: Okay. Jullie?
1: Nee. Nee, nee, nee.
0: Nee, nee, nee, nee, nee.
3: Iedereen zegt. Ja, Joost.
2: Ik heb een. Nee.
0: Nee.
3: Oh.
0: Maar we draaien hem nu nog wel even op de radio, toch? 7 Days. Beetje nostalgie.
2: Ah.
0: Craig David.

0: Yes, welcome back. Late Back Saturday. En ze lachen me uit. Want, voor als je me nog niet kent, Elaine de host, die vertelt altijd fabeltjes.
1: De fabeltjeskrant.
0: De fabeltjeskrant. Wordt oplettend. Eigenlijk was ik zelf oplettend, maar none of you told me something. In ieder geval, we hadden het net over Jean Aiko in het eerste uur. En toen zei ik, zij heeft een relatie gehad met Kelani. Maar ik bedoelde dus Victoria Monet.
2: Oh,
0: excuse-moi. Zo gaat die juice toch? Ja. Nu alle juice channels, RTL Boulevard, alles.
2: Ja. Wij zaten te denken van, hè, maar ze ging toch met Big Sean heel lang.
3: Wij dachten van, hè, maar we
4: hebben een kind samen. Big Sean en Jean Aiko hebben een kind, inderdaad.
1: Ik denk, ik heb wat geleerd, maar ik moet het weer wissen.
4: Nee, ja.
0: Please do not listen to me.
2: Oh well.
0: Wel naar de radioshow. Want het blijft altijd wel leuk en gezellig. Hè?
4: Zeker.
0: It's never a dull moment.
1: Nee. Ja, hoe vind je het gaan in de nieuwe studio? We zitten nu gewoon in de OBA in de nieuwe studio. Je hebt je knopjes nu voor het eerst beroerd.
0: Ik heb het gevoel alsof ik weer opnieuw begin. In januari begon ik. Ik voelde me net als die eerste dag.
1: Net als de eerste keer.
0: Het klikte zomaar weer. Maar de vibe is wel nog steeds.
1: Gelukkig. Nou, we hebben nog 7 minuten te gaan. En dan gaan wij even. Dan komt die nieuwslezer weer. Hey, wat kunnen we vertellen? Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Klopt.
1: Dan zijn we dan wel.
0: Ja, dat weer wel. Ja.
1: Wat doen we tot die tijd?
0: Nou, ik heb dus Victoria Monet.
2: Oh, love her.
0: Juicy.
1: Ja, oh, die vind ik leuk.
0: Ja, dat vind jij leuk.
1: Ja, dat vind ik een mooi, fijn nummer. Heel fijn.
0: Ja, en daarna heb ik nog...
1: Als dat past.
0: Nicki Minaj.
1: Nou, oké, proppen we die er ook nog achter.
0: Maar... ik vind, waarom? I could have this moment for life.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, we gooien de eerste juiste erin. Victoria Monet, degene die dus een relatie had met Kelani en niet dus die andere. Die gooi ik er nu in. Juicy.
1: Ja, dit is fijn.
0: Heerlijk.
1: Late Back Saturdays.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Paul Scott. Welkom terug bij Laidback Saturdays. Je luistert nog steeds naar je favoriete zaterdagshow en mijn naam is Elaine.
1: Ik was ook niet weg geweest hoor.
0: Nee, dus... hè?
1: Nee,
0: tuurlijk niet. Het is veel te gezellig hier zo. Dus, en we hadden het over What's on Social. Tenminste, achter de schermen kwamen ze hier met allemaal dingetjes. Ik ben benieuwd.
1: Topics.
0: Iets over false gods, like Willem-Alexander is not my god. Maar for some people he is.
2: Ja.
0: ik hoor al.
2: Nobody,
0: niemand durft wat te zeggen. What's wrong?
1: De Oranjes waren toch niet... waren een beetje fout vroeger.
0: Oh,
1: ja,
0: dat wisten we toch al?
1: De koning heeft nu het behaagd om een opdracht te geven... om een onderzoekje te laten doen. En dat is uitgekomen. Ik heb het zelf dat niet op die manier gevolgd. Maar er was wel iets van... nou, je voorouders die waren niet echt helemaal heilig in dit verhaal.
0: Maar is dat dus nu weer topic? Want dat wisten we toch al?
1: Het onderzoek is nu weer bekend. En dat is een persbericht. Dus iedereen gaat het erover hebben. En dan komt inderdaad de geëikte berichtjes naar buiten van... nou ja, het was inderdaad niet helemaal oké. Okay. En hoe zit het met herstelbetalingen? Waarop de gemiddelde witte Nederlander zegt... ja, maar dit kost me geld.
0: Wait a minute. So people need to collect money or what?
1: Nee, het gaat in ieder geval over het koloniale verleden... en wat de Oranjes daarbij hebben gedaan... Ik zie in ieder geval dat Mitchell Isaias van de Black Archives... die heeft een linkje ingeleverd. Die heeft daar in ieder geval gezegd... Ja, de prestatie van het onderzoek is niet krachtig genoeg. En het is niet voor hem verrassend wat eruit kwam.
3: Ik denk voor niemand, hoor.
1: Nee, het Koningshuis heeft geprofiteerd van slavernij en kolonialisme. En zolang dat alleen maar woorden zijn... dan zegt hij, is dat dit linkje ook niet. Hij heeft het niet doorgeknipt.
3: Wat nu? Ik als dark woman. Wat
0: getint, volledig getint vrouw.
3: Volledig getint.
0: Jij bent kwart voor allemaal getint.
3: Caribisch, Nederlands, achtergrond. Wat nu? Kiko te pasta wow.
0: Zo.
1: Dus dat.
0: Met een uitroepteken.
3: Ja.
0: Dus dat.
2: Inderdaad. Nou,
3: dat ik heb er niet veel voor te zeggen. I mean, I'm not surprised.
1: Nee, ja, dat is
2: ik ben ook niet verrast. Nee, we wisten het al. Maar. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb er met gebrek aan melanine, maar ook geen antwoord op.
0: Met gebrek. Jezus.
2: Geen die goudstafel terug te brengen. Terug te brengen.
0: Where's the gold?
3: Ik kom niet bij. Nou, heerlijk.
1: Sorry.
0: Nee, maar we hadden ook nog heerlijke muziek. Maar eigenlijk, het is bijna... het is weekend ook, hè?
1: Het is al weekend.
0: Nee, het is weekend.
1: Ja.
0: Het is zaterdag. Wij zijn natuurlijk... nu luistert iedereen naar ons. Maar ze willen ook weten wat ze morgenmiddag moeten doen. Want dan zijn we natuurlijk niet live.
3: Dus dat...
2: Oh ja.
0: Oh ja.
2: Zondag, dus morgen.
1: Wie bent u?
2: Nou, ik ben DJ Sylvania.
1: Ja.
2: En samen met DJ Daf, die er nu even niet is.
0: Nee, klopt.
2: Die is aan het draaien. Yes. Organiseren wij morgen een event. Het heet de R&B Experience. Het is een free event. De Roller Skate Edition. Dus je mag rolschaatsen. Ja, je mag je rolschaatsen meenemen. En als je die niet hebt of je kan niet rolschaatsen. Ik kan niet rolschaatsen helaas.
0: Ik ook niet hoor.
2: Ik heb ze wel, geloof me. Maar ik kan niet rolschaatsen.
0: Maar kan je wel staan erop? Sorry.
2: Ja, maar hoe?
0: Oké.
2: Je gaat stuk. Maar, dus als je dat niet wil, dan kan je ook gewoon lekker komen dansen. Lekker komen chillen. Yay. Het is een outdoor event. Het wordt gebarbecued. Volgens mij is het ook lekker weer, denk ik. Morgen net als vandaag.
0: Ja,
2: dus,
0: en
2: er wordt voornamelijk... Oh ja, dat is heel belangrijk. Het is van 2 uur 's middags tot 7 uur 's middags. Dus je bent ook niet te laat thuis.
0: Oeh.
2: En er wordt voornamelijk lekkere R&B gedraaid. En more. Dus we gaan ook een beetje naar andere genres, maar voornamelijk R&B.
0: Ja.
2: Dus kom gezellig. Oh, het is bij Strati. Sorry, het is ook heel belangrijk. Wow. De locatie heet Strati. Dat is op de Bullenwijkpad. Het is niet ver van het Bullenwijkstation. Maar dan niet aan die kant van waar die jongeren creatieve woningen zijn, maar aan de andere kant.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Ja, het heeft geen nummer. Oh, het is in de buurt van Bullenwijk, pad 11. Dus het is in de buurt van café... Ik ben even de naam kwijt. Mm-hmm. Maar Strati zelf heeft geen nummer, dus...
0: Oh, maar Strati is dus een
2: locatie. Een locatie. Het is een creatieve locatie.
0: Oh ja, waar, nice. Ja.
2: Waar, volgens mij heb je allerlei... ja, het is een locatie met creatievelingen. Volgens mij heb je ook schilders daar en meer.
0: Oh, nice.
2: Maar er worden dus ook events gegeven.
0: Oké, okay, en dat is dus morgen van 2 ja. tot 7.
2: 2 tot 7.
0: Strati, Bullenwijkpad, de ja. R&B Experience. Neem je rolschaatsen mee.
2: Of yes.
0: Als je niet kan rolschaatsen, net als ik, dan kom je.
1: Ja. Metro.
0: Neem de gezelligheid.
1: Met de metro naar Bullenwijk.
2: Ik wil je billen komen schudden.
0: Ga niet met de trein, want die rijdt niet.
1: Nee, precies.
2: Morgen ook niet?
0: I don't know. Just in case. Just warning.
1: Maar Amsterdam-Bullenwijk, stap je uit en dan hoor je het al op je afkomen ongeveer.
3: Het is richting het Joy Hotel Amsterdam.
1: Ikea, ja, die
2: daar
1: hoek,
2: in de buurt. Ja.
0: Dus R&B Experience. Want, ja. Jullie
2: in de buurt van café.
0: Klopt.
2: Pigalli.
1: Ja, dat zag Pigalli. Ja.
0: Nou, nice. Dus want morgen hebben jullie niks te doen. Want Late Back Saturday is er niet natuurlijk. Nee. We zijn er alleen op zaterdag. Dus morgen is iedereen vrij. Dus dan gaan we daarheen van 2 tot 7.
3: Zeker.
2: Gezellig.
0: Heerlijke muziek. Maar jij hebt ook nog een plaatje voor ons die je wil aankondigen. Is dat een beetje de muziek die we morgen gaan horen? Of dat is gewoon jouw vibe?
2: Ik denk dat ik deze morgen niet ga draaien. Maar ik weet, het hangt er vanaf. Misschien in het begin. Deze wat rustiger.
0: Oh.
2: Maar de artiest heet... Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Maar hij heet Elmine. Of Elmine. Ja? Ik weet niet hoe je het uitspreekt.
0: Ja.
2: En de nummer heet Lightwork.

0: Heerlijk. Don't look any further.
1: Ze kijkt alleen maar verder.
0: Ze kijkt alleen maar verder en verder. Welkom terug, Late Back Saturday. Je luistert nog steeds naar je favoriete zaterdagmiddagshow. We waren even aan het giechelen, want we zeiden al dat we nu in de OBA zitten. En het is een vissenkom. En we hebben dus mensen dus die langslopen, die af en toe zwaaien. En ik zit natuurlijk met mijn rug naar de roltrap.
2: Deze zwaaide niet. Hij keek alleen heel verbaasd.
0: Oh, heel, ik zag jou heel uitgebreid te zwaaien.
1: Ja, misschien voor Sasa Salto dat ze hier zo'n achteruitkijkspiegeltje hebben.
0: Ja, ja. Dan kan ik zien wat er
1: als
0: gebeurt.
1: Als DJ dat je nog een beetje kan kijken wat er op je afkomt en zo. Ja, nee, dat is misschien wel een suggestie.
0: Ja.
1: Dan, wie waren de uitvoerenden van deze trouwens?
0: Van dit nummer?
1: Ja, Michel de Cazzello.
0: Ik kan het niet uitspreken. Iets nee, met Hava, La Hava, La Hava. Maar in ieder geval, don't look any further.
1: Ja,
0: nou, ja, voordat ik straks weer juice ga geven wat niet klopt.
1: Nee, precies. Oké. Okay. Want mijn associatie was de oorspronkelijke videoclip. En dan hadden we het inderdaad de associatie van het idee van, oh ja, die man zit daar de hele tijd te kauwen.
0: Oh ja, ja.
1: En de dame zit een beetje te kronkelen om die man. En het is eigenlijk een hele goedkope videoclip, want je ziet alleen maar een stad op de achtergrond geprojecteerd en ze staan daar in de voorgrond een beetje het liedje te zingen. Maar dat is het origineel. Maar dit is dan een andere uitvoering, nieuw.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, Joost.
1: Ja?
0: Ik ken de nummer van TikTok.
2: Ja, ik ook.
1: It's a song from TikTok! It's a song from TikTok!
3: Nou, ik ken het origineel nummer wel, gelukkig hoor.
0: Oh, oké.
3: Sorry. Het is
0: van
3: TikTok. Okay.
0: Ja, ik ken het van TikTok. Ik denk dat ik net iets te jong ben. Ik mag een keer iets te jong zijn voor iets.
1: Het mag, maar ik ben een beetje te
2: jong. Van welk jaar is
1: 86, 87.
2: Toen bestond ik nog niet.
1: Oh, ja, dat kan gebeuren.
0: Oh, toen bestond ik wel, maar nou, kon hem niet lezen of schrijven.
1: In ieder geval Dennis Edwards, die stond daar in beeld een beetje te kauwen. En Saida Garrett was de vocale. En Saida Garrett is ook niet de minste zangeres, want zij heeft ook liedjes voor Michael Jackson gedaan.
2: Dus, Michael Jackson ken ik wel.
0: Ja, die kennen we wel.
1: Dus, maar goed, dat is even
0: die kennen
1: context.
0: We heel goed.
1: Even context bij deze plaat.
0: Goed.
1: Maar ja. Elaine, jij wou ergens naartoe. Jij bent hebt de regie weer even in de handen.
0: Ja, heerlijk. Ik hou natuurlijk van reizen. En ik heb natuurlijk ook...
3: En hoe?
0: En hoe? Dus dat? Jezus, Debbie Judge.
2: Hoe vaak heb je gereisd? Judging you.
3: Nee, ik ben echt blij voor je. Mm-hmm. Ik hou ook van reizen, dus heerlijk.
0: Ja, dus.
2: Waar ben je geweest?
1: Wanneer?
0: Ver genoeg.
3: Ja. En vertel genoeg. Allemaal, vertel.
2: Ben je toevallig ook op de commissaris Robles weg
0: geweest? Wie?
3: Er worden gewoon straten hier genoemd.
0: Maar ik weet niet eens waar dat is. Girl, ik mag blij zijn dat ik een straat kan
2: noemen. In Paramaribo.
0: Ja, somewhere.
3: Oh. Ik ga meteen googelen.
0: Nou, doe maar niet hoor, want ik heb geen idee wat ze bedoelt. Straks heb je iets raar.
1: Waar gaan we naartoe?
0: Oh my god.
1: Op die Robles weg.
2: Cabaña Turistica.
0: Oh jeez. Nou, die mensen die luisteren, die denken ze geeft één verkeerde juice en ze heeft te veel juice. Het gaat daar heel goed.
1: Ik denk ook, waar gaan we nu naartoe? We zitten in een soort reisprogramma en we gaan alle kanten op.
0: Nee, maar stel je voor.
1: Ja.
0: First class of coach. Stel je voor, wij twee. Nee, laten we het anders zeggen. Iemand heeft genoeg geld van je vrienden, toch? Je gaat met de vriendin op vakantie en de ene heeft, she's a wack.
1: De staatsloterij.
0: Ja, of zoiets. Of she's a wack, om het maar zo te mm-hmm. zeggen, toch? En ja, jij zit economy of zij zit economy en de ene vliegt first class.
1: Business.
0: Ja, vind jij dat je vriendin jouw upgrade had moeten kopen?
2: Nee.
3: Nee, vind ik ook niet. Het is haar geld toch?
2: The fact that I'm wealthy and you're not, zit jij als een coach?
1: Als degene met veel geld heeft gezegd, ga je mee?
0: Ja, was dat het geval? Nou, we hebben het in dit geval over de vrouw van LeBron James, de wife, Savannah James. She flew first class, dus ze vloog first class, terwijl haar eigen beste vriendin in economy zat.
1: Heel krap.
0: En vervolgens natuurlijk, heel internet gaat erover, I don't know why people are so juicy. En dan is haar reactie, I don't have that in my budget. There are two different lifestyles.
2: Mm-hmm.
0: We're not delusional.
3: I mean, maar ik vind wel, als ik het geld heb, dan neem ik, dan kan mijn vriendin zeker ook first class vliegen. Maar
2: klopt.
3: Als maar zij vinden dat oké, en ik zou het ook niet erg vinden.
2: Maar ik, als ik in die vriendin haar positie zou zitten, als ik in economy zou zitten, ik vind niet dat mijn vriendin mijn upgrade moet betalen.
3: Nee.
2: Nee, prima.
4: Ik denk ook niet dat zij dat wil, want ze gaan wel vaker op vakantie. Mm-hmm. En dit is nog volgens mij voor de zoveelste keer een topic bij hun. Maar ja. Ja, ik ben het helemaal mee eens hoor.
1: Ik vind,
4: ja.
1: de context mis ik een beetje. Want als ik word uitgenodigd door iemand, ga je mee vliegen? Gaan we naar, weet ik wel, leuk eilandje? Mm-hmm. En die gaat dan business class en ik ga een beetje krap in de economie zitten. Dan denk ik, ja, waarom heb je me uitgenodigd? Dan doe je dat dingetje dat we gewoon gezellig op vakantie gaan.
4: Ja, maar een uitnodiging is weer wat anders. Ja, dit is precies. Gewoon een planned vacation in a group chat and it's decided to leave the group chat. Mm-hmm. Snap je? En je weet dat die ene gewoon, ja, die ene heeft gewoon de money om,
2: klopt,
4: om vooraan in het vliegtuig te zitten. Maar ja. Ja, laten we zeggen een 9-hour flight of zo.
1: Oh.
4: Hoe ga je dat doen?
1: Ja,
2: doe je ding. Veel plezier daarin.
3: Ja, waarschijnlijk slaap je toch misschien veel.
4: En die destination, the destination is the same.
3: Dat wilde ik vragen, want waar verblijven ze? Okay. Verblijft die vrienden ook in een 5-sterren hotel en jij in een 3-sterren hotel? Of verblijf je in hetzelfde hotel?
2: I don't know. I mean, it happened to me. Mijn moeder zat in de business class en ik zat ergens anders van de zomer. Toen was het 9-hour flight, toevallig.
4: Ja, maar dat is je moeder. Dat is anders.
2: Maar ja, het is wel anders. Mijn moeder is op leeftijd.
4: Ja.
2: Maar als het een vriendin zou zijn, nee. I mean, if I have the budget om in economy te zitten, bestemming is hetzelfde. Of ik nou economy zit of business, I mean, it's fine.
1: Nou ja. Hebben jullie business class wel eens gevlogen?
3: Ja. Nee, ik
1: is
3: niet.
1: Is dat de moeite waard?
2: Ja. Het hangt van de maatschappij.
4: Als je een lange
2: vlucht
4: hebt, is het waard.
2: Ja, maar het hangt ook heel erg van de maatschappij af.
1: En ja, bedoel, je betaalt ongeveer 1,5 tot 2 keer de prijs. En je beenruimte, je mag dan inderdaad krijg je champagne in plaats van een slobbertje koffie of zo.
2: Ja, ik drink niet.
1: Nee, ja, dat neem je dus je drans. Dat is mijn. Ik heb 1 keertje per ongeluk met een
4: overstappen. Je krijgt bestek, toch?
2: Je krijgt bestek en glas en
4: glas en allemaal, ik weet niet, porselein.
2: Nee, het eten is culinair bereid.
1: Maar zou je dan zeggen, mijn ja, er staat een topkok daarboven een beetje te roeren.
4: Het depends on welke maatschappij, denk ik. Nou, want je hebt ook maatschappijen met dubbeldekkers en hele bars en dat soort dingen.
1: Precies.
4: Ja, dan is het een difference. Maar
1: als je zegt van inderdaad, ik ga met een partner op vakantie, met een goede vriend, vriendin, en die reist de business class, zeg je van nou ja, dan ga ik dat ook doen.
2: Nee.
1: Vind ik dat de moeite? Of zeg je, nou, ik ga wel achterin zitten. En als we eruit zijn, als we aangekomen zijn, dan kruip ik wel uit dat die stoel.
2: Ik denk, misschien, maybe I'm a cheapskate. Maar ik zou dan liever dat geld wat ik uitgeef voor die business class ticket op bestemming uitgeven.
3: Ja.
2: Ik denk dat ik daar meer profijt uit haal.
4: Klopt, nou ja, ik denk ik ook.
1: Dat is een goede keus.
3: Ja. Maar welke vliegmaatschappij hebben jullie voorkeur dan voor first class? Welke was het beste?
1: Ik zie wel eens op de socials fotootjes van de Emirates en zo. Die hebben dan echt van die coupés ongeveer. Dat je...
2: Turkish Airlines.
4: Ja, maar dat is sowieso wel een goede maatschappij.
2: Die wint hem wel.
3: Oh,
2: ja.
1: Maar ik zie ook een behoefte van, nou, dan hebben ze iets binnen de ruimte en 2 in plaats van 3. That's it. En je krijgt misschien inderdaad een luxer etentje. Maar...
2: Klopt. En tegenwoordig, als je in de business class zit, dan vliegt er een powerbank in de fik en dan wordt je vlucht geannuleerd.
4: Dus
2: I mean, het hangt heel erg van de luchtvaartmaatschappij dus af.
3: Ja. Maar je kan wel je benen strekken, toch? Zeg maar, je lekker zo slapen.
4: Ja, dat wel, ja.
3: Nou, maybe someday. Wie wil me meenemen?
4: Oh, God. Eeuw. We gaan gewoon lekker met Aaliyah mee. Because she be rocking that boat.
1: Dat is de boot, dat is geen vliegtuig.

0: Treintje.
1: Ja, Touch Me There, Total Touch.
2: Ja, dat was mijn verjaardagscadeautje. Toen was het volgens mij...
1: Was zij jouw verjaardagscadeau? Ja. Joost, wat moet je wat vertellen?
3: Juicy. Tell us more.
2: Nee, die single was net uit. En toen was ik ergens in juni. En ik ben ook in juni jarig. En toen zat ik bij een radiostation in Amstelveen. En toen kwamen ze bij het jazzprogramma. Dus dat was ongeveer op mijn verjaardag dat ze daar waren. Dus op die manier was dat wel leuk. Treintje, een handje. En toen was ze nog niet zo bekend. Dus ik had er eigenlijk al een handje geschud voordat ze bekend was. Dus niet dat jullie er iets aan hebben, maar ik ga er nog eeuwig op door.
1: Oh. Yes, wow. Wel.
2: En Tjeerd was er ook, hoor. Dus.
1: Maar Tjeerd is haar broer, toch?
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: En die is met Edcilia. Oh. En zij is met Dylan. Of nee, wat was het ook weer? Is ze met
3: Lewis? Nee, met de broer. Ja,
1: volgens
3: van
1: mij.
3: Burger, toch?
1: Tjeerd Oosterhuis, daar heb ik toen ooit een dingetje mee gehad. Ja? Niet iets, dat dingetje, never ever.
3: Kijk ons ogen.
1: Nee. Straks heb ik het Celia wel uit alle dingen.
3: Hallo Yvonne.
1: Nee, rot op. Ik denk dat ik een jaar of... Ik was een jaar of 9 of 10. Het is eigenlijk helemaal geen juicy verhaal of zo. Maar hij, als het goed is, volgens mij deed hij onze musical... Van de basisschool.
2: Kijk.
1: Samen met een vriend. Nou, het was helemaal niet zo grappig, want ik kreeg ruzie met hem. Omdat hij vond dat ik me wit moest sminken om een...
2: Zo?
1: Ja, zo goed is. Volgens mij deed hij onze musical van de basisschool.
2: Kijk.
1: Samen met een vriend. Nou, het was helemaal niet zo grappig, want ik kreeg ruzie met hem. Omdat hij vond dat ik me wit moest sminken om een...
2: Zo?
1: Ja, zang.

0: Mijn kind, mijn zoon en Etcilia, haar dochter, hebben dezelfde verjaardag.
1: Nou,
0: Etcilia die lag in hetzelfde ziekenhuis als mij.
2: Oh.
0: Een kamer verder.
2: Ach, gezellig.
0: Hele lieve
2: you guys
0: vrouw.
2: Are bonding.
1: Ja, nee.
2: Oké. Dus dat. Nee, dat is dus mijn ervaring.
1: Total touch. Dus even een momentje. Ja. Nou, hebben we allemaal even een duik in
2: het
1: zak.
2: Een soort van ervaring met die mensen.
3: Ja, ja, mijn ervaring. Nou, ik word heel vaak vergeleken met Etcilia. Vinden jullie dat?
1: Ik zie het nu meteen.
3: En ook de stem zegt, jij lijkt op Etcilia. Zeg ik nou.
0: Ja, je hebt wel een mooie
3: ogen. Ik vind het een compliment. Nee,
1: ik vind het niet. Nou, helemaal een aarde gaan open.
3: Oh god. Nee, ik vind het een prachtige vrouw.
2: Het is ook een compliment.
3: Ja, maar
2: girl.
3: Ik zie het niet, maar ja.
2: Jawel, own it.
0: Maar je hebt wel een mooie stem, want ik hoorde je net zingen.
3: Mm-hmm. Oh, dankjewel. Mm-hmm. Net was iemand anders daar.
0: Ja, Helene heeft ook een mooie stem.
2: Zo, volgende nummer. Maar het is weer... Ja, helemaal laid back hier. Ik voel me weer helemaal happy. Ik ben hartstikke blij dat jullie ook weer luisteren naar ons. En ja, want het heeft een tijdje geduurd. We hebben een lange zomer gehad.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: En we zitten dus nu, ik kan alweer niet geloven, in de laatste 15 minuten van onze nieuwe...
1: Wet!
2: Ja, time flies when you're having fun.
3: Maar speaking over de zomer, wat hebben jullie allemaal gedaan dan? Want dat vroeg jij eerder.
0: Mm-hmm.
3: Wat hebben jullie deze zomer
2: Hoe
3: gedaan?
2: Hoe was jullie zomer?
0: Ja.
1: Ik heb gewoon gewerkt hoor.
3: Ja?
1: Oh, ja.
0: Het kan ook lekker zijn.
1: Ik had geen vakantie. Nee, maar ik heb dan ook van mensen met kinderen die gaan dan op vakantie. Mm-hmm. En dan ga ik niet tussenin zitten.
3: Oh ja, heilig.
1: En op mijn werk ook van, ja, Pietje heeft vakantie, want die heeft kinderen. Oké, dan werk ik wel door. Ja, zo ben ik.
0: Ik ben een van die mensen.
1: Ja.
2: Ja. Oh ja, hoe was jouw vakantie?
0: Ja, lekker. Ik was op Curaçao.
3: Heerlijk.
0: Ja,
3: lekker.
0: Met mama, met mijn zoon en een vriendin ook nog meegenomen. She fell in love.
2: Oh, wow. Mm-hmm. Verliefd op, hoe noem je dat? Verliefd al die series. Verliefd op Curaçao.
1: Verliefd op
0: Curaçao. En ze is niet verliefd geworden op een Curaçaoenaar. No, she fell in love with a Dominican man. She has a Dominican boyfriend.
2: Oké.
1: Ik wist dat niet gekomen. Nee, oké.
2: En het is geen gebleven bij een summer love. Because summer is over. Dat is heartbreak season now.
0: Nee, want zij is dus... even kijken. Een maand later is zij weer naar Curaçao gegaan.
2: Mm-hmm.
0: En toen heeft ze een hele week doorgebracht met deze jongen. Dus het is wel serieus.
2: Oeh, nice. Oké. Dus verliefd op Curaçao was
0: Zeker,
2: het voor jullie deze zomer.
0: Nee. Niet voor mij hoor, niet voor mij. Maar
3: heb je wat te vertellen?
0: Ja, dus dat voordat mijn vriend straks... Hij heeft toevallig...
2: gaat bellen, telefoon 3.
0: Hij heeft toevallig... Nee, ik heb een vriend, maar nee, ik heb geen vriend op Curaçao, mensen.
1: Hey, okay. Bijman.
0: Ik heb wel een
2: geen buitenman.
0: Nee. Nee.
2: Oké, gelukkig.
0: En Elaine, hoe was jouw vakantie?
4: Wat leuk dat je het vraagt.
2: Oh ja, gezellig. Ja, leuk. Ja, ik heb het ook gewoon heerlijk gehad.
0: Ja? Jij was ook jarig.
2: Ik was ook jarig.
0: Gefeliciteerd nog.
2: Ja. Super. Ik heb gewoon genoten. Ja, ik ben naar Suriname geweest.
1: Nou, wat leuk. Ja.
3: Heerlijk.
0: Wat een gezelligheid.
2: Ja, ik heb het heerlijk gehad daar. Ja, ik mag niet klagen, ik ben lekker verwend.
0: En jij?
3: Nee, ik ben niet echt op vakantie geweest deze zomer. Ik was ook toevallig naar Curaçao geweest, maar dat was in mei.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: En voor de rest, nee, gewoon weekendje Londen.
0: Ook
3: weekendje
0: leuk.
3: Spanje. Wat else? Dat eigenlijk een beetje. Maar nee, ik... Langere vakanties vaak voor de winter.
0: Ja,
3: en zo.
0: Snap ik.
2: Ja,
0: geef je groot gelijk.
3: Ja, het is ook vaak goedkoper. Mm.
2: Klopt. Oh, echt? Niet als je naar Suriname gaat.
3: Ja, nee, je hebt gelijk. Niet,
2: that's
3: niet
2: the most expensive one. Yeah,
3: so right
2: list.
3: About
1: moet
3: that.
1: Je echt voor sparen.
0: Ja, maar nu we het daarover hebben. Hoe heet hij nou? Jullie neefje?
2: Ja, ik weet.
0: Rarko?
2: Ja.
0: Die...
2: 20 douchen?
0: Ja, voor december.
2: Tickets. 8 tickets had hij. 8 volgens mij.
0: 9 tickets december Suriname met KLM.
3: Oh, ja.
2: Ja, met KLM. Ja. 20.000.
3: Ja,
2: 23 om precies te zijn.
0: Dat is toch niet normaal?
1: Ja. Wow.
2: Ja.
3: Weet je wat je met 20.000 kan?
0: Mm-hmm.
3: Wow.
1: Ja, dat is echt een...
2: En dan heeft hij nog geen eens verblijf.
0: Ja, het is crazy.
2: En dan moet hij nog eten en drinken. Want ja, alles gaat natuurlijk crazy omhoog in december.

0: Ja,
1: Wauw.
2: Dat was ook
0: niet als marktconform.
2: Want ik heb mijn hotel. Even. Booking.com. Come to the place. Ja. Oh, nu moeten we toch even over
1: buren. Ik zit hiernaast.
3: Oh, we moeten praten.
2: Maar ik weet niet of het aan hun ligt. Maar ik heb dus... Ik ben die persoon dus die een half jaar van tevoren al hun hotels vastlegt. Voor de cheapest prices.
1: Ja.
2: Krijg ik vandaag dus een mail van Torarica dat ze mijn hotel niet kunnen vasthouden. Hello, waarvoor reserveer ik dan?
3: Pardon?
2: Maybe you should ask me, you want to pay now?
1: Ja,
2: yeah, I will. Maar je gaat niet tegen mij zeggen voor mijn reservering. So, booking.com, Torarica, come to the place. Ja. Yeah. They need to explain, want mijn boeking gaat niet weg.
1: No. Mensen van Torarica, melden bij de balie.
2: Ja,
3: dus zij vinden gewoon nee, want we kunnen er meer aan verdienen in december. Dus dan gaan we haar reservering gewoon annuleren.
2: Ja, nee, dat had je eerder moeten bedenken, vriend. Dat gaat niet gebeuren.
1: Wauw.
2: Dus dat, ik even serieus, ik ga het elke week ga ik over ze praten als ze dat doen.
3: Torarica, Melbourne, kom juice, naar voren.
2: Dus ik verzin gewoon juice, hè? Dat hebben jullie al gehoord. Dus, nee. Maar dat was mijn geklaag. Ik moest even kwijt voor vandaag.
0: Ja, tot zover. Nou, hiernaast zit booking.com. Ja. Die zit hier op de hoek.
1: Hiernaast zijn onze buren.
0: Je kan even doorlopen, Big Pong.
2: Ja, want ik heb ook nog een andere vraag aan booking.com. Als ze toch toevallig luisteren.
0: Met je haar schreeuwen, ramen open. Ai!
2: Want ik kan me herinneren dat we een claim konden indienen. I don't know. Omdat ze te veel geld vragen voor hotels. Oh. Again. Je hebt allemaal braaf ingedeeld en ik heb nog niks gehoord.
0: Ja, maar via wat voor een organisatie is dat geregeld?
2: Via de...
0: Zo'n claim.
2: Zoiets als kassa, hoe heet het? Zo'n
1: radar?
0: Ja, maar...
2: Nee. Another one.
0: Je hebt ook een paar van die avonturiers.
1: De Consumentenbond.
0: Oké, misschien. Dan moet je ze bellen.
2: Wie, Consumentenbond of Booking?
0: Ja, als die dan van jou naar dat bedrijf gaat.
2: Nou ja, ik denk meerdere Nederlanders. Maar goed, dat dus. Dus dat was eventjes mijn klaag. Hebben jullie nog wat bietje voor dit weekend? Misschien pikt iemand het nog op in onze nieuwe...
1: Nee, maar mensen van Booking, graag melden bij de balie. KLM tickets moeten echt naar beneden, want het is veel te duur.
0: Ja, dat is weer wat complexer met de SLM, KLM, Monopoly.
1: Vliegen mensen nog met SLM?
2: Ja, want ze komen met een nieuw vliegtuig in december.
1: Oh ja, dat heb ik ook gelezen, inderdaad.
0: Nou ja,
2: dus.
0: In ieder geval vakantieplannen. U kunt ze indienen ook bij Laidback Saturdays. Gaan we ze volgende week weer verder behandelen. Want we hebben nog maar 11 minuten.
2: Ja, de laatste.
0: Hebben we nog een chanson?
2: Jawel, want kijk, onze nieuwe mensen die achter ons... Het volgende programma zit alweer te wachten. En we missen natuurlijk onze Samira in de uitzending. Want die heeft altijd onze tequila 10 minutes.
0: Oh ja.
2: Dus ik heb wel een heerlijk nummertje. Want ik zat wel met haar in de auto. En ze heeft me wel dus een heerlijk nummertje gegeven. Ik weet alleen niet meer waar die is.
0: Nummer 3.
2: Die gaan we dus nu ook even draaien.
1: Oké, maar iemand gaat hier stiekem weg.
2: Oh, ja. She's leaving.
1: She's leaving.
2: Gooi even je shout-out.
1: Doei,
2: thank you.
1: Tot morgen
2: bij de R&B Experience. Ja, dus als jullie DJ Sylvania willen zien live in action.
1: Bullenwijkpad in Bullenwijk, mensen.
2: Yes, thank you.
1: Doei.
2: Oké, gooi je erin, hè?
0: Wij zijn er nog, dus niet meteen uitschakelen de radio. Want we hebben ook nog...
2: Nee, maar
0: wat hadden we nou?
2: Lekker nummer.
0: Equal crazy. Tequila.

0: En Akon. Ja, ik vind het zo'n lekker nummer. Zo kan je weekend wel beginnen, hè?
1: Zeker.
0: Maar in onze show zit er weer op voor vandaag.
1: Mensen, ja, het was gezellig.
0: Het was gezellig. We hebben even lekker genoten weer.
2: Ja, het was wel weer lekker zo'n editie Laidback Saturdays. Dat kan.
0: Ja, hè?
2: Ja, want we hebben 3 maanden gewoon in stilte gezeten of zo.
1: Zeker.
0: People have been missing us.
2: Mm-hmm. Ja, dus nou, welkom terug.
0: Ja, zeker.
2: Vanuit een nieuwe studio in de Openbare Bibliotheek aan de Ozerdok.
0: Ja, elke zaterdag tussen 4 en 7, 107.9 FM.
2: Tenzij mevrouw weer op vakantie gaat.
0: Nee, luister.
1: Nee, die gaat voorlopig nergens
0: heen. Je hebt al gehoord dat Torarica me eruit heeft gegooid. Mevrouw Vliet, u mag niet meer komen. Nee, luister. Ja. En volgende week zijn we er weer. Zelfde plek, zelfde
1: tijd.
0: Ja. En volg ons ook op onze socials. Radio.laidbackSaturdays. Daar mis je helemaal niks. En daar gaan we ook onze telefoonnummer presenteren. En heb je topics? Wil je langskomen? Ja.
1: Je bent van harte welkom.
0: Je bent van harte welkom in de OBA van Amsterdam. Onze nieuwe studio.
1: We're back, people.
0: Yes. En we hebben...
2: Nou ja. De volgende staan al klaar, maar die gaat volgens mij op de andere zender verder. Dus ja, Caribbean FM blijft gewoon doorgaan.
0: Klopt.
2: Caribbean Sounds.
0: Precies. En het is gewoon over voor vandaag.
1: Nou, mensen, een fijne zaterdag. Ja. Veel plezier morgen.
0: Morgen zien we jullie bij de R&B Experience.
2: Ergens, zeker. Bij Bullenwijk.
1: En ons hoor je weer volgende week.
0: Volgende week. Ja. Om 4 uur.
2: Ik hoop dat hij dan weer een keer.
0: Ja, DJ Daf die komt. Maar die is te druk. Die kan je ook volgen op de socials. Als je er... Als je niet kan wachten totdat ze weer bij ons in de studio is. Maar voor nu zeg ik doei en tot volgende week. 'Cause it's over. My baby's Jehovah.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me. Gewoon

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat dan...

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Ja, wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk.
8: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
10: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vroeg Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

idee. Wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, moet ik dan opstaan. Ben het even allemaal kwijt. Al weet ik.

tandempries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

niet weer staan. Ben claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriff Joen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl.
4: Hallelujah, it's Monday.
5: Fantastisch weer. Het
6: blijft altijd genieten.
7: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
8: Wat klinkt het zo moet.
9: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
10: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
7: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Kolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Indiase piloot Machar uitgenodigd als eregast in Israël. Machar wordt gezien als een held nadat hij een mogelijke vliegramp voorkwam op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. De co-piloot viel hem in de cockpit aan met een noodbijl om de macht over het toestel over te nemen, wat volgens autoriteiten een terroristisch motief had. Ondanks ernstige verwondingen wist de gezagvoerder de cockpitdeur toch nog te openen, waarna inzittenden de co-piloot wisten te overmeesteren. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. En marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurijs. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Koolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Koolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebook. Pagina van Café 5 Stars.
4: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Yeah.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik